0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Sophie van Rooyen heeft haar eerste overwinning van het jaar binnen. Ze was de sterkste in de Vlaamse Convertkoersen, die begonnen en eindigden in het Belgische Kortrijk. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van UAE Team Limat wist in de stromende regen als eerste over de finish te komen. Ze versloeg daarbij landgenote Charlotte Kohl in de eindsprint en Katrin Zwijnberger eindigde op de derde plaats. Voor Van Rooyen is het de tweede keer dat ze deze eendagswedstrijd op haar naam schrijft. Eerder was ze in 2024 al de beste. Vorig jaar stond de wedstrijd niet op de kalender. Het seizoen verliep tot nu toe lastig voor de 24-jarige Nederlandse, want na haar doorbraak stapte ze over naar UAE, maar daar bleven de echte grote successen lange tijd uit. Pas eind vorig jaar boekte ze haar eerste zege voor de ploeg in China en nu komt daar een tweede overwinning dus bij. Het is voor Van Rooyen een welkome opsteker na een periode waarin ze bij haar nieuwe ploeg nog niet aan de successen uit haar eerdere doorbraakjaar kon tippen. De overwinning in Kortrijk bevestigt dat de getalenteerde sprinter weer volledig op de goede weg is, met het oog op het verdere verloop van dit uitdagende en boeiende wielerseizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord middenvelder Charles van Houten voelt zich uitstekend op zijn plek in Rotterdam. De Belgische nieuwkomer is vol lof over de sfeer en de professionaliteit binnen de club, die volgens hem anders aanvoelt dan bij zijn vorige werkgever OGC Nice. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Houten vertelt dat hij bij Feyenoord een hecht teamgevoel heeft gevonden dat hij voorheen miste. Hij merkt op dat die saamhorigheid niet alleen onder de spelers leeft, maar bij iedereen rondom het elftal. Ook de faciliteiten maken indruk. Hij geeft aan dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt dat een club alles zo goed regelt, waardoor spelers zich volledig op het voetbal kunnen focussen. Ook de manier van trainen spreekt hem aan, omdat er goed wordt nagedacht over elke oefening. Toch ziet Van Houten ook verbeterpunten. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles zakte de ploeg na een uur voetbal wat weg. De middenvelder wijst fysieke gesteldheid daar niet als oorzaak aan. Volgens hem is de selectie fit en zijn de data uit de voorbereidingen goed. Hij zoekt de verklaring in de onderlinge afstemming. Hij noemt het een leerproces om in bepaalde fases van de wedstrijd, bij een voorsprong, juist slimmer om te gaan met balbezit.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Juppe. De gemeente Rotterdam heeft 2 corrupte ambtenaren op staande voet ontslagen. Ze zouden door bedrijven omgekocht zijn met cadeaus en geld. In ruil daarvoor kregen de bedrijven opdrachten van de gemeente. Rotterdam had al het idee dat de 2 corrupt waren en het OM ging op onderzoek uit. De zaak bleek zelfs nog ernstiger dan eerst gedacht. Het financiële gedrag van de Amerikaanse president Trump ligt onder de loep. Hij handelde in juni meer dan 1000 keer in aandelen voor meer dan $260 miljoen. Dat roept vragen op over belangenverstrengeling, omdat zijn regering beleid voert rondom bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent dit. Een Portugese voetballer, Kevin Castro, is overleden tijdens een oefenwedstrijd. De 25-jarige speler zakte na nog geen 10 minuten spelen op het veld ineen. Medische teams van beide clubs probeerden hem nog te reanimeren, maar konden niks meer voor hem doen. Zijn oude club in Engeland brengt vanmiddag een eerbetoon. En in het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. 3 leden uit 1 gezin raakten gewond toen een muur instortte. Er werden 400 mensen geëvacueerd, onder andere uit een discotheek en van een camping. Ook moest de brandweer mensen uit een auto redden die door overstromingen vastkwamen te zitten. Het is droog en landinwaarts enorm afgekoeld, naar maximaal 10 graden. Vandaag zowel zon als wolken die elkaar afwisselen. In het noorden kan een bui vallen en het wordt 18 tot 20 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met de zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van een team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio is Sportradio. Grand Prix
1: Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Elisa Even. Japan is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,9. Zeker 5 mensen raakten gewond, melden Japanse media. De schok was onder andere te voelen in de hoofdstad Tokio. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is dat er de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan komen. De KNVB had Pep Guardiola op het oog als opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar omdat hij een jaar pauze inlaste, werd hij het niet. Directeur topsport Nigel de Jong zegt bij NOS dat de tweede optie Arne Slot was. Maar die ging liever aan de slag bij een club. Xavi Hernandez bleef over. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een groot vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden, voornamelijk uit China. Het schip vervoerde ijzererts. Waardoor het schip is gezonken, is niet duidelijk. En de politie staat voor veel raadsels rondom de vondst van een dode vrouw. Een wandelaar vond haar gisteren langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen zich te melden. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog, met een mix van wolken en zon. 'S Middags trekken er wat buien over het noorden, maar in de rest van het land blijft het droog en wordt het 20 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pexvolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking, omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen, met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken, terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure. En een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag. En ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker naar het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders-Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Elisa Even. Twee ambtenaren die cadeaus en geld van bedrijven aannamen in ruil voor opdrachten van de gemeente zijn ontslagen. De gemeente Rotterdam had volgens het NRC al langer het vermoeden dat er iets niet klopte. Het OM deed onderzoek naar de corrupte ambtenaren en daaruit bleek dat de zaken zelfs nog ernstiger zijn dan werd gedacht. Een omstreden Mexicaanse gouverneur is alweer opgestapt omdat hij in Amerika verdacht wordt van banden met een drugskartel. Hij was al een tijdje weg, maar keerde gisteren ineens terug. De president van Mexico was daar kritisch op, waarna hij nu opnieuw vertrekt. De VS wil dat hij en 9 medeverdachten worden uitgeleverd. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Japanse media melden dat er zeker 5 mensen gewond raakten en dat de schok onder andere in de hoofdstad Tokio werd gevoeld. Kerncentrales in de buurt lopen geen risico. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is op nog meer aardbevingen de komende dagen. En in het Amerikaanse Death Valley is een 68-jarige Franse toerist omgekomen. Hij kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ze besloten te voet hulp te zoeken. In de woestijn is vaak geen bereik en wordt het gemakkelijk meer dan 45 graden. Parkwachters vonden de man later dood terug. Bezoekers worden gewaarschuwd voor de extreme hitte. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag valt er in het noorden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Butkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Butkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams. Hij merkte op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wilde betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel rondetijd laat liggen door een gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Fin hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. De speler blikt ook terug op twee treffers die hij tot dusver in het officiële shirt van het eerste elftal maakte. Beide doelpunten vielen in de Stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Vooral zijn omhaal in die wedstrijd kreeg veel aandacht. Van Persie noemt het scoren in de Kuip een droom die werkelijkheid werd. Hij beschouwt het bijzondere doelpunt als een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Iraanse hackers hebben een Britse energiecentrale stilgelegd met een cyberaanval. Dat gebeurde vorige maand en duurde 4 dagen. De uitval had geen gevolgen voor de Engelse energievoorziening. Volgens een Britse krant was de aanval vooral bedoeld om te laten zien dat de hackers toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De politie zet nog veel vraagtekens bij de vondst van een dode vrouw gisteren. Een wandelaar vond haar langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben worden opgeroepen zich te melden. PEC Zwolle heeft gisteravond zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht gaf in de laatste minuut een overwinning weg. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En AZ won met 2-0 van Fortuna Sittard. Vandaag staan onder andere PSV Groningen en Cambuur Feyenoord op de planning. In de ochtend is het droog met een mix van wolken en zon. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt rond de 20 graden.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Sophie van Rooyen heeft haar eerste overwinning van het jaar binnen. Ze was de sterkste in de Vlaamse Convertkoersen, die begonnen en eindigden in het Belgische Kortrijk. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van UAE Team Limat wist in de stromende regen als eerste over de finish te komen. Ze versloeg daarbij landgenote Charlotte Kohl in de eindsprint en Katrin Zwijnberger eindigde op de derde plaats. Voor Van Rooyen is het de tweede keer dat ze deze eendagswedstrijd op haar naam schrijft. Eerder was ze in 2024 al de beste. Vorig jaar stond de wedstrijd niet op de kalender. Het seizoen verliep tot nu toe lastig voor de 24-jarige Nederlandse, want na haar doorbraak stapte ze over naar UAE, maar daar bleven de echte grote successen lange tijd uit. Pas eind vorig jaar boekte ze haar eerste zege voor de ploeg in China en nu komt daar een tweede overwinning dus bij. Het is voor Van Rooyen een welkome opsteker na een periode waarin ze bij haar nieuwe ploeg nog niet aan de successen uit haar eerdere doorbraakjaar kon tippen. De overwinning in Kortrijk bevestigt dat de getalenteerde sprinter weer volledig op de goede weg is, met het oog op het verdere verloop van dit uitdagende en boeiende wielerseizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Ah, oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, pof jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten.
3: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
0: Streekt. En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
11: Grand Prix Radio is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord middenvelder Charles van Houten voelt zich uitstekend op zijn plek in Rotterdam. De Belgische nieuwkomer is vol lof over de sfeer en de professionaliteit binnen de club, die volgens hem anders aanvoelt dan bij zijn vorige werkgever OGC Nice. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Houten vertelt dat hij bij Feyenoord een hecht teamgevoel heeft gevonden dat hij voorheen miste. Hij merkt op dat die saamhorigheid niet alleen onder de spelers leeft, maar bij iedereen rondom het elftal. Ook de faciliteiten maken indruk. Hij geeft aan dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt dat een club alles zo goed regelt, waardoor spelers zich volledig op het voetbal kunnen focussen. Ook de manier van trainen spreekt hem aan, omdat er goed wordt nagedacht over elke oefening. Toch ziet Van Houten ook verbeterpunten. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles zakte de ploeg na een uur voetbal wat weg. De middenvelder wijst fysieke gesteldheid daar niet als oorzaak aan. Volgens hem is de selectie fit en zijn de data uit de voorbereidingen goed. Hij zoekt de verklaring in de onderlinge afstemming. Hij noemt het een leerproces om in bepaalde fases van de wedstrijd, bij een voorsprong, juist slimmer om te gaan met balbezit.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Radio is Sportradio. Grand Prix
1: Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een aardbeving vannacht in het oosten van Japan zijn tientallen mensen licht gewond geraakt. De beving had een kracht van 5,9, was goed te voelen in de hoofdstad Tokio. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Er kan nog een aardbeving aankomen deze week, zeggen Japanse meteorologen. Bij een vechtpartij in het centrum van Den Bosch zijn gisteravond 3 mannen gewond geraakt. Eentje was niet aanspreekbaar. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Volgens de politie ging het om zinloos geweld. Getuigen zegt dat eerder op de avond ook zeker 3 vechtpartijen waren. In het National Park Death Valley in Amerika is een Franse toerist omgekomen door de hitte. Hij kreeg autopech en besloot samen met zijn reisgenoot lopend hulp te zoeken. In Death Valley kan het wel ruim 45 graden worden en er is vaak geen bereik. Parkwachters vonden de man later dood terug. Zijn reisgenoot heeft het wel gered. En Zandvoort maakt zich op voor de voorlopig laatste Formule 1-race op Nederlandse bodem. En de eerste fans stapten net alweer uit de trein. Om 3 uur vanmiddag begint de Grand Prix. Max Verstappen start vanaf de 7e plek. Gisteren was Max grieperig. Hij zei dat het geen invloed heeft gehad op hoe hij reed. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. En het wordt vandaag zo'n 19 graden.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
7: Hit it.
9: Voor die

0: Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: We leven een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost, autotaalglas.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Pakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
12: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
11: Wat dan?
12: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Oh, mag ik mee?
12: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
13: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met een zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van een team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek.
0: Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De eerste Formule 1-fans zijn alweer met de trein in Zandvoort aangekomen voor de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix. Vanmiddag om 3 uur is de race. Max Verstappen start vanaf plek 7. Davina Michel zingt daarvoor het Wilhelmus. En de koning en koningin zijn er ook met prinses Alexia. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan met een kracht van 5,9. Zijn tientallen lichtgewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Het was onrustig in het centrum van Den Bosch vannacht. Bij een vechtpartij raakten 3 mannen gewond, meldt Omroep Brabant. Eentje was bewusteloos en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is kermis in het centrum van Den Bosch en volgens getuigen waren er eerder op de avond nog een paar vechtpartijen. En president Trump heeft in juni ruim 1000 keer gehandeld met aandelen en beleggingen met een waarde van omgerekend ruim 220 miljoen euro. Hij deed het bijvoorbeeld rond belangrijke politieke gebeurtenissen. Belangenverstrengeling, zeggen velen, maar dat ontkent het Witte Huis. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden, de komende dagen warmer.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it.
4: Voor die

0: ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders ga je mis.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pexvolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking, omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen, met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken, terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure en een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Sportradio.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com. Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag. En ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker naar het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders-Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is de allerlaatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix en het is alweer druk in de treinen naar Zandvoort. Die rijden elke 5 minuten vanaf Amsterdam Centraal. Vanmiddag om 3 uur is de race met Max Verstappen aan de start vanaf plek 7. Koning en koningin en prinses Alexia zijn er ook. Er worden getuigen gezocht van een vechtpartij vannacht in Den Bosch, waarbij 3 mannen gewond raakten. Eentje was bewusteloos en moest met spoed naar het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant. Ook de andere 2 werden daarna gekeken. Volgens de getuigen waren er meer vechtpartijen gisteravond in Den Bosch. De politie is ook op zoek naar getuigen die iets hebben gezien gistermiddag niet ver van de Maas in Venlo. Daar werd het lichaam van een vrouw gevonden. De politie denkt aan een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. De politie zegt verder niets over de leeftijd van de vrouw en hoe lang het lichaam er al lag. En er was een aardbeving vannacht in het oosten van Japan. Van doden is niets bekend, wel zijn er 10 licht gewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Het treinverkeer had er last van. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden. De komende dagen wordt het warmer.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken. 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriemstuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Hallo,

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Butkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Butkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams. Hij merkte op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wilde betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel rondetijd laat liggen door een gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Fin hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken, 1 plus 1 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu!
18: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
21: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
22: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. De speler blikt ook terug op twee treffers die hij tot dusver in het officiële shirt van het eerste elftal maakte. Beide doelpunten vielen in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Vooral zijn omhaal in die wedstrijd kreeg veel aandacht. Van Persie noemt het scoren in de Kuip een droom die werkelijkheid werd. Hij beschouwt het bijzondere doelpunt als een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is zo druk op station Haarlem en Amsterdam Sloterdijk dat honderden Formule 1-fans soms even moeten wachten op de volgende trein omdat de vertrekkende te vol is. Het is vandaag de laatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 3 uur vanmiddag is de race en Max Verstappen start van de 7e plek. Bij een zuivelfabriek in Kamp is vanochtend vroeg een pand ontruimd omdat medewerkers een ammoniaklucht roken, meldt RTV Oost. Ze maken er poeders voor baby- en kindervoeding. Brandweer kijkt wat de oorzaak van het lek is. Er zou niemand gewond zijn. In Nieuwekerk aan de IJssel hebben bewoners van een flat een uur buiten gestaan omdat er een brandje was met vooral veel rook. Meerdere etages werden ontruimd, meldt Omroep West. Brandje was snel geblust, maar de brandweer moest eerst checken of alles weer veilig was. Een vrouw is nagekeken, ze hoefde niet naar het ziekenhuis. En er was vannacht een vechtpartij in het centrum van Den Bosch en de politie zoekt getuigen. 3 mannen raakten gewond. Volgens Omroep Brabant was er eentje niet meer aanspreekbaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis. Op meerdere plekken was bloed op de straat te zien. Er waren meer vechtpartijen, zegt een getuige. Afwisselend wolken en zon. In het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3,000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu
16: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
17: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: is toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle

0: op odido.nl/business.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Rick van Veldhuizen.
3: De koffie schenken wij deze zondagmorgen rijkelijk in. Zometeen blikken wij samen met nog wat classics terug op de kwalificatie van de laatste Dutch Grand Prix. En natuurlijk kijken we ook nog even naar het voetbal, naar de Eredivisie, maar ook naar de Premier League. Grand Prix.

0: Even na 10 uur word je wakker gemaakt met scheurende gitaren. Maar er wordt wel verteld dat het een beautiful day is. Nou, papa hoorde vanochtend de regen tegen het zolderraam samen met mama. Dus dat wordt hem nog even niet, maar we wachten het gewoon rustig af. Welkom. Vandaag zonder Rob van Zomeren, maar wel met Björn Smit. Goedemorgen, Björn.
1: Goedemorgen, Rick.
0: Ja, die is er ook bij. En kijken we even naar allerlei zaken die sportief gezien zijn gebeurd. Ondanks het feit dat Rob lekker rondloopt op het circuitpark van Zandvoort. Naast de Eredivisie voetbal en WK hockey gaan we het vandaag natuurlijk vooral ook hebben over de Dutch Grand Prix. Vandaag is het dan zover, de allerlaatste. Het gaat een emotionele middag worden. Gisteren werd de kwalificatie al verreden, waar menig Nederlander toch wel meer had gehoopt op Max Verstappen. Maar hij was een beetje grieperig, geloof ik, toch of niet, Björn?
1: Ja, hij was een beetje ziekjes, zei hij na afloop. Het hele weekend voelt hij zich al niet heel goed. Hij zei zelf, het beïnvloedt mijn prestaties niet echt. Want zodra ik in de auto ga zitten, dan is het alweer goed.
0: Nou.
1: Maar ja, misschien dat het toch iets van invloed heeft.
0: Dat denk ik wel.
1: Kort, lekker.
0: Hij staat op een P7, Lando Norris pakte de pole position voor beide Mercedes'en van George Russell en Kimi Antonelli. Dus dat was echt een Brits top 2'tje. Hoe vond jij zelf die kwalificatie eigenlijk? Weet je er rustig van of niet?
1: Nou, ik vond het wel spannend, want je wist eigenlijk vooraf niet of er een Mercedes, een McLaren of een Ferrari op pole ging staan. En toen kwam ook nog die regen natuurlijk op het einde, eigenlijk net te laat.
0: Ja.
1: Naar mijn idee, net als de sprint natuurlijk. Zo jammer was dat.
0: Absoluut, heel jammer.
1: Is niet anders.
0: Ja. Laten we even luisteren naar de poll. Laten we even luisteren naar de poll zitten. Lando Norris, wat hij na afloop te vertellen had voor de microfoon van F1.com.
2: It was certainly a little bit better than, I wouldn't say better than I was expecting. We could have been pole yesterday in qualifying, so it wasn't like we were shocking yesterday and amazing today. I think the sprint race this morning disappointed me quite a bit because of our pace and our struggles. I knew we would be a little bit better come qualifying again because we're low fuel, new tyres. And especially just my final two laps. My final two laps, I put things together a lot more, and especially my final one. Was certainly not my best lap I've ever done. Was not my cleanest lap I've ever done. But I committed everywhere a lot more with my braking. I took a lot more risks in all the high-speed corners, so it was like a lap that was a lot more uncomfortable. One where I was just hustling and sliding a lot more and reacting a lot more to the car, which is not normally the best way to go about in qualifying, but it worked today. So I did what I needed to and I'm very happy with that.
0: Al dus Lando Norris naar zijn pole op Zandvoort. En toch zagen we in de sprintrace dat McLaren niet echt de race pace had om te vechten voor een overwinning. Sterker nog, Norris werd ingehaald door Charles Leclerc voor plek 2. En dus is de vraag of teambaas Andrea Stella vandaag verwacht dat McLaren met beide auto's op het podium zou kunnen eindigen. Met Norris vanaf pole en Oscar Piastri vanaf P4.
3: We definitely enter the race with a view to go for a double podium. I think Oscar is there in terms of pace. But you know, if you ask me who was the fastest after the sprint, I would have said Leclerc. And Leclerc is not too far. So I think it is a very interesting Formula One, honestly. Very entertaining, very close. We saw that there's overtaking that can happen suddenly. So I think one not to miss tomorrow.
0: Ik weet het niet, Björn, maar iedere keer als ik Andrea Stella hoor, denk ik altijd, ik kijk naar aflevering van The Godfather. Of heb jij dat niet?
1: Ja. Is toch niet nee, ik heb precies hetzelfde, ja.
0: I'll put a horse head in your bed. Goed, het wordt dus een race om niet te missen. Ben je ook zo optimistisch over het spektakel van vandaag op Zandvoort voor de laatste keer, Björn?
1: Nou, als ik de sprint zo zag gisteren, weet ik niet wat ik moet verwachten. Als het inhalen zo moeilijk wordt, dan zou het wel eens op een saaie race kunnen uitlopen.
0: Nou, zijn allemaal zelfs je bangerikken zijn. Volgens mij zijn ze te bang om weer in de grindbak in te gaan, om hun onderkant weer vol butsen te maken. Ik vond ze allemaal een beetje lafjes.
1: Beetje lafjes, ja, ze wilden geen schade rijden natuurlijk. Want de kwalificatie is altijd later in de middag. Dus bij de sprint doen ze sowieso wat voorzichtiger aan natuurlijk. Maar dat is jammer. Ik hoop dat ze vandaag even wat meer risico nemen. Ja,
0: en de overwinning, bij wie verwacht je die? Bij McLaren?
1: De snelheid in de sprint was van McLaren viel toch wel een beetje tegen. Dus ik denk dat toch Russell of Antonelli wel uiteindelijk met de overwinning aan de haal gaat. Okay. Alhoewel, er is hier de laatste 5 races alleen maar van een pole gewonnen. Dus dat heeft Norris wel weer als voordeel vanmiddag.
0: Later deze ochtend blikken we nog verder terug op de kwalificatie van gisteren. Met diverse reacties van coureurs en teambazen. En dat allemaal in aanloop naar de laatste Dutch Grand Prix die vanmiddag om 3:00 van start gaat. Waarbij iedereen zegt, het wordt nou niet al te melancholisch. Kijk er gewoon naar als een gewone wedstrijd en pas daarna op maandag gaan we huilen. En hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio, mis je ook helemaal niks met commentaar van Olaf Mol en

0: geurende gitaren op een mooie zondagmorgen als deze van ZZ Top, The Sharp Dressed Man, waarvan we weten dat de drummer van de band, Frank, helaas is komen te overlijden. Maar de muziek van ZZ Top heeft eeuwigheidswaarde, dus dat gaat nooit meer weg. Kijken we even naar de Eredivisie. Gisteren werden er 3 wedstrijden gespeeld. Koploper AZ opende om 16:30 het bal op bezoek bij Fortuna Sittard. En de Alkmaarders blijven na 3 wedstrijden nog steeds onberispelijk foutloos. AZ won met 2-0 van Fortuna, dat vrijwel de hele wedstrijd met 10 man speelde, na een vroege rode kaart voor Ole Romani. Jis Hoornkamp was de grote man bij AZ met 2 doelpunten. Fortuna hield ondanks de rode kaart langstand, mede dankzij een aantal hele goede reddingen van doelman Matthijs Branderhorst. En na rust brak AZ het verzet uiteindelijk, en in de slotminuut maakte diezelfde Jis Hoornkamp ook nog eens keertje zijn tweede van de avond. En daarmee is AZ de eenzame koploper en kan alleen FC Groningen vandaag nog naast de ploeg van trainer Leroy Echtold komen als zij winnen van PSV. Als zij winnen van PSV. Denk je zelf, Björn?
1: Wordt lastig, hè?
0: Ja, oké. Okay. Ze hebben natuurlijk wel Gitrui daar nu, hè? Dus, en dan was er ook nog FC Utrecht, dat opnieuw niet wist te winnen. Tegen Sparta werd het 3-3, nadat Utrecht 3 keer een voorsprong uit handen heeft gegeven. De 3-3 scoorde Sparta zelfs in de laatste minuut. Ja, het is nog niet echt bof, hè, voor Anthony Correa.
1: Nee. Hij had er denk ik zelf ook meer van gehoopt. Maar ja, het is toch even een ander niveautje dan Telstar, hè?
0: Ja, zeker.
1: Was het tegen Groningen en tegen PSV, tegen AZ bedoel ik, was het niveau wel heel slecht. Tegen Sparta gisteren was het wel wat beter. Dus het gaat hopelijk de goede kant op.
0: Hij wil ze ook fit hebben en dat was waar hij heel erg mee bezig was. Maar goed, je zou het niet verwachten, maar na afloop van het gelijke spel tegen Sparta was Correa niet geheel ontevreden.
2: Ik denk dat we best het goed hebben gedaan vandaag. En, we hebben goede kansen gecreëerd. Ik denk op het einde met 10 man in die blessuretijd was het gewoon te heftig. Ja, is het de fase. Het is gewoon niet genoeg geweest om een overwinning te pakken. Maar kijk vooral naar ons eigen spel. Dit smaakt naar meer. Volgende week weer een kans. Wij verspelen de wedstrijd doordat wij aanvallend het beter kunnen doen. En misschien deze wedstrijd al eerder met goals het verschil moeten maken. Misschien in de eerste helft al. En ik denk dat dat voor ons de grootste les is. Dus niet gaan huilen, doorpakken.
0: Heerlijk, wat kan die man toch fantastische interviews geven, of niet dan, Björn?
1: Ik kan hier echt uren naar luisteren.
0: Ja, en voor de Correa. Heerlijk, heerlijk. Na Telstar gaat hij gewoon verder in Utrecht. En dan nog even de slotwedstrijd van de avond in Heerenveen. Want daar pakte PEC Zwolle verrassend de eerste punten van het seizoen. PEC won met 2-0 in Friesland. Het was vooral verrassend omdat Heerenveen in de eerste 2 wedstrijden toch vrij sterk oogde tegen FC Twente en Ajax. Of waren FC Twente en Ajax op dat moment niet zo best? Over verrassingen gesproken, dan gaan we meteen even de plas over. De Premier League is dit weekend van start gegaan. En gisteren waren er meteen al de nodige verrassingen. Zo verloor Tottenham Hotspur, oftewel de Spurs, met Jan-Paul van Hekken in de basis meteen al met 3-0 van Brentford. Mickey van der Ven, de nieuwe aanvoerder van de Spurs, deed niet mee vanwege een blessure. En Manchester United verloor met 2-0 van promovendus Hull City. Ja, oftewel de Tigers. En dus kan die beroemde United-fan die zijn haar niet knipte totdat Manchester United 5 wedstrijden op rij zou winnen langer wachten, Björn. Die moet even geduld hebben.
1: Ja, ze zaten op een reeks van 2. En het was eigenlijk nu met tegenstanders als Hull City, Everton en Ipswich Town. Ja, was het toch wel een kans dat die 5 aangetikt zou worden. Want ja, dat zijn gewoon mindere elftallen. En er zit inmiddels al op dag 686. En het haar, dat als je kijkt op die filmpjes, dat haar dat komt bijna voor zijn ogen. Dus het moet wel snel gaan gebeuren.
0: Op zijn sociaal mediakanaal The United Strand reageerde hij na afloop op die verliespartij tegen Hull City.
3: This was meant to be one of the easier games of the season. Not only was it against one of the newly promoted sides, it was against the side that finished lowest in the championship out of the promoted sides. A lot of people are speaking about the individually bad performances today, but I don't think there's an outfield player that can say that they had a genuinely good game. Hull just seemed more up for it. Every time there was a loose ball, they were first to it. They just wanted it more. It's worrying when you see the lack of squad depth we still have for this season too. Something needs to change quickly.
0: Ja, ik mag voor de vrouw van deze fan hopen dat Man United snel 5 overwinningen op rij gaat pakken. Al zal de portemonnee van deze Man United fan er niet onder lijden, want hij pakt ontzettend veel geld met al zijn filmpjes. Ja, ik denk dat hij zelf op een soort van spagaat staat. 5 wedstrijden moeten ze achter elkaar winnen, Manchester United. En dan pas gaat hij naar de kapper.

Truly, Madly, Deeply. Savage Garden. Vraag me wel eens af hoe artiesten aan hun naam komen. Zeg, je mag je tuin wel eens doen. Ah, Savage Garden. Ik heb hem. Zometeen gaan we het met Nigel de Jong hebben over het bondscoachschap dat naar Xabi is gegaan. En we gaan natuurlijk ook nog even kijken naar kwalificatiemomenten op Zandvoort. De laatste vandaag.

0: toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Pas je eindelijk een

0: juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment één enkele file in het land en dat is op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Tussen Bloemendaal en het autocircuit doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Rick van Veldhuizen.
9: Er was veel te doen om de nieuwe bondscoach. Zometeen hoor je hier naar Jules de Jong van de KNVB.

0: Always On My Mind moet vaak hebben aangestaan in de auto van Nigel Jung onderweg naar de KNVB in Zeist. En uiteindelijk is hij er toch uitgekomen. Wie zat er in zijn hoofd? We gaan het hebben over het Nederlands elftal, want de technisch directeur van de KNVB, diezelfde Nigel de Jong, heeft voor het eerst openlijk gereageerd op de keuze voor Xabi als bondscoach van Nederland. Er is nu meer duidelijk geworden over de zoektocht naar een opvolger van Ronald Koeman. Nigel de Jong heeft namelijk onthuld welke vier kandidaten uiteindelijk op de shortlist van de KNVB stonden. Dat waren Xabi, Pep Guardiola, Arne Slot en Jong Oranje-coach Michael Reiziger. Guardiola was volgens de Jong de gedroomde kandidaat, maar hij wilde naar Manchester City een sabbatical nemen. Daarna werd Arne Slot benaderd, dus van Liverpool geweest. Met hem werden twee gesprekken gevoerd, maar Slot gaf aan voorlopig toch wel even clubcoach te willen blijven. Wat vind jij, Björn, daarover?
1: Ja, ik had toch wel gehoopt dat Guardiola toch even anders had gedacht in plaats van een sabbatical. Ik had hem graag als bondscoach gezien, moet ik zeggen.
0: Ja, en Guardiola is toch echt een onecht kind van Cruijff. Dus dat had wel iets kunnen brengen, denk ik. Maar goed, dat even terzijde.
1: Ja.
0: De andere kandidaat was dus de coach van Jong Oranje, Michael Reiziger. Dat leverde wel heel veel kritiek op in de media. Iets wat volgens Nigel de Jong zeker niet terecht was. Zo liet hij weten tegenover de NOS.
2: Je mag vanuit de voetbalinhoud mag je altijd kritiek hebben. En dat vind ik ook normaal. Daar zijn we ook Nederland voor. Het is niet altijd een gegeven vanuit even een visueel beeld, tenminste van hem hebben van de buitenkant, om natuurlijk te roepen of het wel of niet een kandidaat is voor een bondscoachschap. En daarin moet je gewoon eerlijk zijn, ook naar elkaar toe. En wij hebben hem 3 jaar geleden binnengehaald met een bepaalde reden. Zeker met name om zichzelf ook 1 te ontwikkelen, maar ik denk ook 2, omdat we een serieuze kandidaat zagen in een potentiële bondscoach. En zo hebben we hem altijd benaderd. En nogmaals, tot de dag van vandaag heb ik Michael nog steeds heel hoog zitten. En dat weet hij ook. Dat gesprek hebben we ook gevoerd. En we hebben nog steeds de geloof van Michael dat hij een succescoach en een mogelijke bondscoach richting de toekomst kan worden.
0: Ja, sorry Nigel, maar de keuze viel gelukkig op Xabi. In datzelfde interview gaf Nigel de Jong aan waarom de keuze uiteindelijk op de Spanjaard is gevallen.
2: Ik denk dat Xavi op dit moment de beste keuze is vanuit de passie, de dominantie die hij uitstraalt. De ervaring die hij heeft als coach zelf ook al vanuit de 2 werkgevers die hij heeft gezet. Eentje in Qatar en in Barcelona. Ik bedoel, als je Barcelona kan overleven voor 2,5 jaar, 3 jaar, dan ben je volgens mij wel echt een goede coach. Maar los van dat, ik denk dat hij ook echt wel de persoonlijkheid heeft om jongens te raken op een bepaalde manier. En daarin ook gewoon de voetbalcultuur gewoon heel erg omarmt. De identiteit die wij graag willen zien en die wij zouden willen omarmen bij een Nederlands elftal, die heeft hij heel erg.
0: Jazeker, en ik ben ook heel erg benieuwd hoe Xabi voor het Nederlands elftal gaat werken. Want het is toch wel op zijn Spaans trainen. Ik ben vroeger een paar keer bij wedstrijden geweest op amateurniveau. En als ik dan al zie wat voor beleving daar zit, dat is echt heel anders dan bij de Nederlandse kindertjes die echt heel zachtmoedig naar de top worden geholpen, zullen we maar zeggen. Jij hebt ook nog een mooi verhaal gehoord over Xabi, heb ik begrepen, ja. Björn?
1: Ja, want ik hoorde dat hij heel streng was met trainen bijvoorbeeld. Of bij wedstrijden, als iemand te laat kwam, dan moest hij een geldboete betalen. Ik denk dat dat wel goed werkt voor het Nederlands elftal. Ook het afschaffen van die belachelijke kleding, stel ik voor. Beetje streng hanteren, dat elftal.
0: Ja, ik weet nog wel, ik ben toen met mijn zoon. Die zat daarvoor in een Nederlands elftalletje van junioren. En moest hij op een zaterdag bij de Spaanse amateurs gaan voetballen. Die wist niet wat hem overkwam. Echt waar. Maar dat is misschien ook de reden. Dat missen wij ook bij het Nederlands voetbal, hè? Die mentaliteit, die echt overlijken mentaliteit. En dat hebben ze in Spanje wel heel erg. Maar goed, de eerste test van Xabi met het Nederlands elftal wacht al op 24 september aanstaande. Dan ontvangt hij in de Johan Cruijff Arena het Duitsland van Jurgen Klopp. Dat is toch ook niet een kleintje. Die voor de eerste groepenwedstrijd gaat spelen in de Nations League.

0: Vienna. Ook een mooie plek om een Formule 1 race te houden. Maar gaat het niet worden, kan ik je vertellen. We gaan verder met de Formule 1. Dat vermoeden je al waarschijnlijk. Waarbij we dan terugblikken op de kwalificatie voor de laatste Dutch Grand Prix op Zandvoort. Lando Norris pakte de pole position vlak voor de neus van George Russell. Die het na zijn sprint pole en sprintoverwinning nu moest doen met plek 2. Gelukkig voor George Russell kwalificeerde hij zich wel voor teamgenoot Kimi Antonelli. Na afloop van de kwalificatie stond hij, ondanks het missen van de pole, toch nog redelijk tevreden voor de microfoon van F1.com.
1: Yeah, it feels good. It feels good to be back driving. It's a real pleasure driving this circuit. It requires a lot of commitment. The laps were strong. I felt a bit more myself again. And the potential was there for pole. A small mistake on a bump through turn 8. But nevertheless, it was strong performance.
0: Ja, ik vind het wel leuk voor George Russell. Alhoewel hij niet echt geliefd is, heb ik het idee, deze Russell. Want ja, Antonelli wordt toch vaak meer op handen gedragen. Waarschijnlijk ook omdat het een jong ventje is. Maar die is toch ook nog best redelijk uit de zomervakantie gekomen. Maar ja, Russell net iets beter. En dat vind ik ook wel eens een keer leuk om het spannend te maken bij Mercedes. Of jij dan, hey Björn, jongeling.
2: Ja, voor het kampioenschap is het wel lekker, hè?
0: Tuurlijk.
2: Dat Russell nu Antonelli weer aangevallen. Het gat is. Nou, en dan die sprint is natuurlijk iets minder. Maar voor mij 55 punten. En, dat heeft Toto Wolff ook gisteren bevestigd, Antonelli gaat over 2 weken tijdens een thuisrace in Monza een grid afnemen. Dus, Russell vandaag en over 2 weken wel een punt op Antonelli kan inlopen, dan wordt het kampioenschap hopelijk weer spannend.
0: Maar dan heeft Antonelli alle baat momenteel bij het winnen van de Grand Prix van Zandvoort om een punt in ieder geval te kunnen uitlopen. Maar goed, dat even terzijde.
2: Ja.
0: Nog heel even terug naar de kwalificatie van gisteren. Een tweede en derde plek dus voor Russell en Antonelli. Mercedes-baas Toto Wolff blikte bij Sky Sports terug op de kwalificatie van zijn team. En daarnaast deelde hij ook zijn verwachtingen voor de race van vanmiddag.
3: It's solid. I think at times we were a bit worried that we would slip out of the top 5-6. Out of the top 1-2. And at the end it's a P2, it's P3. With tiny little mistakes, but it's a good starting point for tomorrow. I think track position is the main thing. If he's able to go ahead, we have the pace in the long run. Or we had the pace in the long run. If he's not able, then you're pretty much stuck.
0: Ja, inhalen, dat wordt wel een dingetje op dat circuit van Zandvoort. Of niet dan, Björn?
2: Dat zagen we al tijdens de sprint, hè? Want daar werd bijna niet in gehad. Leclerc haalde alleen Norris in. Hopelijk is dat vanmiddag verbeterd. Maar misschien dat we weer goden een beetje kunnen helpen. Hè? Dat zou toch wel lekker zijn.
0: Ja, sowieso moeten goden gaan helpen. Want ik blijf het nog steeds heel erg raar vinden wat hier nou precies aan de gang is. Want we stoppen straks vanmiddag, vanavond. Dan weten we dat het de laatste keer was. En ik blijf daar toch iets weemoedigs bij houden. Ik weet niet hoe het bij jou gaat, Björn. Maar ik blijf het raar vinden dat wij weer zo'n kruidenierslandje zijn. Dat niet snappen hoeveel promotionele waarde dit allemaal heeft voor Nederland.
2: Het levert Nederland zoveel op.
0: Ja, ik vind het zo raar. Maar zijn er andere landen waar dan ook zeg maar, de overheid zegt van, hey, we kijken maar, we doen er helemaal niks mee. Er is toch altijd wel een overheid die het ondersteunt, of niet?
2: Ja, alleen in Engeland hebben ze hetzelfde probleem. Die hebben ook geen overheidssteun, maar de rest van alle landen wel. Zeker in de Arabische landen natuurlijk. Die smijten met geld om die Grand Prix te kunnen organiseren. Hier is dat helaas niet het geval.
0: Nee, maar die Engelsen zijn natuurlijk net zo calvinistisch als dan wij zijn. Dus ik vind het gewoon eeuwig zonde. Maar het weer, gaat dat echt een roet in deten gooien, denk je?
2: Nee, het was net zoals gisteren eigenlijk. Er worden geen buien verwacht. Maar ja, gisteren zagen we ook dat vlak na de sprint en aan het einde van de kwalificatie toch een klein buitje uit het niks ontstond. Dus ik blijf de hoop houden, maar de kans is heel klein.
0: Heel klein, oké. Nou, we wachten het wel af. Ik vind het toch wel lastig om naar te kijken. Ik ben bewust ook niet gegaan naar het circuit. Ik denk ook niet dat ik het echt heel erg leuk had gevonden. Ik wist ook dat Max wat dat betreft toch niet de beste auto had. Dus ik had ook zoiets van, weet je, laat ik maar gewoon lekker hier blijven. En ik kijk het wel vanaf mijn bank. Maar ik heb er wel moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Straks, in het tweede uurtje van Coffee & Classics, hebben we ook nog een reactie van een wat zieke Max Verstappen na afloop van de kwalificatie. En verder bespreken we het WK hockey. En natuurlijk kijken we ook nog even naar het Eredivisie voetbal. Zonder NEC, zonder Ajax en zonder FC Twente.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte aangehouden die misschien iets te maken heeft met de dood van een bewoner van een verpleeghuis vrijdag in Oorschot. Politie vertelde al snel dat het om een niet-natuurlijke dood ging. Wat de verdachte met het overlijden te maken heeft, is nog niet duidelijk. De politie bedankt op Facebook iedereen die gisteren heeft geholpen na een ongeluk op de provinciale weg bij Nieuwe Pekela. Een auto reed het water in en meerdere mensen sprongen erachteraan om de inzittenden eruit te halen. De politie vindt het moedig en prijst hun inzet en betrokkenheid. Bij een zuivelfabriek in Kampen wordt een ammoniaklek gedicht. Volgens RTV Oost roken medewerkers vanochtend een sterke lucht en daarom werd het pand geëvacueerd. Er worden poeders voor baby- en kindervoeding gemaakt. Als het lek is gemaakt, wordt de fabriek weer opgestart. Er zou niemand gewond zijn. En de burgemeester van Zandvoort denkt dat het vandaag een mooie dag wordt, maar wel met een verdrietig randje. Het is de allerlaatste Dutch Grand Prix. De race begint om 3:00 en Max Verstappen vertrekt van plek 7. Hij was gisteren een beetje ziek. De burgemeester hoopt dat Max goed heeft geslapen en fit in de auto stapt. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er is op dit moment meer verkeer op de weg op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. En dat heeft alles te maken met de werkzaamheden op de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld betekent dat 10 minuten oponthoud. Dan nog drukte vanwege de Grand Prix op de N200 bijvoorbeeld. Haarlem richting Zandvoort. Tussen Overveen en het autocircuit ben je ook 10 minuten kwijt.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
11: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we het van weer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: 30 augustus start de week tegen kanker.
21: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
22: Jij waarschijnlijk ook.
1: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
1: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
1: Voor wie geef jij?
21: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Ons CW-fotoboek is er.
24: Spannend!
23: Wat is die mooi geworden?
24: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
23: Het voelt alsof we er weer zijn.
25: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
21: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
1: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
26: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
27: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
26: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
28: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
29: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
28: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
30: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
31: Wie was je aan de beurt?
32: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
31: Hit it!

0: 18 plus.
1: Grand Prix Radio.
2: Rick van Veldhuizen.
3: Welkom bij uur nummer 2 van Coffee and Classics. Ook dit uur zonder Rob van Zomeren. Die loopt rond op het circuitpark van Zandvoort. Maar wel zometeen het WK Hockey. En we kijken ook even vooruit naar de wedstrijden in de Eredivisie.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Speciaal voor al die mensen die dan de individuele sporten beoefenen. Maar dan heb je ook nog teamsporten, zoals bijvoorbeeld hockey. En dan is het tijd voor het WK-hockey dat in Nederland en in België wordt gehouden. Nederlandse hockeymannen hebben gisteren een grote stap gezet richting de halve finale. Oranje won in Amstelveen in het Waakterstadion met 3-1 van India. Duco Telgenkamp zette Nederland in het derde kwart pas op voorsprong. Tjep Hoedemakers maakte er vervolgens 2-0 van, waarna India toch nog wist terug te komen tot 2-1. In de slotfase maakte Thijs Verdam aan alle onzekerheid gelukkig een einde met 3-1. En ondanks dat het nog spannend werd, was Duco Telgenkamp erg blij tegenover de microfoon van de NOS.
1: Ja, het is heerlijk. Alleen het allermooiste is om zulke wedstrijden te spelen met zo'n ongelooflijk mooie ploeg wat we hier hebben. En ja, als je hier om je heen hoort, weet je, jij gaat allemaal los. Kijk, ja, ik blijf het zeggen, hockey in Nederland is gewoon een groot sport. Het is één groot feest hier. En om zo'n vechtbond hier op de mat te kunnen leggen met dit prachtige team, dat maakt me heel blij. Kijk, het was in de eerste helft gewoon een moeilijke wedstrijd. Weet je, het was redelijk stroef. Dat voelden we zelf ook. Alleen we weten van, die kansen gaan komen. Daar zijn we gewoon goed genoeg voor. Dus het is gewoon scherp blijven, wachten op het juiste moment. En als team gewoon door blijven duwen. Dus dat hebben we gedaan.
0: Ja, en door die overwinning was Nederland al dicht bij plaatsing voor de halve finales. Met nog één wedstrijd te spelen in de tweede groepsfase. Later op de avond speelden Engeland en Argentinië ook nog tegen elkaar. En die uitslag bepaalde of Nederland zich zou plaatsen voor de halve finales of niet. Is dat uiteindelijk ook gebeurd, Björn?
2: Nee, helaas. Dan had Engeland gisteravond moeten winnen van Argentinië. Maar dat gebeurde niet. De Argentijnen die won met 3-1. Maar alsnog staat Nederland er goed voor hoor, qua doelsaldo. Maar tegen Engeland mag er morgen eigenlijk niet met ruime cijfers verloren worden. Dan staan ze gewoon in de halve finale.
0: En stonden ze
2: met 3-0 verliezen, ja. Dan is prima.
0: En stonden ze weer met van die spandoeken dat de Falklandeilanden van hun zijn? Of dit keer niet?
2: Nee, volgens mij bij de hockey zijn ze niet zo.
0: Oké, de hockeyvrouwen zijn wel al zeker van de halffinales, maar komen vanmiddag nog wel in actie tegen China. En dat is in de tweede groepsfase. En dus is de vraag aan aanvoerster Frederike Matla of Nederland wel vol gas gaat spelen tegen de Chinezen. Of dat ze de wedstrijd een beetje met de rem erop gaan beginnen.
3: Nee, ben je gek? We gaan natuurlijk volle bak door. Uiteindelijk willen we gewoon groeien in toernooi. Weer uiteindelijk onze beste wedstrijd spelen in de finale. Dat kan bovendien ook tegen de tegenstander van overmorgen zijn. Dus wat dat betreft wil je een goede pot neerzetten. Te zien dat er bij ons niks, tegen ons niks te halen valt, denk ik. Dus er is geen optie om daarin te verzwakken. Alleen maar door te gaan.
0: Kijk, dat zijn duidelijke woorden, toch? Of niet dan? Van Frederike Matla. In aanloop naar de wedstrijd tegen China. Die dus eigenlijk helemaal nergens meer om gaat. Maar ja, rustig aandoen is dus geen optie, hoorden we zojuist. Nou, dat komt ook goed uit, want vanaf 3 uur is natuurlijk de Formule 1. Dan sla ik een keer hockeywedstrijd over. Ik vind trouwens wel, ik weet niet hoe jij het ziet, Björn, ik vind de vrouwen over het algemeen vaak meer overtuigend, zeker ook bij de hockey. Maar er zijn nog meer van die sporten dat ik denk van, wauw, vrouwen doen het echt veel beter dan de mannen in dat geval.
2: Ja, met hockey zeker. Die hebben de afgelopen jaren natuurlijk echt werkelijk waar alles gewonnen. En volgens mij ook de afgelopen 3 WK's. Dus daar staat eigenlijk de maat op.
0: Ja, nou goed. Vanmiddag dus om 4 uur. Dan is de wedstrijd tussen het Nederlandse vrouwenhockeyteam en China.

0: Ik had het al eerder over individuele sporten en over teamsporten. Nou ja, dit liedje gaat er ook over. All Together Now, je hoorde The Farm bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio waar we doorgaan met de Eredivisie. Want vandaag staan er 3 wedstrijden op het programma. Dat zal je waarschijnlijk al zijn opgevallen. Maar onder andere Ajax, Twente en NEC komen niet in actie in deze speelronde vanwege Europese verplichtingen. PSV komt wel in actie en dat gaan ze doen tegen FC Groningen. De eerste 2 wedstrijden van het seizoen verliepen nou niet echt heel erg soepel voor de landskampioen. Met een gelijkspel tegen Fortuna Sittard en een nipte 2-1 overwinning op Excelsior. Het spel in Rotterdam was dan wel een stukje beter dan de wedstrijden ervoor. En ja, dus werd PSV-trainer Peter Bos tijdens de wekelijkse persconferentie gevraagd of hij vindt dat zijn ploeg langzaam in vorm aan het raken is.
1: Ja, vind ik wel. Ik voel dat met name aan de trainingen. Daar zie je op een gegeven moment of de groep goed traint of niet goed traint. En wat ik onder goed trainen versta is natuurlijk of een bal aankomt of niet. Maar met name nog met welke intensiteit trainen ze. En zit er energie in? Zit er plezier in?
0: Ja, dat zijn optimistische woorden van trainer Peter Bos van PSV. Maar ja, aan trainingen op de hertgang is hartstikke leuk om daar te gaan zitten trainen. Maar je moet ze uiteindelijk wel erin trappen allemaal. Of niet dan, Björn? Ik bedoel, wat heb je aan optimistische woorden?
2: Ja, helemaal niks natuurlijk. Die doelpunten moeten wel vallen. En dat gebeurde in de eerste 2 wedstrijden gebeurde dat eigenlijk niet. Nou ja, was dit vooral de verdediging natuurlijk eigenlijk dat, slecht. Ja, is dat het juiste woord? Weet ik niet.
0: Ja, slecht.
2: Domme foutjes natuurlijk van de verdedigers. Ja, ja. Maar ja, misschien nu met Geertruida dat het beter gaat.
0: Loets Harel, hij staat er waarschijnlijk bij. Ik heb de officiële lijst nog niet gezien. Maar ik ga er wel vanuit dat hij in de team zit. Dat gaat beginnen. Voor PSV is het dan wel lekker om vanmiddag tegen een tegenstander te spelen waar PSV de afgelopen 12 jaar niet van heeft verloren in eigen huis. FC Groningen dus. En won namelijk voor het laatste 2014 in de lichtstad Eindhoven. En voor de Groningers een statistiek die ze liever niet willen horen. En de vraag is ook, hoe gaat trainer Dick Lukien de statistiek nu dan toch doorbreken?
3: Dat begint met geloof, overtuiging. Ik denk dat we hebben laten zien dat wij kunnen bogen op een goede organisatie. Ja, en je zult ook in fases moeten overleven, maar je moet ook lef hebben. En ik denk dat dat het toverwoord gaat zijn. Wat willen we, wat kunnen we? Maar dat moet wel met hele grote overtuiging.
0: Ja, en lef is ook het toverwoord. En een geloof, hè. Het is zondag, dus waarom ook niet? Al dus FC Groningen trainer Dick Lukien. Vanmiddag om 2:30 is de aftrap. Tussen PSV en FC Groningen, ja, kan je mooi op je schermpje aanzetten. Terwijl je ook gewoon naar, ja, de Formule 1 kijkt. De laatste. Oh, ik kan er nog steeds ook blijven bij me. Sorry, Björn. Ik blijf erover zeuren. Daarom ben ik dus ook gewoon niet op Zandvoort. Daarom, ik wil er niet bij zijn. Nee. Ik wil het niet zien. Ik wil het niet meemaken.
2: Je wilt dat emotionele, wil je... Nee, je wilt niet emotioneel worden.
0: Nee.
2: Maar ja, het is nog 1 keer. Laten we er gewoon heerlijk van genieten.
0: Ja.
2: We kunnen er nog 1 keer van genieten.
0: Ja, ja, ja.
2: Zo
0: ja.
2: Zie ik
0: het. Ja, je ligt er mooi uit. Over de Formule 1 gesproken. We gaan het er zo meteen nog heel even over hebben. Dat zal je niet verbazen. Zometeen blikken we nog even terug op de kwalificatie van gisteren.

0: altijd de behoefte om even Sugar Hill Gang te gaan imiteren op deze plaat. Heel raar. Chic hoorde je in The Good Times. Zometeen dan gaan we toch even kijken naar de kwalificatie van de Formule 1 gisteren allemaal. En we blikken even terug en we kijken vooruit naar de wedstrijd van vanmiddag tussen het Friese Cambuur en Feyenoord.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 Kops Thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka Chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
18: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
20: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
0: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
22: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
26: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt er meer verkeer op de A1 richting Apeldoorn vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. En dat betekent 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Rick van Veldhuizen.
28: Zo terugblikken op de Formule 1 in Zandvoort en vooruitkijken naar Cambuur tegen Feyenoord. Grand Prix.

0: Wat dat betreft een klein beetje helpen bij de laatste Grand Prix. Die verreden gaat worden vanmiddag om 3:00. En we gaan even terug naar de Formule 1 op Zandvoort, waar Max Verstappen de race vanaf de 7e plek, P7 dus, moet gaan aanvangen. Net als de sprintkwalificatie viel dat toch een klein beetje tegen. Ja, voor het publiek op het circuit en in de duinen, die toch allemaal voor Max komen. Ik denk dat je ook wel een beetje meer had verwacht, of niet, Bjorn?
1: Ja. Ik zeker weten, ja. Het was zeker voorafgaand aan het weekend. De sprintkwalificatie viel tegen. Sprint zelf. We dachten, nou, het is een beetje hetzelfde soort circuit als Hongarije. Daar pakte Verstappen P2. Nou ja, hier is het tot op heden nog niet boffen.
0: Nee, waar zou het hem in zitten dan? Is hij misschien ook geëmotioneerd of zo? Wil hij graag zwaaien als hij al die tribunes voorbij gaat? Dat hij even... Ja, het zou kunnen natuurlijk. Ja, ik weet het niet.
1: Ja, even rustig langs iedereen een rondje rijden natuurlijk. Ja, het ligt vooral aan de auto dit weekend. Ze proberen dingen met de setup, maar het wil nog niet, lukken.
0: Veel downforce, heel veel downforce, dat de plank bijna op het asfalt zit. Laten we even luisteren naar Verstappen, wat hij te zeggen heeft over de kwalificatie bij F1.com.
2: Yeah, unfortunately the car didn't really change a lot, so I just had the same balance limitations as I had yesterday. So yeah, it was not a lot more in it, to be honest. I didn't really feel like I left anything on the table. It's just not where I wanted to be.
0: Nee, dat kan me voorstellen. En weet je, Björn, ik zit ook even te kijken naar hem. Af en toe denk ik wel eens, hij berust in het feit dat zijn karretje gewoon niet goed is. En als je gaat berusten in het feit dat je karretje niet meer goed is, en omdat iedereen tegen je zegt, ja, je kunt jezelf niet iedere keer zo uitlaten, wordt denk ik ook je motivatie om je prestaties to the max te laten komen, wordt dan ook lager. Heb jij dat gevoel ook niet?
1: Of? Ik denk dat het bij Verstappen wel meevalt. Hij zegt ook, ja, ik heb alles eruit gehaald wat erin zat. Hij zat wel dicht bij de rest. Hij zat er dichterbij dan de sprintkwalificatie in ieder geval. Maar ja, voor de race verwacht ik eigenlijk niet heel veel, moet ik zeggen.
0: Nee, dan wil ik ook nog even hebben over zijn teamgenoot van dit weekend. Liam Lawson, de Kiwi. Die Isaac Hadjar moest vervangen bij Red Bull. Isaac die was naar een sportschool gegaan en had daarbij zijn pols geblesseerd. Wat voert hij dan precies uit? Maar goed, Liam Lawson kwam tot P8. Daar kan Lawson toch alleen maar tevreden mee zijn. Eens even luisteren hoe Liam er zelf naar kijkt.
3: Ja, it was good. It was an improvement from yesterday. Just putting everything together. Get to that point in quality is good. I mean, overall, obviously, we wanted probably more from the car. But obviously, you know, my only reference at the moment is Max. And just been trying to get closer through the weekends. And I feel like, honestly, I did a good lap, so overall happy with that side of it. And obviously tomorrow we need to try and stay here at least.
0: And tomorrow is vandaag, want vandaag moet het gaan gebeuren voor Liam Lawson. Wat vond je eigenlijk van de kwalificatie van Lawson, Björn?
1: Ik heb het toch wel positief verrast, moet ik zeggen. Na die sprintkwalificatie had ik dat zeker niet gedacht. Toen dacht je alweer, hij gaat weer eruit in Q2. Hoe vaak dat niet gebeurt sinds het verleden in de tweede Red Bull natuurlijk. Maar dit doet hij gewoon heel goed. Een 10e achter Verstappen. Dan denk je natuurlijk, zat er niet meer in voor Verstappen als zijn teamgenoot een 10e achter hem zit. Maar dat zullen we nooit weten. In ieder geval wel knap gedaan van Lawson.
0: Absoluut. Wat ik trouwens ook leuk vond, het verhaal van Yuki Tsunoda, die natuurlijk... Ergens op een eiland zat vakantie te vieren. En te horen kreeg van, het is zo dat Isaac Hadjar en zijn pols. Kan jij misschien nu meteen het vliegtuig pakken en komen naar Nederland? Waar ligt dat? Ja, daar. En daar is hij naartoe gegaan. En hij schijnt hier aan te zijn gekomen. En dat hij zich meteen al verexcuseerde. Ja, ik zat op een eiland vakantie te vieren. Ik geloof dat ik een kilootje of twee ben aangekomen. Het zullen er wel 5 zijn. En hij ging ook in het stoeltje zitten. Want de stoeltjes zijn natuurlijk altijd voor hun persoonlijk. En hij zei, zit wel een beetje strak. Maar hij heeft niet slecht gedaan,
1: hè? Ik geef hem groot gelijk, hoor.
0: Ja,
1: nee, hij heeft niet slecht gedaan. Maar ik geef hem groot gelijk dat hij lekker op vakantie, lekker feesten, lekker eten. Ja. Maar nee, zeker niet slecht. Ik had hem slecht verwacht. Want ja, het is ook voor de eerste keer het weekend dat hij met deze nieuwe auto's rijdt. Het is toch maar even wennen. Hoe zet ik die batterij goed in, et cetera, et cetera. Dus nee, ook hij toch wel positief verrast.
0: Maar zijn er eigenlijk al goede sims die dat allemaal heel goed kunnen simuleren? Ook dat batterijgebruik? Ik bedoel... Want je moet het natuurlijk ergens wel oefenen.
1: Ja, dat denk ik wel. Alleen in een fysieke auto is het toch weer net even anders, denk ik.
0: Ja, dat is zo. Zometeen wil ik van jou, Björn, omdat jij natuurlijk een van de commentatoren bent van de vrije trainingen vaak, wil ik van jou een top 3 voorspelling voor de race van vanmiddag. Kan je daar vast even over nadenken? Ik hoop dat je hem alvast een beetje in je hoofd hebt zitten. Dan zeg ik, draai weer eens even muziek. Komen we later bij je terug met de voorspelling van Björn Smit over de race van vanmiddag.

0: The Sweetest Thing. Die mocht ik vroeger altijd uitkiezen op zondag van mijn oma. Heerlijk was dat. Dat waren nog eens tijden. Lekkere chocola. Zonder dat je hoeft na te denken. Oh jeetje, ik heb diabetes 2. Dat kan niet. jongens, we sluiten deze editie van Coffee and Classics af met Eredivisie voetbal. De wedstrijd tussen Cambuur Leeuwarden en Feyenoord die is aanstaande. We kijken daarbij vooral naar de Rotterdammers. Feyenoord heeft na de eerste twee wedstrijden van het nieuwe Eredivisie seizoen nog maar 4 punten. Tegen Sparta werd er nog wel gewonnen. Vraag niet hoe. Maar tegen de Go Ahead Eagles uit Deventer ging het echt volledig mis. Opvallend was dat Feyenoord in beide wedstrijden na een goed eerste uur echt heel ver weg terugzakte. Zeker tegen de Eagles had het ook nog een keer heel anders kunnen lopen, of niet, Bjorn?
1: Zo, inderdaad. Met een bal op de lat 5 minuten voor tijd. Echt, nou, had Feyenoord dan zelf ook weer een bal op de lat nog 2 minuten voor tijd of zo. Maar de kansen die Go Ahead kreeg, die namen die wedstrijd compleet over.
0: Ja.
1: Echt, dat Feyenoord toch nog een punt heeft behaald, is een wonder, wil ik niet zeggen. Maar daar hebben ze toch wel wat geluk mee, moet ik zeggen.
0: Tegen Sparta hebben ze ook lopen mazzelen, die gasten van Feyenoord. Dus
1: Met 2 afgekeurde doelpunten.
0: Nou. Tijdens de persconferentie legde trainer Giovanni van Bronckhorst uit wat er mis ging bij zijn ploeg in die eerste 2 wedstrijden.
2: Ik heb natuurlijk wel dingen gezien die niet goed gaan. Dus met name in de tactische discipline dat we niet goed staan. Dat we met de verkeerde mensen druk gaan geven op bepaalde momenten, waardoor we in de problemen komen. En een aantal keuzes aan de bal, waardoor je een grip verliest van een wedstrijd. Daar moeten we natuurlijk wel van leren.
0: Ja, vanmiddag moeten de geleerde lessen dan toch tot uiting gaan komen tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De club uit Leeuwarden is nog puntloos na een 4-1 nederlaag tegen Excelsior en een 3-1 nederlaag bij Fortuna. En toch was die wedstrijd van vorige week in Sittard wel wat meer bemoedigend voor Cambuur. Of dat ook genoeg gaat zijn tegen Feyenoord, die bij hen op bezoek komt, dat zal vanmiddag blijken. Om 16:45 wordt er afgetrapt in Leeuwarden, in Leeuwarden. Dan toch nog heel even door naar de podiumvoorspelling voor vanmiddag. En dan hebben we het natuurlijk over de Formule 1, want dat is toch voor ons het hoofdbestanddeel. Om 14:50 is de voorbeschouwing met Olaf Mol en Koen Bakker. En de start is om 3:00 met diezelfde Olaf Mol en Koen Bakker. Maar Björn, jij bent toch vaak de man van de vrije trainingen. Ja. Jij doet daar vaak het commentaar bij. Jij hebt er kijk op, veel meer dan ik. Hoe kijk jij er tegenaan, Max, voor eigen publiek? Gaat dat nog helpen of niet?
1: Nou, ik ben er bang voor. Ik denk echt dat hij blij mag zijn als hij de top 5 eindigt. We hebben eigenlijk een beetje geluk nodig dat die McLaren Mercedes elkaar van de baan ketten.
0: Ja, want dat zie ik nog wel eens gebeuren. Vooral ook bij die twee. Kijk, Russell en Antonelli zijn natuurlijk allebei echte mannetjes. De een heeft Italiaans bloed en de ander is gewoon stubborn Engels. Dus dat wordt nog wel eens een keer wat. Als die nou wiel aan wiel zouden komen, wat nog niet het geval is als we kijken naar de startopstelling, maar als die wiel aan wiel komen, hoe denk je dat het gaat aflopen eigenlijk?
1: Nou ze staan op zich op plek 2 en 3. Dus ze staan wel een soort van naast elkaar.
0: Ja,
1: maar
0: toch een linie naar achteren.
1: Ja, precies. Maar Zandvoort is wel smal, dus als ze naast elkaar komen, dan moet er toch eentje waarschijnlijk de ander voor laten gaan.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Maar zijn er stalorders? Want kijk, alle kaarten momenteel op Kimmy Antonelli, heb ik het idee. Maar Russell kun je toch ook niet als een soort van lulletje rozenwater laten rondrijden? Zeker niet als hij voor Antonelli staat. Wat zijn de stalorders? Weten we dat of niet?
1: Nou, volgens mij, in principe is bij elk team natuurlijk rij je teamgenoten niet af. Maar ik denk dat Russell op een gegeven moment ook wel zal denken, fuck you, ik laat hem staan.
0: Ja, dan een stuk chique zal hij waarschijnlijk zeggen. You can kiss my ass. Maar goed, jij hebt erover nagedacht. De podiumvoorspelling voor vanmiddag. Wie staan er op P1, 2 en 3?
1: Ik ga voor P1, Kimi Antonelli. P2, Lando Norris. En dan derde, George Russell.
0: Okay.
1: Ik denk niet dat ze elkaar ervan gaan rijden.
0: Nee?
1: Sorry.
0: Ik denk dat het echt een keer gaat gebeuren. En ik denk dat er geen mooiere plek is.
1: Zullen we dan ook een voorspelling doen als ze elkaar afrijden? Dan doen we Norris wint, Leclerc 2 en dan doen we Verstappen gewoon 3.
0: Ja, dat lijkt me heerlijk. Dat lijkt me heerlijk. Allebei gewoon.
1: Beetje optimistisch, hè?
0: Nee, maar goed, Zandvoort is wel zo'n circuit dat als je wat uit te vechten hebt met elkaar, dan moet je dat echt heel handig en tactisch doen. En ik weet zeker dat Russell, als hij zegt, dan echt volledig alles dwars door midden. Ja, want die heeft die kop zo erop zitten. Tenminste, dat is mijn voorspelling. Dus ja. Nou goed, we gaan het meemaken.
1: Ja, laat het hopen.
0: Nou ja, hopen. Dat is sportief gezien natuurlijk niet echt heel erg aardig van ons. Hè, als we dat zo zouden hopen. Maar goed, vanmiddag dus om... even kijken, tien voor half drie. De voorbeschouwing. En om 3:00 de race met Olaf en Koen Bakker. Dus dan weet je dat. Zometeen hier Robert de Loor. Alexander Stevens zal zich waarschijnlijk gewoon op het circuit melden, denk ik. Die gaat gewoon zwaaien naar iedereen. Want daar komt het niet van qua programma vandaag. Want daar zit precies de Formule 1 race. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zondag. Geniet van alles, maar vooral van elkaar. Laten we ook een klein beetje hopen dat Max zich weer een beetje beter voelt en niet zo grieperig is. En dat hij zich echt helemaal kan geven in deze race. De laatste, de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. Een fijne zondag.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Amsterdam heeft over een paar jaar bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld, heeft de NOS uitgerekend. Pro en D66 willen de belasting in 2031 op 20% hebben om zo minder toeristen naar de stad te trekken, want er komen er te veel. Nu heeft Los Angeles nog de hoogste toeristenbelasting. In Oorschot overleed van de week een bewoner van een verpleeghuis en daarvoor is nu iemand opgepakt. Na onderzoek bleek al dat het een onnatuurlijke dood was. Waarvan de gearresteerde persoon wordt verdacht is niet bekend, ook niet wat diens relatie was met de dode. De Baltische Staten hebben last van de hevigste storm in 20 jaar, met extreem harde wind en stortregen. In Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Ze werden geraakt door een boom en door vallend puin. Er zijn overstromingen en elektriciteitskabels zijn stuk gewaaid. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. En bij Almere zijn dit weekend meerdere automobilisten van de weg gehaald omdat ze veel te hard reden. Eentje reed meer dan 200 km per uur op een stuk waar je 130 mag. Die is een rijbewijs kwijt en 7 anderen ook. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het steeds warmer.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt er meer verkeer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn door de wegwerkzaamheden op de A12. Daarom heb je tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuten op onthoud. En het is natuurlijk ook druk op de N200 Zandvoort richting Haarlem. Vanwege de Grand Prix sta je tussen Zandvoort en Bloemendaal.

0: want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Streekt. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
14: Nu!
13: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
17: Yes.
16: Esso. Omdat elke rit telt.
13: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
18: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Radio. Robert de Loller.
21: Straks meer voor je over het Eredivisie voetbalprogramma van vandaag. Want onder andere Feyenoord en PSV komen vandaag in actie in speelronde 3 van het nieuwe voetbalseizoen. En vanmiddag natuurlijk de Formule 1 in Zandvoort. Hier bij jouw Sportradio.

uur op zondag. En vandaag gaat speelronde 3 van de Eredivisie verder met vanmiddag 3 wedstrijden. En dat zijn Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag, PSV tegen FC Groningen. En als laatste vanmiddag staat Cambuur tegenover Feyenoord. En Cambuur is terug in de Eredivisie, maar de start is nog niet bepaald. Eentje voor in het plakboek. Na 2 wedstrijden staat de ploeg nog puntloos onderaan. Eerst verloren ze met 0-4 van Excelsior. En vorige week was het een 3-1 verlies bij Fortuna Sittard voor Cambuur. Ja, Feyenoord heeft 4 punten, maar ook daar is nog genoeg werk aan de winkel. Na de 1-0 zegen bij Sparta werd het vorige week 2-2 tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdammers stonden met 2-0 voor, maar zagen die voorsprong in de slotfase alsnog verdwijnen. Maar goed, op papier is Feyenoord natuurlijk de favoriet. Maar Cambuur kan de punten heel goed gebruiken. Dus wordt het een Rotterdamse zegen? Of krijgen we in Leeuwarden een verrassing? Daar kom je achter later vanmiddag om 16:45. Wordt die wedstrijd afgetrapt. Cambuur tegen Feyenoord. En vandaag is het racedag in Zandvoort. Om 14:50 blikken Olaf Mol en Koen Bakker vooruit samen met jou op de Grand Prix van Nederland. En om 3:00 dan gaan de lichten uit voor de race. Uiteraard met het commentaar van Olaf en Koen hier te horen bij jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft onthuld dat Pep Guardiola de absolute droomkandidaat was om de landelijke selectie over te nemen. Toch viel de keuze uiteindelijk op Xavi Hernandez. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, na het vertrek van Ronald Koeman stelde de KNVB een shortlist op met de 4 potentiële namen, waarin Guardiola direct bovenaan stond als allerbelangrijkste prioriteit. Omdat al snel duidelijk werd dat de succescoach een sabbatical wilde nemen, schakelde de bond al snel door naar Arne Slot als de volgende logische optie op de lijst. Na 2 diepgaande gesprekken over zijn voetbalvisie en werkwijze liet de trainer weten dat hij liever actief wil blijven als clubcoach, wat volgens de Jong volledig gerespecteerd dient te worden. Vervolgens bleven Xavi en Jong Oranje-trainer Michael Reiziger over als de finalisten, met wie beide begin augustus uitgebreid is gesproken. Volgens de Jong speelde eventuele kritiek vanuit de media op Reiziger geen enkele rol in het selectieproces en blijft het volledige vertrouwen bestaan in zijn toekomst als bondscoach. Peter Bos stond daarentegen nooit op de shortlist, omdat de selectie uitsluitend plaatsvond op basis van het juiste profiel, kwaliteiten en de actuele beschikbaarheid. De definitieve keuze viel vervolgens op Xavi vanwege zijn passie, dominantie en het omarmen van de voetbalcultuur.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 12:30. Laten we even een kleine ronde langs het sportnieuws van vandaag doen. En dan beginnen we in de Achterhoek, want de vrouwen van de Graafschap maken dit seizoen hun debuut in de Eredivisie. Na 2 promoties op rij is de ambitie ook meteen duidelijk. De dames willen een plek bij de beste 7. En dat willen ze gaan doen met die typische Achterhoekse de Ran-mentaliteit. Dan Joey Veerman. Die heeft ondertussen zijn debuut gemaakt voor Borussia Dortmund. Gisteren in de Duitse Supercup werd met 2-1 verloren van Bayern München. Maar Veerman hield toch een goed gevoel over aan die wedstrijd. Hij vond Dortmund zeker niet slechter dan Bayern. En had zelfs het gevoel dat de gelijkmaker er nog wel in had gezeten. En op Zandvoort heeft Jan Lammers de racefans bedankt met een open brief. Op de dag van de laatste Grand Prix van Nederland kijkt hij trots terug op wat er de afgelopen jaren is neergezet. Vooral de bijzondere sfeer en al die fans in de duinen krijgen een groot compliment van Jan Lammers. Ja, vanmiddag om 3:00, dan is de laatste grote prijs van Nederland. En die hoor je uiteraard live hier met commentaar van Olaf Mol en Koen Bakker. En om 3:50 vanmiddag, dan beginnen ze al met de voorbeschouwing. En straks kijken we even naar de Vuelta, oftewel de Ronde van Spanje. Vandaag is etappe nummer 2. Daarover straks meer hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio. Hey.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen? Of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus heb je nu
11: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A7 Den Oever richting Heerenveen. Op de afsluitdijk ben je tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 10 minuten langer onderweg. Ook op de A12 is het druk richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je daar vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten oponthoud. En op de A12 de andere kant op, vanuit Duitsland richting Arnhem, doe je er tussen de Duitse grens en Duiven ook 10 minuten langer over.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Robert Delor. Straks kijken we even naar de Ronde van Spanje. Vandaag is etappe.

Grand Prix Radio, jouw sportradio tijdens dag 3 van het Formule 1-feest in Zandvoort. De sprintrace zit erop, de kwalificatie hebben we achter de rug. En vandaag zit je uiteraard ook bij ons eerste rang voor alle actie van die laatste Nederlandse Grand Prix. Vanmiddag vanaf 2:50, dan is de voorbeschouwing. Daarin praten Olaf Mol en Koen Bakker je helemaal bij over de belangrijkste verhalen uit Zandvoort. Ze gaan het hebben over de banden, het kampioenschap, de laatste ontwikkelingen uit de paddock komen ook voorbij. En uiteraard gaan ze de kansen voor de race bespreken. Vanmiddag om 2:50 is die voorbeschouwing met Olaf en Koen. En daarna om 3:00 live de race bij ons. Ook de Ronde van Spanje gaat vandaag lekker verder. Gisteren was de openingsrit een prooi voor Pogacar. En vandaag is etappe nummer 2. Het peloton is inmiddels onderweg vanuit Monaco voor een heuvelachtige rit van 215 kilometer naar Monasque. Onderweg krijgen de renners de nodige klimmetjes voor de kiezer, dus rustig aandoen zit er niet in. En ook Nederlanders zijn erbij, hè? Steven Kruiswijk en Milan Vader zijn van de partij. De finish wordt vanmiddag ergens tussen 16:45 en 17:45 verwacht. Vandaag dus etappe nummer 2 van de Ronde van Spanje. En vanmiddag dus de grote prijs van Nederland hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Reinier de Ridder heeft zijn eerste gevecht in de licht zwaar gewichtklasse bij de UFC met succes afgesloten. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vechtsporter werkte zijn 3 jaar oudere tegenstander Roman Dolidze in de eerste ronde naar de grond en besliste het duel met een krachtige reeks stoten in het gezicht, waarna de scheidsrechter het gevecht direct beëindigde. Het optreden markeert een belangrijk debuut voor de Ridder in deze gewichtsklasse binnen de belangrijkste bond voor Mixed Martial Arts, waar hij sinds 2024 vooruitkomt. Mixed Martial Arts voegt elementen uit onder meer worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen met elkaar samen. Eerder vocht de Ridder in de middengewichtsklasse, waarin zijn laatste 2 partijen tegen Caio Borralho en Brandon Allen werden verloren. In een eerdere fase van zijn professionele loopbaan was de Neder al wel succesvol als lichtzwaargewicht bij ONE Championship. Na afloop van het gevecht was de Ridder zichtbaar geëmotioneerd door de zwaar bevochten overwinning. Hij deelde dat het verliezen van een wedstrijd al ontzettend zwaar valt en dat 2 opeenvolgende nederlagen voelen als het einde van de wereld. Omdat de intensieve trainingsperiode ervoor zorgde dat hij al 8 weken van huis is, kijkt hij nu enorm uit om naar huis te gaan en zijn kinderen weer vast te kunnen gaan houden.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Ook de voorbeschouwing, daar beginnen Olaf Mol en Koen Bakker al om 9:45 mee. En er is dit weekend ook Eredivisie voetbal. Straks kijken we even terug op de wedstrijden van gisteren. Met onder andere zometeen aan het woord de trainer van FC Utrecht, Anthony Correa. Utrecht speelde in een spannende wedstrijd gelijk gisteren bij Sparta. En heeft het eerste puntje van dit seizoen binnen. Daarover straks meer.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een korte uitslaande brand vanochtend in een woning in Amsterdam-West. Volgens AT5 werden woningen in de buurt ontruimd. Bewoners konden snel terug nadat de brandweer had gemeten of het veilig was. 3 mensen hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Verkiezingen in oorlogstijd zijn een slecht idee, vindt de Oekraïense president Zelensky. De ontslagen minister van Defensie had dat voorgesteld, maar Zelensky denkt dat het voor verdeeldheid zorgt. Er zijn allerlei obstakels. Zo zouden mensen in bezet gebied en vluchtelingen niet kunnen stemmen. Vannacht raakten 3 mannen gewond in Den Bosch en die blijken te zijn mishandeld. Een van hen botste op straat tegen iemand uit een andere groep aan. Die zei er wat van en gaf een klap in zijn gezicht. De andere 2 bemoeiden zich er ook mee. Alle 3 bleven ze gewond aan hun hoofd achter. Eentje was zelfs bewusteloos. En jezelf filmen terwijl je aan het spookrijden bent blijkt een nieuwe trend op TikTok in Engeland en Ierland, melden kranten. Er zijn in een week tijd 12 mensen door omgekomen. Het laatste ongeluk was vrijdagnacht in Middlesbrough. Een auto met 5 mensen reed op een politiewagen met 2 agenten. Niemand heeft dat overleefd. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 20 graden, morgen zonnig en iets warmer.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd. De hele linkerrijstrook is dicht en de vertraging een 30 minuten. 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. Als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, kom je bij knooppunt Oud-Dijk in de file. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Ook 10 minuten vertraging bij Duiven. En 10 minuten extra op de A76 vanuit Geleen naar Aken door de grenscontroles. Vanaf knooppunt Kundeberg rijdt het langzaam.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
13: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
12: Wat dan?
13: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Oh, mag ik mee?
13: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

Robert de Loor. Met dit weekend Eredivisie voetbal. Speelronde 3 gaat lekker verder. Straks kijken we even terug op de wedstrijden van gisteren. En vanmiddag uiteraard de Formule 1 race in Zandvoort live.

0: miles away. Grand Prix Radio, jouw sportradio op deze mooie sportzondag. Met dit weekend uiteraard ook Eredivisie voetbal. We zitten in speelronde 3. Gisteren werden er 2 wedstrijden gespeeld. AZ bleef gisteren foutloos in Sittard. De Alkmaarders wonnen met 0-2 bij Fortuna Sittard. Dankzij 2 goals van Jis Hoornkamp. En AZ is voorlopig ook koploper in de stand. FC Utrecht wachtte ondertussen nog altijd op de eerste zegen. Tegen Sparta werd het gisteren 3-3. Waarbij Utrecht 3 keer een voorsprong weggaf. Het zit de nieuwe trainer van Utrecht, Anthony Correa, voorlopig nog niet bepaald mee. Of denkt hij daar zelf anders over?
1: Ik denk dat we best het goed hebben gedaan vandaag. En, we hebben goede kansen gecreëerd. Ik denk op het einde met 10 man in die blessuretijd was het gewoon te heftig. Ja, is het de fase. Het is gewoon niet genoeg geweest om een overwinning te pakken. Maar kijk vooral naar ons eigen spel. Dit smaakt naar meer. Volgende week weer een kans. Wij verspelen de wedstrijd doordat wij aanvallend het beter kunnen doen. En misschien deze wedstrijd al eerder met goals het verschil moeten maken. Misschien in de eerste helft al. En ik denk dat dat voor ons de grootste les is. Dus niet gaan huilen, doorpakken.
0: De trainer van FC Utrecht hoorde je, Anthony Correa, voor de microfoon van ESPN. Ja, vanmiddag moeten er nog 2 wedstrijden worden afgetrapt in de Eredivisie. Dat zijn PSV tegen Groningen en Cambuur tegen Feyenoord. En over iets meer dan een uur, dan gaan we starten met de voorbeschouwing op de laatste Formule 1 race in Zandvoort. Olaf Mol en Koen Bakker gaan samen met jou door alle verhalen uit Zandvoort. En zorgen er vanaf 3:50 vanmiddag voor dat je tip-top voorbereid gaat richting de race. En die race, de laatste grote prijs in Zandvoort, hoor je uiteraard live bij ons vanaf 3:00 hier bij jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz heeft het personeel van Williams gevraagd om tegenslagen vooral persoonlijk aan te trekken. Na een moeilijke start van het seizoen met een te zware auto hield hij een speciale toespraak in de Britse fabriek van het team. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, in die toespraak legde Sainz uit dat een Formule 1-team nu eenmaal bestaat uit individuen die briljant zijn in wat ze doen en mentaal sterk genoeg zijn om door dit soort lastige periodes heen te breken. In plaats van de problemen weg te wuiven, spoorde hij alle medewerkers aan om verantwoordelijkheid bij zichzelf neer te leggen. Volgens de coureur zorgt die persoonlijke benadering ervoor dat personeel sterker uit de strijd komt en verder groeit als team. Medewerkers moeten het zich persoonlijk aantrekken, omdat ze weten dat ze er aan de andere kant sterker uitkomen. En als ze dat doen, neemt het zelfvertrouwen enorm toe. Williams die kende een valse start van het seizoen vanwege gemiste privétests en een zware auto onder de nieuwe reglementen. Ja, ondanks die sportieve tegenvaller verlengde Carlos Sainz en teamgenoot Alex Albon onlangs hun contracten. Sainz benadrukt dat doorzetten en de regie pakken uiteindelijk zal leiden tot een succesvollere toekomst voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2:30 met een kort overzicht van het sportnieuws van vandaag. Denzel Dumfries heeft zijn debuut voor Real Madrid gisteren gemaakt. En Real heeft die wedstrijd ook gewonnen. De ploeg van José Mourinho won met 2-1 op bezoek bij Espanyol. En Dumfries liet zich ook direct zien in de wedstrijd, zoals we van hem gewend zijn eigenlijk ook. Hè. Dan Zandvoort, waar Jan Lammers de racefans in een open brief heeft bedankt voor alle steun van de afgelopen jaren. Volgens Lammers hebben juist de fans gezorgd voor die unieke sfeer in de duinen, zo schrijft hij. En vanmiddag om 3:00 dan is het zover. De laatste Grand Prix van Nederland. Uiteraard hier te horen bij Grand Prix Radio. En PEC Zwolle heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen in de Eredivisie. Na 2 nederlagen won PEC gisteren met 2-0 op bezoek bij Heerenveen. En dat was toch wel een kleine verrassing. Straks blikken we even terug op de kwalificatie van gisteren voor de Formule 1 race in Zandvoort. Met aan het woord de teambaas van Mercedes, Toto Wolff. En zometeen ook de reactie van Max Verstappen naar de kwalificatie van gisteren hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.
1: No.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
6: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van voordeel.
16: Aldi.
19: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
16: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar €1,95.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: Grand Prix Radio Verkeer.
24: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging op de weg wordt veroorzaakt door grenscontroles. A12 Arnhem-Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem terugkerend vakantieverkeer. 10 minuten vertraging bij Duiven en op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file. Tot aan de Duitse grens is je vertraging 20 minuten.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Robert Delor. Met zometeen aan het woord

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met vanmiddag de Formule 1 race in Zandvoort. Om 3:00 live bij ons en om 2:50 dan beginnen we al met de voorbeschouwing op die race. En gisteren hadden we de kwalificatie voor je. Lando Norris pakte daar de pole, net voor George Russell. Ja, Russell was eerder dit weekend nog de snelste in de sprintkwalificatie en won ook de sprintrace gisteren. Maar voor de race vanmiddag moet hij genoegen nemen met startplek 2. Wel bleef hij zijn teamgenoot Kimi Antonelli voor. En ondanks het missen van pole stond Russell na afloop toch met een goed gevoel bij F1.com.
1: It feels good. It feels good to be back driving. It's a real pleasure driving this circuit. It requires a lot of commitment. The laps were strong. I felt a bit more myself again. And the potential was there for pole. A small mistake on a bump through turn 8. But nevertheless, it was strong performance.
0: Plek 2 en 3 dus voor George Russell en Kimi Antonelli. En daarmee staat Mercedes er uitstekend bij voor de race vanmiddag. De teambaas Toto Wolff keek bij Sky Sports tevreden terug op de kwalificatie en vertelde meteen ook wat hij van zijn coureurs verwacht tijdens de race vanmiddag.
2: Solid. I think at times we were a bit worried that we would slip out of the top 5-6 or out of the top 1-2 and at the end it's a P2, it's P3 with tiny little mistakes, but it's a good starting point for tomorrow. I think track position is the main thing. If he's able to go ahead, we have the pace in the long run, or we had the pace in the long run. If he's not able, then you're pretty much stuck.
0: Toto Wolff was dat, de teambaas van Mercedes. Dan Max Verstappen, die moet vanmiddag vanaf de 7e plek aan de bak. Net als in de sprintkwalificatie, toch wat lager dan we veel fans op Zandvoort op hadden gehoopt. Hij vertelde bij F1.com na afloop van de quali wat hij zelf van die 7e startplek vindt.
3: Yeah, unfortunately the car didn't really change a lot, so I just had the same balance limitations as I had yesterday. So yeah, it was not a lot more in it, to be honest. I didn't really feel like I left anything on the table. It's just not where I wanted to be.
0: Vanmiddag om 3:00 dan gaan we zien en horen wat Max vanaf die 7e startplek nog kan doen in de laatste grote prijs van Nederland hier bij jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike van Duinen heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller gaat aan de slag bij VV Katwijk. Daarmee begint hij aan een nieuw hoofdstuk na ruim 15 jaar in het betaald voetbal. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duinen begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en maakte daar zijn debuut in de Eredivisie. De speler groeide uit tot een vaste waarde en kwam uiteindelijk tot 117 wedstrijden voor de Haagse club. Daarin wist hij 27 keer te scoren. Na de periode in Den Haag volgde een buitenlandse stap naar Fortuna Düsseldorf. Vervolgens speelde Van Duinen in Nederland nog voor Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle. Tussendoor kwam hij ook nog uit voor het Griekse OFI Kreta. In 2022 keerde Van Duinen terug bij Excelsior, waar hij zijn loopbaan als profvoetballer afsloot. In totaal kwam de aanvaller tot ruim 300 eredivisieoptredens. Die ervaring neemt hij nu mee naar VV Katwijk, waar voormalig teamgenoot Luigi Bruins de hoofdtrainer is. De club laat weten erg blij te zijn met de komst van de ervaren speler. Hiermee krijgt de selectie een belangrijke impuls voor de landelijke competitie. Het is voor Van Duinen een bewuste keuze om zijn loopbaan te vervolgen op Sportpark De Krom en zijn waardevolle ervaring over te dragen aan een team.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio op deze mooie sportzondag. Met vanmiddag natuurlijk de laatste Nederlandse Grand Prix. Die hebben we live voor je met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy om 3:00. En straks om 2:50 dan beginnen Olaf en Koen al met de voorbeschouwing op die race. En vanmiddag natuurlijk ook voetbal. Nog 2 wedstrijden in de Eredivisie die afgetrapt moeten worden. Die nemen we straks even met je door. En zometeen de trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, aan het woord.

0: vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Vlieland is een gewonde vrouw gered van een zandplaat, meldt Omroep Friesland. Ze was aan het surfen en viel. Daardoor was haar knie uit de kom en kon ze niet verder. Een reddingsboot heeft haar opgepikt en eenmaal aan wal kwam er een ambulance. Medewerkers konden haar ter plekke helpen en ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen leidde vannacht weer een beetje op, en omdat er geen wind was, bleef de rook hangen. De brandweer houdt de boel in de gaten. Afgelopen tijd was in Hoge Venen de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Nederland hielp mee met blussen met helikopters. Gistermiddag werd vlak bij de Maas in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden, en de politie weet nu wie het is en heeft de familie ingelicht. Ze gaan uit van een misdrijf en willen meer te weten komen over wat er is gebeurd. Daarom spreken agenten met wandelaars en mensen in de buurt, zegt L1. En Max Verstappen heeft voor de laatste race op Zandvoort zijn fans bedankt. Hij zei: "Ik heb hier mooie overwinningen geboekt met steun van de Orange Army." Hij geeft toe dat het dit jaar wat minder gaat, maar hij gaat alles geven. De race start om 3 uur. De koning reikt daarna de prijs uit. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 22 graden. Morgen zonnig en iets warmer.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. De nasleep van een ongeluk bij Barneveld. Kwartiertje vertraging daar. A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grens weer controles en 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Ouddijk. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 minuten vertraging tussen de afritten Beek en Duiven. Kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A50. Vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij afrit Hoenderlo. Vanaf knooppunt Beekbergen 7 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. 2 kilometer file.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia, movement that inspires.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
18: Nu!
17: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
17: Aldi.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Nu
17: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
17: Aldi.
1: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
21: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
23: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
26: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
27: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Grand Prix Radio.
4: Robert Delore. Nog een klein uurtje en dan gaan we racen op Zandvoort. Straks om 2:50 beginnen Olaf Mol en Koen Bakker met de voorbeschouwing op die race. En natuurlijk vandaag ook voetbal. Onder andere Feyenoord komt vanmiddag nog in actie in speelronde 3 van de Eredivisie.

0: jouw sportradio in de Randstad op FM 97.6. En verder gewoon overal waar je 5G, DAB+ of wifi hebt. Op deze zondag 23 augustus, de dag die de boeken ingaat als de dag van de laatste Grand Prix van Nederland. En vandaag is er ook voetbal. Ja, nog twee wedstrijden moeten er afgetrapt worden in de Eredivisie. Dat zijn straks PSV tegen Groningen en ook Cambuur speelt tegen Feyenoord. En Feyenoord heeft na twee wedstrijden 4 punten. Bij Sparta werd gewonnen, maar tegen Go Ahead Eagles afgelopen week bleef het bij een gelijk spel. En in beide wedstrijden zagen we eigenlijk hetzelfde gebeuren. Een prima eerste uur, maar daarna zakte Feyenoord behoorlijk ver terug. De trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, kreeg daar uiteraard tijdens de persconferentie vragen over. Waar gaat het mis bij zijn ploeg? Nou, dit was zijn uitleg.
1: Ik heb natuurlijk wel dingen gezien die niet goed gaan. Met name in de tactische discipline dat we niet goed staan. Dat we met de verkeerde mensen druk gaan geven op bepaalde momenten, waardoor we in de problemen komen. En een aantal keuzes aan de bal, waardoor je een grip verliest van een wedstrijd. Daar moeten we natuurlijk wel van leren.
0: Dat was wat Gio te zeggen had over de tactische discipline die bij Feyenoord nog wel wat beter kan dus. Nou, wij gaan straks met de juiste mensen druk geven. Zometeen Olaf Mol en Koen Bakker die gaan voorbeschouwen op de Dutch Grand Prix hier bij jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Voetballer Oege Sietse van Lingen kijkt uit naar een nieuwe club in of dichtbij Europa. Het contract bij zijn vorige Thaise werkgever Chonburi is ontbonden vanwege financiële problemen bij de club. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Lingen vernam het nieuws over zijn contract via de media, in plaats van dat hij rechtstreeks door de club zelf werd geïnformeerd over de situatie. Persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol bij het vinden van een volgende bestemming. Samen met zijn Franse partner wil de spits graag terugkeren naar de vertrouwde omgeving dicht bij de familie. Frankrijk en België genieten daarbij de eerste voorkeur, maar de voetballer sluit andere opties in het buitenland niet direct volledig uit voor de toekomst. Aan belangstelling is trouwens in ieder geval geen enkel gebrek. Verschillende ploegen uit onder meer Vietnam, Maleisië, Indonesië, Australië en het Midden-Oosten hebben inmiddels interesse getoond in zijn diensten. Ondanks die concrete aanbiedingen gaat de bewuste keuze nu uit naar een verblijf dichter bij huis vanwege de gezinssituatie. In het recente verleden was Van Lingen nog goed voor vele doelpunten en beslissende passes bij de club uit Thailand. Momenteel verblijft de Vries in Leeuwarden om daar zijn conditie op peil te houden in afwachting van een definitieve stap. De speler geeft aan rustig af te wachten wat de komende tijd brengt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Daar zijn we dan met de voorbeschouwing op de Grote Prijs van Zandvoort. Ik ben Olaf Mol. En schuin tegenover mij zit Koen Bakker. Hi Koen.
1: Hi, goedemiddag.
0: Precies. Dit is ook typisch het moment dat de pitstraat dan in Zandvoort open gaat. En ja, de mensen op Zandvoort die het weten, er zitten misschien wel mensen met ons mee te luisteren. Op het circuit in Zandvoort kan ook allemaal. Ja hoor, op regenbanden naar buiten, Koen.
1: Vlak voordat we hier live mee gingen, komt er toch een hoog over het circuit.
0: Eentje. En,
1: het is inderdaad de enige. En je zei het eigenlijk ook al treffend. Eigenlijk is hij 3 kwartier te vroeg.
0: Ja, want als ik dit zo zie, dan is dit allemaal een veilige keuze. Ik vind het slim van jongens dat ze op regenbanden naar buiten duiken. Want ja, die kun je dan even een heatcycletje geven. Anderen doen dat op intermediate. Verstappen is inmiddels naar buiten op die regenband aan zich. En ja, dat is het dan. Nou, we gaan eens even voorbeschouwen op Zandvoort, jongens. Want ja, het is natuurlijk, het is er niet zomaar eentje. Na de terugkeer in 21 gaat nu voor de tweede keer het doek vallen voor de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. Er is al veel over gezegd en veel over gesproken. Want ja, na dit weekend verdwijnt de Dutch Grand Prix dus van de kalender.
1: Ja, zeer zeker. Helaas moeten we erbij zeggen. In 1948, eigenlijk na de oorlog pas, toen kwam de wedstrijd eigenlijk voor het eerst op de kalender. Maar ja goed, we gaan vandaag dus vooruitkijken. 72 rondes gaan we racen vandaag. 4,2 kilometer lang is het circuit. Raceafstand totaal van 306,6 kilometer. En het is wel een baantje die meteen die fouten af gaat schaffen. Ja, weinig uitloopzones. En bijvoorbeeld in het schijfvlak, daar staan dus 3 van die kranen. Juist om ervoor te zorgen, omdat er weinig ruimte is om die auto's zo snel mogelijk weg te krijgen. En ja, vandaag dus de allerlaatste keer die run richting Tarzan.
0: We hebben er dus 36 jaar op moeten wachten voordat we weer terugkomen. En ja, nu zijn we 5 jaar verder. En dan gaan we dus straks nog 72 ronden door de duinen blazen. Ondertussen zijn dus alle jongens bezig om te kijken wat ze willen. De een zegt, ja, het is nog veel te nat voor sliks. Maar goed, we hebben ook nog 3 kwartier. Maar laten we eens een beetje terugduiken in die historie. Want ja, het is natuurlijk sowieso niet zomaar een evenementje. Want het begon eigenlijk al allemaal voor de oorlog. Maar dan de burgemeester in Zandvoort, Henry van Alphen. Vandaan de burgemeester van Alphenstraat. Dat is het officiële adres van het circuit. In 1939 werd er een wedstrijd gereden. Het was een soort tijdelijk straatcircuit. En hij zag erin de mogelijkheid om om de badplaatsen op de kaart te zetten.
1: Ja, zeer zeker. En dat is al met al zeker gelukt. Uiteindelijk was het zover na de oorlog pas. Want ja, die oorlog die gooide wat dat betreft ook zeker roet in het eten voor het circuit. 1948, toen werd de eerste wedstrijd gereden op 7 augustus. Die werd uiteindelijk gewonnen door prins Bira van Siam. En 4 jaar later, 1952, werd de eerste Nederlandse Grand Prix gereden voor het officiële Formule 1 kampioenschap.
0: Er zitten natuurlijk een aantal historische wedstrijden tussen. Want ik weet nog, James Hunt die kwam aan met het team van Hesketh. Lord Hesketh was het. Was een klein team eigenlijk, maar een beetje de underdogs. Was geen autofabrikant. Een excentrieke teambaas die voor het eerst van allerlei dingen aan het doen was. Met mensen uitnodigen en witte wijn schenken en sigaren roken. Er werd schande over gesproken. Maar ja, ze waren anders dan anderen. Maar ze wonnen wel de wedstrijd. En hij klopte, Niki Lauda en Ferrari. En het wordt dan ook de allereerste Grand Prix overwinning van James Hunt. En de enige overwinning uit de geschiedenis van het team van Hesketh. Ja, dat blijft nog een heel vet verhaal.
1: Heel mooi. Ja, later die trouwens wereldkampioen.
0: Ja.
1: Ten faveur eigenlijk van Niki Lauda. Lauda won de laatste editie in 1985. Voordat het circuit dus eventjes van de kalender verdween. Het werd een echte klassieker. Want ja, de Oostenrijker startte vanaf P10. Vocht zich uiteindelijk naar voren. En zijn McLaren teamgenoot Alain Prost die hield hij uiteindelijk achter zich. Met echt een bizar gevecht. Een van de absolute parels in de geschiedenis van de Formule 1. Slechts enkele tienden was uiteindelijk het verschil tussen de twee.
0: Ja, wat niemand weet op dat moment is dat ook dat toen de laatste Grand Prix was. En het werd ook de 25e laatste Grand Prix overwinning van Niki Lauda in de sport. Nou, dan maken we een sprongetje naar 2021. Ja, Max eigenlijk. Ja, Max en natuurlijk Bernard en de organisatie. Iedereen brengt de Grand Prix terug naar Nederland. Nederlandser dan dat kan het eigenlijk niet. Verstappen pakt pole position. Honderdduizenden in het oranje. Hamilton en Mercedes proberen hem strategisch onder druk te zetten. Maar die Verstappen komt als winnaar over de finish. voor Hamilton. En toen nog Valtteri Bottas. En de eerste Nederlandse coureur wint zijn thuis Grand Prix. En in die edities hebben we een aantal hele mooie gehad.
1: Ja, zeer zeker. Met misschien wel als absolute parel die van 2023. Want ja, de bui die nu dus net te vroeg valt, die viel toen eigenlijk net na de start. En ja, dat was heel bijzonder. Want ja, men moest dus naar binnen, regenbanden halen en dergelijke. Dat bleek uiteindelijk de wedstrijd ook te zijn met de meeste inhaalacties in de geschiedenis hier op Zandvoort. Later droogt het op. En uiteindelijk komt er nog weer een regenbui over. Moet iedereen weer naar binnen. Rode vlag uiteindelijk zelfs. En dus een herstart. Max Verstappen overleeft alles met vlag en wimpel. En wint uiteindelijk de wedstrijd voor Fernando Alonso. Dat kun je je bijna niet voorstellen.
0: Ja, dat was toen als een derde Dutch Grand Prix zegen. En zijn negende overwinning op rij in de wereld van de Formule 1. Dat blijven toch dingen. Wat gebeurt er verder op dit moment op de baan? Nou, dit dus. Ze zijn een beetje aan het rijden. We zagen net wel een aantal mensen die in het naar de grid gaan met regenbanden problemen hadden. Een van die mannen was
1: Liam Lawson, zeer zeker. Die ging eraf hier op het punt bij de Kumo-bocht. Vlak voor het opgaan eigenlijk van het rechte stuk. Ja, schoot hij rechtdoor. En ja, dan is het natuurlijk zaak om zo zachtjes mogelijk door die grindbak te banjeren eigenlijk. Want ja, je wil die vloer niet beschadigen zoals Antonelli deed in de sprintkwalificatie.
0: Ja, het kan natuurlijk een waanzinnig vooruitzicht worden voor deze wedstrijd. Want ja, er is eigenlijk een gouden regel op Zandvoort. En dat weten heel veel coureurs die wedstrijden op Zandvoort gereden hebben. Als het niet regent en de baan is nog wel wat nattig, dan ga je in principe op sliks. Want het wordt heel snel droog op Zandvoort.
1: Maar ja, het waait natuurlijk als een gek ook.
0: Dat is weer een ander dingetje wat ze met elkaar moeten gaan uitvogelen.
2: Box now, box, box is lap, box confirm.
0: Box this lap, box now confirm. Dat allemaal in de wedstrijd en dat allemaal later. Maar laten wij ons eerst eens eventjes bezig gaan houden met het volgende. Want ja, er is natuurlijk een gewone startopstelling voor deze wedstrijd. Die gaan we niet van A tot Z helemaal een beetje doornemen. Maar we gaan natuurlijk wel even lekker in die zin een beetje doorheen. En een van de mannen die na afloop niet geheel ontevreden was, was een P16 voor Alexander Albon. En dit verklaarde hij na afloop van die kwalificatie.
3: I'm happy. I felt like I was happy with my lap. I felt like it's possibly the best lap I've done all year. So just glad to be able to get into some form of rhythm. We made some changes between this morning and qualifying, and was a little bit like just nothing's going to make it worse kind of feeling. And we did. We made it a lot better. So I'm glad even though it's the same qualifying results as sprint quality, the car feels way better, so hopefully will help us tomorrow. Let's see, it's interesting that we've ended up quite far away from our starting setup. Possibly need to review how we got away from it, especially in the sprint weekends. You need to be a bit closer to that window, but glad we got there.
1: Ja, Albon die dus eigenlijk heel erg blij was. Want ja, tussen de sprint en kwalificatie van alles aangepast. Had eigenlijk zo'n gevoel van ja, het kan toch niet slechter. En mag dus straks gaan starten vanaf plaats 16. Dan richting de top 10. Want ja, gisteren Pierre Gasly zat erin. Werd uiteindelijk achtste, pakte 1 puntje. Uiteindelijk in de kwalificatie kwam hij niet verder dan Q2. En werd dus 11e in die kwalificatie. Even kort luisteren naar de Fransman.
4: It's quite a messy session. Quite a lot of things to review. Definitely harder than yesterday. So I'm sure we'll dig in. And still, right outside the points, I think we can give a good fight tomorrow for that P9 and P10 spots. But ultimately, it was definitely a lot more tricky. And not sure I have all the answers for now. But yeah, all the laps were just not quite as clean, and the balance not quite in the window that that we had earlier. So it's still early days with these new parts, and we're still learning. So overall, as I say, it's not the cleanest session. We're still right outside the top 10, so I'm confident tomorrow we can give them a bit of a fight.
0: Net buiten die top 10 dus, met de update op de auto, veranderingen gedaan die wel okay waren, maar hij zegt ook, ja, we zitten er in die zin wel net buiten, maar dat betekent ook dat je er heel snel weer in kan zitten. En dan ga je gewoon punten scoren. En niet waar we willen zijn, maar wel waar we op dit moment gewoon zijn. Al dus Pierre Gasly. Betekent dat we een stukje verderop naar de grid gaan, terwijl op Zandvoort er nog wel paraplu's zijn, maar de bui aan zich op bepaalde delen, het is net Spa, bepaalde delen is de bui alweer een beetje voorbij. De start van de wedstrijd is ook over exact een half uur na nu. Dus dat zal een belangrijke keuze worden voor teams en rijders. En het zal ook belangrijk zijn wat de FIA gaat doen. Want in de regen mag je niet meer boost gebruiken. In de regen mag de achtervleugel niet open, de voorvleugel wel. Dus ga je daar dan nu aanpassing aan doen? Of zeg je, net als wij, we kijken naar de buirader. Als het goed is, komt er niks meer. Dan overleven we die eerste paar rondjes wel. Ja, laten we zien hoe dat gaat. Nou, één ding is zeker, er was een man die dit weekend in één keer naast Max Verstappen in de Red Bull moest gaan zitten. Dat was uiteindelijk Liam Lawson. Ja, hij zit eigenlijk dicht op Verstappen. Achtste positie voor hem en dus best tevreden.
4: Ja, yeah, no, it was good. It was an improvement from yesterday. Just putting everything together and get to that point in quality is good. I mean, overall, obviously, we wanted probably more from the car. But obviously, you know, my only reference at the moment is Max and just been trying to get closer through the weekends. And I feel like, honestly, I did a good lap, so overall happy with that side of it. And obviously tomorrow we need to try and stay here at least. That would be really, really good. But trying to move forward as well if the opportunity's there. Obviously I'm still learning this car in the race. Today was quite tricky, but I have a bit of data to review to try and help that.
1: Ja, verbetering ten opzichte van gisteren dus. Aldus Liam Lawson, zijn enige referentie, en dat zegt hij dus ook zelf, is dus Max Verstappen. Maar ja, desalniettemin gewoon helemaal prima en blij met P8. Mag dus gaan starten in die plaats, of vanaf die plaats recht achter Max Verstappen straks, die vanaf 7 gaat vertrekken. Dan gaan we iets naar voren op die startgrid, want daar is Lewis Hamilton te vinden. Hij was helemaal niet happy na de vrijdag, maar na zaterdag was het helemaal anders.
5: Yeah, so much happier with the car. Honestly, it's like it's crazy. We change a lot of things, but it doesn't really look that big. But the difference it makes in the car is unbelievable. And the difficult thing is I started P1 with good confidence. I lost it all in qualifying, and all through the race I had no confidence in the balance. I was constantly breaking away from me. And then I go into qualifying and the car is there, so balance is there at least. So I was building and building and building. Some more laps and I think we could have probably done better, but I think the tires were the issue for us. But yeah, I feel a lot more optimistic for tomorrow with the balance that I have. And let's get the settings right tomorrow, let's get the strategy right. And hopefully we can progress and challenge these guys up ahead.
0: En overal waar hij tomorrow zegt, bedoelt hij natuurlijk vandaag. Want ja, hij zegt, ik heb verandering aan de auto aangepast. Het is ongelooflijk wat soms een kleine verandering in één keer aan balans voordeel kan gaan brengen. Ik heb momenten gehad dat ik me niet oké voelde. We doen een klein dingetje en die auto komt gewoon helemaal tot leven. En dat is ook wel een beetje wat de 2026 regels in zich hebben zitten. Verstappen was natuurlijk wat ziekjes, vandaar dat hij vanaf P7 zal beginnen. Maar ik denk, dat Max ook denkt, die regenbui is net wat te vroeg. Want ja, in de regen dan, ja, regen is de great equalizer. Ze missen natuurlijk, en daar moeten we reëel zijn, snelheid bij het team van Verstappen. Dus ja, op pure snelheid gaat het niet lukken. Tactisch zou het dan moeten kunnen. Ja, daar kan dit nog wel een beetje bij helpen. En de man die vanaf de eerste startrij mag starten, hij won de sprintrace. En dat betekent dat hij er goed bij staat, want hij staat nu op P2 achter de man op pole. Dat is Lando Norris. Maar in ieder geval voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli. En dan hebben we het over George Russell.
5: So much happy with the car. Honestly, it's like...
0: Dat was Lewis Hamilton. Die wilde nog een keer.
6: It feels good. It feels good to be back driving. It's a real pleasure driving this circuit. It requires a lot of commitment. The laps were strong. I felt a bit more myself again. And the potential was there for pole. Small mistake on a bump through turn 8. But nevertheless, it was strong performance. They're very fast in the high-speed corners. And I don't think that will give them as much of an opportunity to utilize that pace as it does in qualifying. Because it just puts too much temperature in the tires. So I hope that is the same tomorrow. Nevertheless, if you're on pole, it's always the best place to start, especially on a circuit where it's difficult to overtake.
1: Ja, aldus George Russell. Heel goed gevoel heeft hij dus overgehouden aan zijn rondje op dit leuke circuit. Voelde zich helemaal zichzelf. Uiteindelijk heeft hij wel een foutje gemaakt, zegt hij, uitkomen van het schijfvlak. Daar ligt een klein hobbeltje. En daar zou hij wat tijd verloren wat hij uiteindelijk de pole heeft gekost. Maar ja, McLaren is snel in de hoge snelheidsbochten. En dat gaan we dus vandaag ook al zien. En hij zegt het zelf, hè. Vanaf pole starten, dat is ongetwijfeld de beste plek om te starten. Ja, logisch. Maar zeker ook de laatste jaren, want de laatste 5 keer werd er hier vanaf pole gewonnen.
2: Box now, box, box, this lap, box, come on.
0: Goed, dan gaan we eens even kijken wat er kan en moet gaan gebeuren met de strategie van vandaag. Eén ding is zeker, met een buitje kan het zomaar zijn dat men niet hoeft te voldoen aan het bandenreglement. Maar de wedstrijdleiding heeft nog niet wet track verklaard. Als ze dat doen, dan mag je niet eens op regen banden starten. Dus nee. Dat kan alleen maar als er wet track verklaard is dat het dan zou mogen. En waar hebben we het dan in die zin over? Ja, de basis op dit circuit is gewoon een eenstopper die ze gaan proberen. En waarom gaan ze die proberen? Ja, die is gewoon track position waardig. Dat betekent een 30 rondjes op een medium en dan 42 rondjes op een uiteindelijk harde band. Je zou het ook kunnen doen door te starten op een soft. En dan dus 25 rondjes te rijden en dan 47 ronden op een harde band. Of op een medium, 26 ronden. Dan ga je naar een tweestopper. Hè? En dan 26 rondjes op een harde band en dan nog 20 uiteindelijk op een softband. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel te maken met wie er wat nog over heeft.
1: Ja, zeer zeker. Wie er wat over heeft, dat zijn inderdaad de belangrijke vraag. Ten faveur van Red Bull moeten we dan kijken naar de medium compound band, want die hebben twee setjes over. Eigenlijk al hun concurrenten hebben één set medium over. Dus die hebben een setje medium kunnen uitsparen gedurende het weekend. En verder de harde band, dat is dan de band waar in principe de jongens met de McLaren's, met de Mercedes'en, met de Ferrari's het mee moeten gaan doen vandaag.
0: Wat zijn jouw verwachtingen als we wel op die mediums gaan starten?
1: Ja, dan...
0: Gewoon even.
1: Ja, kijk, ik verwacht dat je sowieso niet heel lang dan op intermediates gaat rijden. Dus dan ga je denk ik gewoon nog steeds naar een... in principe een verkorte eenstop, om het even zo te zeggen. Dus dan ga je naar een... ik denk een harde band, denk ik zomaar.
0: En dan kijken dat je hem uit kunt zingen.
1: Ja, exact.
0: We hebben natuurlijk in 2023 gezien dat er mensen die de verkeerde keus maakten met te vroeg naar slicks en te laat naar intermediates en sommigen die weer naar al het wisselen.
1: Ja.
0: Dat tussen intermediate op Zandvoort en een softband scheelt 22 seconden per rondje. Dus je kunt wel ontzettende klappen maken.
1: Ja, zeer zeker, zeer zeker. Ja, en ga je dan te laat naar binnen omdat het te droog is, dan gaat het je ongeveer 8 seconden kosten over een ronde. Dus het zijn flinke getallen.
0: Ja, precies. Als we het hebben over strategieën waar we het net over hadden, natuurlijk met die startopstelling. Er is inmiddels bekend geworden dat Checo Perez weer vanuit de pitlane zal gaan starten. Dat is ook nog wel een dingetje. En als we wel helemaal droog gaan, dan heeft het natuurlijk te maken met die resterende bandensets. En daar zijn ook nogal wat verschilletjes in, hè, bij een aantal teams. Bedoel, Verstappen heeft maar één nieuwe set hard,
1: ja,
0: maar wel twee setjes medium.
1: Ja, die hebben dus zo'n setje uit kunnen sparen. Dat in een sprintweekend waarin je
0: mediums moet gebruiken
1: in de sprintkwalificatie. Dus wat dat betreft is dat gedurende het weekend wel knap gegaan bij Red Bull.
0: Ja, en Piastri, Norris, Russell en Antonelli hebben allemaal nog twee sets hard en één set medium over. Iedereen heeft natuurlijk ofwel nog een setje nieuwe softs of gebruikte softs. Maar Verstappen heeft natuurlijk ook nog een setje gebruikte softs over. Dus eigenlijk zit Verstappen, als je het hebt, redelijk oké. Okay. Net als Leclerc en Hamilton, die hebben dat ook beter voor elkaar. Maar ja, kom je er aan toe, hè? Dat is natuurlijk de allergrootste vraag.
1: Ja, Ferrari heeft gisteren inderdaad in de kwalificatie dat setje softs kunnen uitsparen. Die hebben die eerste run in Q2 gedaan op oude set.
0: Ja, oké. Okay. Dan is het natuurlijk voor heel veel mensen... je hoort het de hele week al, hè, het is een beetje een melancholische dag. En het is een beetje anders dan anders voor sommigen. Want ja, die Grand Prix gaat dan verdwijnen. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Er zitten heel veel mensen bij die 8 jaar geleden nog niet naar een Grand Prix geweest waren. Die de Grand Prix van Zandvoort zijn gaan bezoeken. En nu zeggen, wat jammer dat die weg is. Dan denk ik, ja, het is welkom in deze wereld. We hebben natuurlijk Maleisië afscheid van genomen.
1: Ja.
0: We hebben van de Nürburgring afscheid genomen. We hebben van Hockenheim afscheid genomen. Istanbul Park hebben we afscheid genomen. Imola, die zijn alweer op hun beurt wel weer een beetje teruggekomen. Maar het is wel van alle dag. En ik snap ontzettend goed hoe de Nederlander het wel dan voelt. Mede ook door de contractverlenging van Max van de Week. Dus ik denk, had het nog niet 2 jaar langer gekund. Ik hoop alleen maar dat de circuitorganisatie met Stefano Domenicale een draaiboek geeft. En zegt, de datums kun je invullen. Dit is de tijdlijn. Wij kunnen binden. Anderhalve maand een Grand Prix organiseren. Leg hem bovenop de stapel. Als je ergens in de wereld een probleem met een Grand Prix hebt, kunnen wij hem vervangen. Ja, wat vind je daarvan?
1: En die zijn er tegenwoordig ook gewoon. Dus ja, ik denk dat dat een hele goede set zou zijn. Dat Nederland een soort eerste of tweede reserve zou zijn op de kalender. Ja,
0: ja.
1: Ik denk dat Nederland daar gewoon op moet mikken.
0: Ja, precies. Nou goed, een van de belangrijke mannen die natuurlijk achter die Grand Prix van Zandvoort mede een van de aanjagers geweest is, is Jan Lammers. En Jan is een Zandvoorter. Puur zang. En die kon het dan ook niet laten om vanochtend, en we hebben dat in ieder geval, een boodschap te hebben voor alles en iedereen die de Dutch Grand Prix een warm hart toejaagt.
7: Als jongen uit Zandvoort groeide ik op met het geluid van raceauto's in mijn achtertuin. Ik heb hier zelf gereden. Ik heb de Formule 1 zien komen en gaan. En mocht het avontuur van de terugkeer tot deze laatste ronde van dichtbij meemaken. Toen we daar jaren geleden aan begonnen, verklaarden genoeg mensen ons voor gek. Maar Formule 1 race in Zandvoort, in deze tijd, op dat kleine circuit tussen de duinen en de zee. Maar in 2021 stonden we er. En jullie stonden er ook. In het oranje. Met honderdduizenden tegelijk. Van de eerste trein in de ochtend tot lang nadat de laatste auto over de finish was gekomen. Wat daar ontstond, hadden zelfs wij niet kunnen bedenken. Zandvoort werd meer dan een race. Het werd een beeld dat de wereld overging. Oranje tribunes. De duinen. De zee. De spanning wanneer Max de baan opkwam. Maar vooral een publiek dat liet zien hoe groot de liefde voor autosport kan zijn. Coureurs en teams van over de hele wereld spraken over de sfeer in Zandvoort. Niet omdat wij ze vertelden dat die bijzonder was, maar omdat ze dat zelf zo voelden. Dat hebben jullie gedaan. Na 6 edities komt daar nu een einde aan. Dat voelt vreemd, want als iets zo bijzonder is geworden, wil je het eigenlijk vasthouden. Maar misschien moeten we vooral beseffen wat hier is gebeurd. Een klein land bracht een van de grootste sportevenementen ter wereld terug naar een plek waar velen dat onmogelijk achten. Bijna 2 miljoen bezoekers later weten we beter. Het kon wel, omdat heel veel mensen erin geloofden. Omdat duizenden mensen eraan werkten. En omdat jullie ieder jaar opnieuw kwamen. Helaas stopte de Dutch Grand Prix. Maar wat hier de afgelopen 6 jaar is ontstaan, verdwijnt vandaag niet met de laatste finishvlag. De beelden blijven, de verhalen ook. En ergens in de duinen zal het geluid van die Formule 1-auto's en jullie gebrul nog heel lang blijven hangen. Koester de herinneringen en geniet van onze laatste ronde. Namens de organisatie van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix, Jan Lammers, trotse Zandvoorter, coureur en bovenal racefan. Dank jullie wel.
0: Geweldig, hè?
1: Mooi, ja, ja, dit is echt kippenvel.
0: Uit het hart, rustig gedragen. Ja, je zou bijna zeggen, waar is de koffie en de cake?
1: Ja, echt hoor. Ja, ik vond het heel erg mooi.
0: Hij is ook diep diehard Zandvoorter. En dat is natuurlijk, dat geeft een extra laagje aan het geheel. Ik bedoel, iedereen weet nog dat hij als baanspuitertje begon op de slipschool van Rob Slotemaker. Dus ja, dat is wel een dingetje. Hey, moesten we nou met z'n allen schrikken van dat gat wat Verstappen heeft naar die pole position ten opzichte van Lando Norris, vind jij?
1: Nou, nee, want het is een beetje de tendens van het jaar, hè. Het zit een beetje in dat gemiddelde eigenlijk. Het begon dit jaar niet heel te best met Japan echt als absolute uitschieter. Een gat van 1,2 seconden.
0: Negatieve toen, uitschieter.
1: Negatieve uitschieter. Maar toen toegegeven ten opzichte van pole position. Uiteindelijk, ja, nu hebben we 4,5 tiende. Ja, ik denk dat dat relatief normaal is. Aan de andere kant kun je ook zeggen, het is wel een redelijk korte baan. Hmm. En in Monaco waren ze wel heel goed. Dus wat dat betreft...
0: Mag ik wat gek zeggen?
1: Ja, mag zeker ook.
0: Max staat nu P7 op 0,4 seconden.
1: Ja.
0: Oké. Staat in Hongarije op 0,5 seconden P4. Dus ja. Het hele veld is zo aan het yo-yo. Hè? Dat is natuurlijk een ding wat ontzettend hard meespeelt. En laat dat duidelijk zijn. Dus ja. Race pace. In principe Mercedes de snelste auto volgens allerlei simulaties. Ferrari dan 7, honderdste langzame, McLaren een 10e. Maar ja, die staan vooraan. Red Bull 14 en dan Racing Bulls 1,1 seconde. Dus dat is wel zo'n beetje wat er voor ons ligt. En wat we zouden kunnen gaan verwachten in zijn totaliteit. Hoe is de situatie op dit moment als we naar de beelden vanaf Zandvoort kijken?
1: Ja, het is gewoon droog, zoals wij al zeiden. Die bui kwam dus echt te vroeg. De ponchos zijn inmiddels over het algemeen uit. En ja, de vraag gaat eigenlijk dus zijn, gaan we weg op intermediates of gaan we weg op de slick?
0: Ja, nou, mensen met een beetje, ze gaan het in de, ja, je kunt het in de opwarmronde niet meer proberen in de formation lap, dus dat wordt spannend aan zich. Eén ding is zeker, ze moeten op gaan letten, maar ja, de run naar de Tazenbocht is kort. Safety cars, grindbakken, zie ik ook allemaal nog wel op zijn beurt terecht gaan komen. En dan is er natuurlijk voor heel veel mensen een bak emotie op Zandvoort, dus laat dat ook duidelijk zijn. Eén ding is zeker, we dachten in 1985 dat het voorbij was. Nu zijn we 36 jaar later. Is de Formule 1 teruggekomen? 36 jaar later. Vandaag valt opnieuw het doek. Dus ja, ik zou zeggen, geniet er nog een keer van. Nog één keer de Tarzan. Nog één keer het schijfvlak. Nog één keer door de kombochten. En nog één keer een winnaar van de Dutch Grand Prix die een prachtige trofee krijgt.
1: Zeer zeker. Ja, dit wordt er echt eentje om in de gaten te houden. Het volkslied is op dit moment gaande. Met Davina Michel en Willem-Alexander is er ook. Ja. Het wordt een hele mooie editie.
0: Oké, nou, wij gaan ons voorbereiden op de wedstrijd die komen gaat. Veel plezier. plezier daarbij. Dank voor nu, Koen. En over een minuut of tien gaan we echt beginnen. Grand Prix.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf 799 euro. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl. Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment.

0: Mannen van de Sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Koen Bakker.
0: En wij zijn hier voor jullie, voor jou, voor die laatste Dutch Grand Prix op het circuitpark Zandvoort. De Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. 12e ronde van het wereldkampioenschap van 2026. Op het grijze lint door de duinen. 72 ronden liggen de coureurs te wachten. Lengte van de baan 4259 meter met een hoogteverschil van 8,7 meter. Eerste winnaar Alberto Ascari, meeste overwinningen Jimmy Clark. En de winnaar van vorig jaar heet Oscar Piastri. Hier gaat het vandaag om. Dit is het rubber wat ze bij zich hebben. De baan is juist droog verklaard, maar er zijn natuurlijk intermediates en wets. We hebben het over de soft, de medium en de hard in de midden van het compound tussen C4, C3 en C2. En zo ligt het circuit op dit moment aan de kust van Zandvoort erbij. Die ene bui, rechtsboven in beeld met het streepje erin, die kwam over. Maar net als alle, ze kwamen of te laat of te vroeg. Ja. Eerst maar zijn startopstelling voor deze wedstrijd. Vanuit pitlane komt Checo Perez. Weer dingen veranderd aan zijn Cadillac. Dan Valtteri Bottas. Komen op de 20e positie met zijn slechtste kwalificatie van dit jaar. Hebben we het over Oliver Berman, Lance Stroll, waar we hem verwachten. Fernando Alonso verloor heel veel grip. Was veel sneller in zijn eerste run dan in zijn laatste run. Zijn we bij Carlos Sainz, die naast hem staat, de Spanjolen al daar. Alexander Albon, de tweede keer dat hij dit jaar voor Carlos Sainz staat. En Esteban Ocon, ook in de sprint vanaf P15. Franco Colapinto, 5 wedstrijden achter elkaar. Nu achter Gasly gekwalificeerd. Nico Hulkenberg staat 6-6 in kwalificatie met Bortoleto. Yuki Tsunoda terug in de Racing Bull. Ook in de sprint stond hij 12e. En Pierre Gasly staat 9e in het WK. Dat vind ik eigenlijk best bijzonder. 10e Arthur Lindblad. 5 wedstrijden op rij in de top 10. Gabriel Bortoleto. Beste kwalificatie voor Audi / Sauber sinds 2021. Dan Lawson. 1100ste van Verstappen. Verstappen met zijn slechtste kwalificatie op dit circuit. Want hij was ziek. Charles Leclerc ook in 25 stond hij 6e. Lewis Hamilton zijn beste kwalificatie op Zandvoort sinds 2022. Oscar Piastri 6 wedstrijden op rij achter Lando Norris. Kimmy Antonelli is onze WK-leider met 53 punten. George Russell pakt zijn beste kwalificatie op Zandvoort. En Lando Norris zorgt voor de 100ste pole position voor McLaren met een Mercedes-motor. Zo, dat is eruit.
1: Kijk, dat is er inderdaad uit.
0: Hoe is het met de temperatuur ter plekke, Koen?
1: Juist, ik voelde die vraag al aankomen. Het is 17,9 graden Celsius buiten. De baantemperatuur 30,1. En ja, dus is het veel belangrijker eigenlijk op welke banden men gaat starten. Want ja, de Cadillacs die starten helemaal achteraan. Dat zijn de enige jongens op de harde band. Verder een heel groot groepje eigenlijk op de zachte band. En dan hebben we 7 mannen op de medium compound band. Dat zijn Ocon, Colapinto, Pierre Gasly en de top 4. Dus Piastri, Antonelli, Norris op pole en dus Russell vanaf play 2 gaan allemaal op medium beginnen.
0: Interessant, daarachter dus van Hamilton tot en met Lindblad in de top 10 softs. 6 in de top 10 op softs, 4 in de top 10 op medium. En het is de standaard gouden regel van Zandvoort. Als het niet regent, er zijn nog wel wat natte plekken. Maar als het niet regent, ga je in principe gewoon op sliks van start. De wedstrijdleiding heeft ook de baan zojuist als normale gripcondities aangegeven. Ik ben het met ze eens, maar ik heb al een luchtshot gezien. Inhalen offline kon wel eens een dingetje worden. Maar goed, wat is het vooruitzicht? We hebben 5 verschillende racewinnaars gezien in de laatste 5 Grand Prix. Hamilton, Russell, Leclerc, Antonelli en Norris. Alle 5 Grand Prix op Zandvoort sinds ze teruggekomen zijn, zijn gewonnen vanaf pole position. Dat wilde niet zeggen dat de man op pole ook in de eerste bocht aan de leiding ging, maar hij won hem uiteindelijk wel.
1: Juist.
0: Het is Antonelli zijn laatste Grand Prix als tiener. Want van de week is hij jarig en dan wordt hij een 20er. 2 minuten zijn er nog te gaan. 1 minuut is nog te gaan, want er was nog maar 1 lampje. En de safety car staat daar nog. Dat is interessant. Gaan ze dan weer de...
1: Ja, achter de safety car de opwarmronde, denk ik.
0: Die had al weg moeten zijn, maar de safety car gaat zo opwarmronde. De lokale tijdklok gaat naar 3 uur. Dat betekent dat de formation lap een feit is.

0: is. En die is dus achter de safety car. Want normaal gesproken is die bij 3 minuten zijn al weg. Dan kan hij nog steeds gewoon nu misschien met hun 2 rondjes doen. Dan moeten we weer in de gaten houden. Als hij een volle ronde doorrijdt, gaan we over 71 ronden racen. Hier dus het verschil. Wat er kan, een medium voor 30 rondjes en dan een hard voor 42. Of een soft voor 24, een medium voor 24. En dan nog weer een medium. Alles op 24 rondjes, ja, dan kom je ook op 72. Dat is mooi verdeeld. Links in de balk, als je met ons meekijkt, zie je dus de banden waarop iedereen staat. En dus zitten er op de tribunes 100.000 man die allemaal even nat geregend zijn en nu weer op kunnen gaan drogen. En gaan kijken wat er gebeurt in deze Grand Prix van Zandvoort. 12e ronde van het kampioenschap.
1: Ja, verder nog een kleine aanvulling rondom die bandencompounds. Want Leclerc heeft een setje soft over, maar start op een gebruikt setje soft. Dus zou misschien naar een twee-stop kunnen gaan kijken.
0: Lawson doet dat ook.
1: Lawson doet dat ook, maar die had geen verse. Hetzelfde geldt voor Bortoletto. En Lindblad. Dat zijn de enige jongens die op een gebruikte set soft gaan starten.
0: Oké. Het wordt er overigens wel een staande start. Dus laat dat duidelijk zijn. Alleen ja, de heren hebben besloten om met in de weersomstandigheden te zeggen van ja, we laten ze toch eventjes op deze manier wennen aan het systeem. Zoals je misschien bij ons in de voorbeschouwing gehoord hebt, inderdaad, een van de allereerste wedstrijden was een stratenrace. Ik ben er wel eens ook de auto's gewoon soms naar het dorp toe reden voor een garage. 325.000 man zijn er door de poort gekomen het hele weekend hier voor de Heineken Dutch Grand Prix. Een prachtig feit. En het is ongelooflijk knap dat ze al die mensen hebben weten weg te stouwen, om het zo maar te zeggen. Maar ja, kijk, dit stadiondeel met die tribune. Je ziet ook, hè, die lichtgrijzere, donkergrijzere vlekken. Dat is spannend. Uitgangspunt in het kampioenschap. Antonelli 2,24. Dan Hamilton op 171. Russell staat daar heel dichtbij. Dus dat kan wel eens zijn dat Russell vandaag die tweede plek gaat overnemen. Dan Leclerc, Norris, Verstappen. En dan een gat naar Piastri en Hadjar en de rest.
1: Ja, bij de constructeurs. Mercedes 4 aankomt, 392 punten. Ferrari 316. Dan McLaren met 230. En Red Bull met 180 punten.
0: Als de safety cars dan dus nu hier naartoe brengt, zie ik het nut er niet van in. Het enige wat ze willen voorkomen is dat mensen dus gaten laten vallen en dat soort dingen. Dus het is redelijk gecontroleerd gegaan. Maar voor de rest heeft het natuurlijk, het is niet anders dan dat hij er niet geweest was. En dan waren ze nu ook naar de startpositie toe gerold. Maar het zal allemaal in de belangrijke analen van de FOM en VIA staan hoe ze dit gaan doen. 72 ronden, 306 kilometer en 592 meter. En dan gaat er een vlag vallen voor wellicht Lando Norris, George Russell en Antonelli. Nou, dat krijgen allemaal wel de vlag. Maar degene die hem als eerste krijgt is natuurlijk het meest gelukkig daarmee.
1: Als ze het halen.
0: En hoe gaat dat met de glijpartijen offline? He, alle lichte vlekken zijn nog nat, want die slicen een beetje. De man die de pit staat inrijdt is natuurlijk Checo Perez. Want daar moet hij vandaag gaan starten. Het wacht is de groene vlag. Daar is hij en dan gaan we concentreren op de lampen voor de Dutch Grand Prix. En dat alles op zondag 23 augustus 2026. Eerst gaan de toeren omhoog. 1, 2 lampen aan, 3 lampen aan, 4, 5 lampen aan. Uit en we zijn onderweg en iedereen. Nou, George Russell komt niet lekker weg en die begint meteen te duwen en te trekken en te palen. En oh,
1: stappen met Hamilton.
0: Ja, die gaat een beetje door het gras heen. En dan zitten de beide Red Bulls naast elkaar. Verstappen zit aan de buitenkant bij Liam Lawson. Die zal hem wel wat lucht geven. Hamilton is een plekje, denk ik, verloren. Ja, nee, niet helemaal.
1: Leclerc heeft Piastri te pakken. Ja. En Hamilton.
0: Precies. Het is Norris. Ik dacht dat Russell heel slecht was van oei. Verstappen en
1: Lawson.
0: Lawson zijn een beetje aan het wielbengen daar. Ja, die komt er niet echt van los. En dan Max zal denken, joh, tief op. Laat mij even lekker in mijn ritme komen. Want ja, die zit daar toen nog steeds achter Lewis Hamilton. Laat dat duidelijk zijn. Norris, Antonelli, Russell, Leclerc, Piastri, Hamilton, Verstappen, Lawson, Gasly en Lindblad. Dan heeft Gasly ook een goede start gehad en Lindblad een tandje minder.
1: Ja, Leclerc heeft dus even kunnen profiteren van een getouwtrek tussen Hamilton en Max Verstappen. Ja. Max Verstappen die dus met 2 wielen heel even op het gras werd geduwd door de Brit.
0: 1 van 72 voor het eerst richting het stadion gedeelte. En dan komen we zo dadelijk voor het eerst bij die Kümmelbocht, waar ik dacht dat ik daar nog heel, kijk, daar zie je ze, daar nog heel wat natte vlekjes zag. Maar we duiken er voorzichtig in en dan zal het ook belangrijk worden. Dit is natuurlijk met de staande start wat de volgende eerste vliegende ronde gaat worden. Verstappen, niks gewonnen, niks verloren. Nu gaat je, oei, momentje daar van Liam Lawson, die even een tail wiggle had.
1: Nou, verder, hele... Oh!
0: Nee, dikke klap, crash. Verstappen. Verstappen is eraf. Max Verstappen in zijn thuiswedstrijd gaat hier voor een code rood zorgen. Wauw, ik zag een tailwiggle bij onze vrolijke vriend Liam Lawson. Ik zie Verstappen in de tijdlijn terugzakken.
1: Ja, het is Max Verstappen.
0: Ja, het is Verstappen. 100% zeker. Afgegaan in de Arie Luijendijk-bord. I'm okay, roept hij. Wauw.
1: Zo.
0: Wat een klap. En wat een domper. Niet dat hij vandaag het podium had gehad. Ik zei, ja, dit gaat een rode vlag veroorzaken.
1: Ja, dat had je goed gezien.
0: Ja, dat weet je. Op dat punt, met zoveel schade. En die is echt kapot, zegt hij. Het heeft een mega overstuurmoment gehad. Kijken hoe die uitstapt. Wauw. Eén platte Red Bull. Bonnetje van een tonnetje of 6. Wat gebeurt er? Ja, het is daar nat. Ik zei het al, hè. Schakelt door. Op zijn gas kwijt. Tankslepper, boom. Zeldzame fout ook die we van Verstappen zien. En daar dus gefopt door de natte plekken. Pom, pom, pom. Komt hij aan achteraan in beeld. Oh, haaks al wel recht die muur in. Wordt ook nog even een bezoekje aan de chiropractiker.
1: Echt wel.
0: Zware crash.
1: Door deze crash verliest Gasly één plekje voor wat het waard is.
0: Ja, nou bij een code rood gaan ze vaak een plek terug, hè?
1: Ja, dat is
0: gaan ze
1: wel
0: ronde
1: waar.
0: Terug.
1: Ja.
0: Dus het scheelt. Wow, hij steekt daar gewoon dwars over het veld. Iedereen mist hem.
2: Ja, dat is het. Sorry.
0: Ja. Hij deed een short shift, zat er op het natte deel. Want dat was het natste gedeelte. Kijk, hier zie je het. Komt de short shift aan, dan breekt hij uit. En dan ben je hem kwijt. Zelden heb ik hem dit zien doen. Maar ja, we weten dat hij het hele weekend niet helemaal lekker in zijn vel zit. Dan is dit altijd helaas natuurlijk een triest beeld, maar ook het goede beeld. Dat hij samen met de dokter naar de medical car kan, want dat is vanwege de impact. Hij zal even naar het medical center gebracht moeten worden. En dit zullen toch weinig mensen rekening mee gehouden hebben. Ook met zijn concurrenten, want die hadden ook gedacht van, nou ja, als er vandaag iemand, als er nog ergens half nat, half droog is, dan komt hij meestal wel boven. Maar de Arie Luijendijk-bocht is in dit geval het Waterloo geworden voor Verstappen. En dus hadden we misschien heel diep in ons gevoel gegraven voor een heldendaad met misschien wat mazzel links en rechts. Is hij die dus zo groot gepresteerd heeft, hier degene die een code rood in de derde ronde laat noteren. Na een zeer zware crash op schade aan de auto. Alleen maar de auto gelukkig.
1: Ja.
0: Ja, dan is het gaan.
1: Ja, we hebben hier in het verleden heel veel harde klappers gehad. Dit weekend eigenlijk nog geen één.
0: Kijk naar de details. Hele vel achteraf. Alles kapot. Dit wordt gewoon een compleet nieuwe auto opbouwen. Maar goed, dat zal het team ook worst zijn. Dat zal Max in die zin ook worst zijn. Want zo werkt dat in de racerij.
1: Ja.
0: Nooit lager dan tweede gefinish in deze Grand Prix. En daarbij deze laatste. Nogmaals, de hoop was er, kan hij hem dan winnen? Hè? In Hongarije pakt hij een podium. Zou dat zo mooi zijn? Het zou zo fijn zijn. Hij is eruit. Het is wel vaker gebeurd er in de eerste ronde door bij Verstappen. Want als we het hebben over hoe vaak, 9 keer is het hem al gebeurd. De enige die het vaker gebeurd is in de eerste ronde in zijn hele carrière is Nico Hulkenberg. Die is het 12 keer in de eerste ronde uitgeblaft.
1: Ja, deze komt wel even binnen. Wat dat betreft kunnen we allemaal Silverstone natuurlijk nog herinneren. Die met Hamilton was ook in de eerste ronde.
0: Ja. Maar dat was een sprint voor. En op de zaterdag had hij Hamilton te pakken. En Hamilton dacht, ja, vandaag even niet.
1: Do or die.
0: Ja. Nee, dit is gewoon, luister nog maar. Ja, we gaan de start kijken van de wedstrijd nog een keertje. Daar gaan de lampen uit op dat moment. Dan zie je Verstappen dat hij daar al even door het gras moet. Dat heeft denk ik niks te maken. Dat was gewoon boem, boem, boem. Dat was eigenlijk een ketreactie van Piastri naar Leclerc, naar Hamilton, naar Verstappen. Dan zit hij hier nog wel een tijdje te lang. Als we even op de Red Bulls concentreren, zit hij met Liam Lawson te pierenwappen. Die niet opgeeft. En die geeft niet makkelijk op. Daarachter zien we ook een aantal mensen die zich verremmen.
1: Strol.
0: En ik zei al, vanaf die Kuma-bocht, daar was het nas. Hier krijgt Lawson een beukje van Verstappen. De rest is al een beetje echt weg. De start was goed hoor. Godsamme. Kijk, en dan poink, poink, poink. Boom. Ja, moet je volle bak liften. Is nog een wonder dat hij niet twee of drie plekken verliest. Onboordkluit komt dus bij Verstappen vandaan. Ja, want dan even met twee wielen het gras Verstappen kijkt. Krijgt hij zo dadelijk aan de rechterkant krijgt hij Liam Lawson. Want Max neemt hier de wat lagere lijn. Poink uit Lawson. Poink. Doei. Nou, laat hem ook nog wel een beetje leven hoor. Elk ander had de cookie gehad. Hier Lewis Hamilton let zo dadelijk op. Dan komt dus van rechts Oscar Piastri. Hè? Die zorgt voor de nadelen. Hè, daar elkaar. Boink. En die geeft weer Leclerc een kettingreactie.
1: Ja, Piastri wil langs George Russell eigenlijk.
0: Ja, want die had een slechte start.
1: Juist.
0: Ja. Deed Russell dan heel goed. Waarmee dus Antonelli natuurlijk logischerwijs op die tweede plek ligt.
1: Verder was van boven ook wel heel erg goed te zien dat Gabriel Bortoletto stond te malen. Nu P18.
0: Hier de slechtste start van Russell. Die blokt meteen de rechterkant en dan komt Piastri in links. Kan hij dan, er zitten eigenlijk drie auto's. Waardoor Verstappen op het gras geduwd werd. En je zult straks horen als ze met de slow-mo komen van de crash van Verstappen dat hij een short shift doet. Dus dat betekent onder de toeren schakelt hij door. En op het moment dat hij op zijn gas gaat, breekt hij uit. En dan ja, ook door de banking is het een raar ding. Je gaat tegensturen, die auto klimt omhoog en je bent gezien.
1: Hier dat cookie, Olaf.
0: Ja.
1: Kijk, Liam Lawson buitenkant Hugenots bocht. En Verstappen zit daar eigenlijk op de lagere lijn. Komt dan wat wijd uit, relatief gezien ten opzichte van Lawson. Geeft hem dan een cookie links voor op het linker voorwiel, Liam Lawson.
0: Dan kwam Verstappen ineens haaks in beeld. Dat is toch een stevige impact geweest ook, hoor. Pwah. Gelukkig niet helemaal onder een 90 graden rechte hoek. Maar dit zijn geen fijne, let op. Zo klinkt het platrijden van de Red Bull, helaas. Toch nog meteen met zijn duim, hè? Die auto in neutraal zet, hier. Gasly had het ook niet makkelijk, hoor. Poh, hij is hard. Goeie reactie van Gasly ook, door meteen de goede kant te kiezen. Jonge karters wordt geleerd, kijk niet naar het ongeluk. Hier Liam Lawson, die ziet hem gaan, die denkt... Oh, nou, je moet daar rechts. Altijd naar het gat kijken. Hij is toch wel bijna 90 graden.
1: Oh,
0: ja, daarachter. Ja, die Bortoletto spint ook, want die gaat gewoon vol van zijn gas af.
1: Ja.
0: Ja, maar verstandig dan, hè, in dit geval, denk ik. Dan maar die plekken verliezen. Komt hij aan. Onboordgeluid van Gabriel Bortoletto.
1: Hij had al een niet al te beste start. Ging terug naar plaats 13. Vangt hem wel netjes op, hoor. Ja, dat moeten we wel zeggen. En Hulkenberg die daar nog net een beetje ontwijken. Uiteindelijk nu teruggezakt tot plaats 18. Gabriel Bortoletto dus.
0: Okay. Lindblad schijnt iets niet goed gedaan te hebben met de gele vlag die er was. Maar goed.
1: Ja,
0: op moment zijn... ja kijk, er zijn mensen met schade. Hè? Er zijn mensen met schade.
1: Wat Lindblad fout heeft gedaan. Ik denk dat die Gasly heeft aangevallen richting de Tarzanbocht.
0: Okay.
1: Want hij is er voorbij nu.
0: Wacht even, aangevallen richting Tarzanbocht, gele vlag.
1: Ja, als in hij zat achter het incident van Verstappen.
0: Ja.
1: En het, waarschijnlijk is het dan meteen een gele vlag situatie. Gasly moest natuurlijk liften. En Lindblad denkt, ik val aan in de Tarzanbocht. Ik denk dat zoiets is...
0: Nee, want op start-finish is het alweer groen. Het is niet
1: dat... Ja, nee, dat is ook zo. Maar misschien dat het...
0: Misschien wordt het met de mantel de liefde bedekt. Eén ding is zeker. Als je alleen maar geïnteresseerd was in Max Verstappen... en je bent naar Zandvoort gegaan... dan denk ik dat 5 jaar geleden de mensen geweest waren... en zeggen, ik ga naar huis. Maar ik denk dat de sport inmiddels in Nederland wel de populariteit heeft. Hier zien we de yellow flag infringement van Harvick Lindblad... boven in de belt van de FIA. Ik denk dat de sport inmiddels wel de populariteit heeft... dat de mensen toch wel graag willen zien... wie deze Grand Prix gaat winnen. En zo gaan we straks verder zonder Verstappen. Helemaal onderaan.
1: Ja, we zagen natuurlijk inderdaad wat schade bij Lewis Hamilton. Die heeft natuurlijk dat kleine cookie tussen aanhalingstekens uitgedeeld aan Verstappen op dat rechte stuk.
0: Ja, ik heb hem ook nog even door het zand zien rijden. Dat was het linker bargeboordje, als dat al een beetje half hangt. Ja, daar kan je niks aan doen, want dat zit vast aan de vloer. Kijk, een vleugel, die kun je gewoon vervangen.
1: Dit zal dan bij Gasly zijn, want die zat recht direct achter het incident met Max Verstappen.
0: Ja. Zo zijn de teams op dit moment druk bezig om de auto's neer te zetten zoals ze willen. En dat mag dus ook, hè. Als je het al zou willen... en je denkt, ja, we hadden toch nog een beetje medium... we hadden wat anders gedaan, kan je alles nu terugzetten. Je kan er, als je het zou willen, een compleet andere achtervleugel opzetten.
1: En een nieuwe set banden, kan ook.
0: Ja. Ja, dus dat wordt straks weer een dingetje wie wat waar. En op welke band. Maar goed, ze hebben allemaal niet heel veel over, hè. Ik denk dat... onder deze omstandigheden er niet heel veel van de banden gevergd is. Dus als je al begonnen was op een gebruikte set rood... dan denk ik dat het je zou een andere gebruikte set rood erop kunnen zetten.
1: Ja.
0: Die een lekkerder en beter temperatuur voor je zou hebben. Er zijn de momenten dat teams erg leunen op die jongens zoals Giampiero. Die gewoon roepen van oké, dit is wat we hebben, dit is wat we gaan doen. Ook een man bij Red Bull Racing, om even als voorbeeld te noemen... want die kennen we vrij goed, die Paul Monahan. is dan ook bij van oké, wat is er kapot, wat kan er nieuw, wat moeten we doen? En hoe gaan we dat in deze manier oplossen?
1: Lando Norris bleef vrij onbedreigd aan de leiding van de wedstrijd. Meteen met het team in overleg.
0: Ja, Norris had gewoon een goede start.
1: Althans, een goede start.
0: Omdat Russell, dat is ook vaak, hè? Dan heeft Russell een slechte start. Dan denk je, goh, die Norris heeft een goede start. Nee, Russell had zo'n slechte start. Hier nogmaals Liam Lawson. Echt een tailwiggle van niks, hè? Waarvan je normaal gesproken denkt, dan vangt hem op.
2: Is hij oké? Is huge. Is hij alright? Yeah, he's getting out of
3: the car now.
0: Volgens mij uiteraard meteen vraagt van, wow, that was huge. De heer Alexander Albon, die ziet daar de spinnende bordelen. God, kanonnen zeg, hé. Die hebben er ook wel weer een paar mazzel gehad vandaag. Gewoon.
4: Sorry, but what Esteban did is crazy. He's overtaking me in the middle of the crash.
0: Ja. Maar ja, Ocon is niet under investigation. En Lando nee. Wel, maar hier, de spin. Nico Hulkenberg ziet hem. Wow, het ziet het team wel gaan en moet inschatten waar hij heen gaat.
5: Ah! It was crazy with Gabby. Ah. Was the team of him?
6: I know, I was watching. Yeah, good job there.
0: Oh.
1: Ja, hier wordt dan gezegd good job hier, maar ik heb toch het idee dat dit ook gewoon puur geluk is.
0: Knetterharde hartverzakking. Het is wel, dat klinkt een beetje stom, maar je ziet wel door de draai van de auto dat hij de neiging heeft om naar rechts te gaan. En Nico kan alleen maar een beetje naar links en dat was dus precies genoeg. Maar dat is ook weer, wat ik net zei, daar waar het gat zit. Je hoort hem ook nog terugschakelen. Dit zijn wel hartslag 2-10 momentjes hoor. Dan gaat het echt omhoog.
1: Ik zat er heel even voor te kijken. Maar Lindblad denk ik dat hij ernaast al zat bij Pierre Gasly. Dus daar zal misschien die infringement voor zijn. Verder hebben we een resumption order. Met dus Norris uiteraard aan de leiding. Dan gaat Antonelli naar 2. Russell naar 3. Dat blijft onveranderd. Leclerc en Piastri en Hamilton. Lawson zal dan op 7 gaan rijden. En dan hebben we volgens mij Gasly boven Lindblad.
0: Gasly boven Lindblad, ja, dat wel. Er zit Lawson daar nog voor, inderdaad.
1: Nee, het is wel Lindblad voor Gasly. 41 voor 10.
0: Ja. En dan Colapinto. Ja, precies. Daarachter weer Tsunoda. Dan gaan ze neerzetten.
1: En waar komt dan Bortoletto terug? Ja, wel gewoon 18.
0: Ja. Bortoletto is al blij dat hij terugkomt. Laten we dat eventjes vrij duidelijk en vooral heftig neerzetten. Zo de rammen zeggen.
1: Wat een klap.
0: Ja, de race gaat dus verder zoals ze waren aan het einde van de eerste ronde.
1: Juist. Ja, dit was wel Lindblad voor Gasly. Dat was aan het eind van die eerste ronde nog niet zo.
0: Nee, maar zoals ze zeggen. Ik ben al blij dat de VIA communiceert.
1: Ja, nog geen starting time.
0: Nee.
1: Ook al kon trouwens nu noted.
0: Ja, nee, maar dat mag duidelijk zijn hoor. Want dat vond ik echt een ding. Dan ja. Ik heb ooit Ricardo Rosset in Spanje wat zien. Kijk, hier staat hij ook Ocon. Yellow flag infringement noted. Ik heb ook Ricardo Rosset met die grote startcrash in Spa in 2001 of zo. Die dacht ook gewoon, ik rijd er doorheen. Ik zie het wel, het zal ze wel ontvouwen. Die ramde er echt volle bak in.
1: Ja.
0: En dat zijn wel heftige momenten. En, ja, zoals Nico Hulkenberg zojuist natuurlijk schetst. T-bonen is ongeveer het vervelendste wat je kunt doen. Voor Lissen, we hebben natuurlijk wel en de structuur op de neus van de auto. Die als een soort harmonica naar binnen gaat en daardoor de kracht absorbeert. We hebben ook aan de zijkant. Ter hoogte van de heup van de coureur zit natuurlijk ook de side impact structure. Dat zijn ook gewoon van die pijpen die, ja, als daar kracht op komt, dat versplintert in tig delen. Maar dat absorbeert dan dus de energie. Vandaar dat de Formule 1 crash tests zo belangrijk zijn. En dat zit dus ook aan de achterkant, op de rear impact structure. Dat is dat deel waar het lampje op zit, achter op de auto. En daar, ja, daar moet je wel knetterhard begin van het jaar heen. Antonelli zal niet ontevreden zijn met de slechte start van George Russell.
1: Nee, zeer zeker niet. Zit er weer voor. En wat dat betreft, theoretisch gezien, op dit moment, als we af zouden vlaggen, je kent het allemaal wel, dan zou die uitlopen in het kampioenschap.
0: Ook Colin Pinto krijgt nu een yellow flag infringement voor zijn kiezen. Dat zijn toch, dat, ja, hoe moet je dat zeggen? Dat zijn toch van die jongens die, als het ongeluk voorbij zijn, denken, mooi, kan wat winnen.
1: Ja.
0: En dat is iemand die wat voorzichtiger geweest is, is dan kwetsbaar. Ja, dan kun je het meteen, beetpakken. Goed, nou, was het al een beladen dag?
1: Ja, ja, echt wel.
0: Mooi, ze hebben op het strand een ding getekend. The Final Lap. CMCP.com. Ja, die Final Lap gaat er voor Verstappen niet komen. Die ook nog naar Medical Center, maar dat is wel even voor een check. Hè. Laat dat uit zijn. Er gaat een lampje in de auto branden. Als de impact hoger is dan 30G volgens mij, of 55G, nou iets in die ring. Dan gaat een lampje, precies, gaat een lampje branden en dan zeggen ze sowieso even mee, even checken. Wat ze dan doen is, aan het begin van het jaar hebben elke coureur bij keuring op het circuit hebben ze een keus. Terwijl Ocon krijgt no further investigation. Okay. Hebben ze een vragenlijst. Wie, wat, waar. Je moeder, waarmee ben je geboren, waar woon je en hoe heet de paus? Nou, die is al lastig zat voor veel coureurs.
1: Ik zou het niet weten, hoor.
0: Nee, ja, maar in dat opzicht, ja, paus Johannes de zoveelste. dat doe je in een bepaalde tijd. Dan moet je dus nu na zo'n klap moet je naar het medical center. En dan moet je binnen dezelfde tijd dat je dat toen gedaan hebt. En dat wil niet zeggen als je die test doet dat je daar een half uur kan gaan zitten nadenken. Om tijd te winnen als je het nodig
1: ja,
0: is.
1: Exact.
0: He, dat moet wel gewoon boem stand te pay antwoorden zijn. Dan gaan ze kijken of daar verschil in zit. En als dat zo is, ja, dan zeggen ze van oké, dit is toch een hersenschudding. Of er is iets anders aan de hand. En dan houden ze je daar nog even. Flavio Briatore staat daar met die Gasly te praten. Met zijn handen richting helemaal van wat de fuck gebeurt hier allemaal met het weer. Het waren die paar natte plekken. Die niet alleen Verstappen hoor. De das omdeden. En dan riep ik al, we gaan richting de Kumo. Daar zag het het slechts eruit. Daar weet je ook dat die lijnen om in te halen net even wat anders liggen. Maar goed, het droogt nu as we speak per minuut 2 minuten harder op. Dus we hebben dat zo dadelijk allemaal weer niet. Rio Marquez, race control. Man in het midden met de hoornenbril. Krijgt te horen van de baancommissaris dat alles wellicht oké is. En we hebben een hernieuwde starttijd. 15:33.
1: Nee, ja, inderdaad,
0: staat
1: klopt. Ja.
0: 15:33.
1: Je was er snel klopt, bij.
0: Want dat is een 10 minuten sein. En dat betekent dat de teams weer tijd hebben voor die 10 minuten om de boel nog eventjes weer op orde te brengen. Andere voordeel is, ja, met de grote Johan Cruijff spreken, elk voordeel of elk nadeel heeft zijn voordeel, is dat de fans 2 starts krijgen voorlopig.
1: Ja, dat is alweer lekker. Dus ja, eigenlijk 3 zelfs, als je gisteren nog meerekent als sprint.
0: Ja, nee, zeker. Ja. Zeker. Maar ik zeg voorlopig, want ja, ik bedoel, we weten met name van collega René Hoogterp, en als je wedstrijden IndyCar op Zinkelsport wel eens kijkt, dan weet je dat Yellow Flags
1: Breed Yellow Flags.
0: Breed Yellow Flags. Nou, dit is dan een rode, dat is weer wat anders. Aan de andere kant is het ook altijd wel dat met dit soort klappers jongens er ook wel zoiets hebben van oké, als Verstappen hem daar verliest, moet ik misschien een beetje opletten.
1: Juist, exact. Maar ja, dan kom je weer op het punt van zojuist. Dat de baan wordt in principe wel nu steeds droger en droger. Tuurlijk. En droger.
0: Maar dat weet je pas.
1: Er zal meer grip liggen als je daar voor het eerst langs
0: komt. Juist, maar dat is het dus. En dus is het voor Lando Norris best lastig. Want hij is de allereerste die daar langs komt. Ze hebben natuurlijk nog even de, hoe noemen we dat?
1: De Reconnaissance Parade Lab.
0: Ah, we hebben een mazzeltje. We kunnen voor de race gaan gelijk leggen. Want er is een klokje. 8:52, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41.
1: Ja, Linkblad is dus under investigation. Ik zou wel graag
0: gebleven
1: on board willen zien. Ja.
0: Ja. Goed, daar zitten zij voor. Hè? Zij zitten om te kijken of jongens daar niet te veel risico nemen of dingen doen die gewoon fout zijn. En als jij voorbij een gele vlag rijdt, je haalt iemand in. Dan kun je natuurlijk altijd net zien, ja, maar ik kwam net uit een rookwolk, dus ik heb de gele vlag niet gezien. Ja. Want die Bortoletto gaf nogal een rookwolkje weg. Dan weet je niet of Flimblad daar op dat moment weer voor of dat er weer achter zat. Nou, ik ken het allemaal wel. is inmiddels zo droog dat Kimi Antonelli gewoon instapt. Hè. Toen Max er straks instapte, werden zijn schoenen nog droog geveegd.
1: Precies, met zo'n handdoekje. Ja, precies. Zo'n mooi tafereel.
0: Als je nog niet zeker bent van het gelijk leggen, ga ik je nog één keer proberen te helpen nu. 7 minuten en 56, 55, 54, 3, 2, 1, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Dan zou je hem wel moeten hebben via de app van Grand Prix Radio. Laat dat duidelijk zijn. Her en der zie je de jongens waar ik het van de week had over kacheltape. Van dat aluminium tape wordt weer het een en ander aan de vloer en, gerepareerd. Als daar een gaatje in zit, bijvoorbeeld bij Arvid Lindblad. Zijn ze daarmee bezig, van nou, de jongens die nog op de grond liggen. En dat allemaal dicht zitten te plakken. Ook Lewis Hamilton heeft natuurlijk wat schade. Hamilton kende. Mocht de race niet gaan zoals hij wil, zal hij altijd roepen... Ja, that floor damage is hurting me a lot.
1: Ja.
0: Maar, wees eerlijk, hoe zou jij zijn?
1: Nou ja, ik zou me er ook wel gewoon... ik zou dat ook gebruiken als argument. Ja. Laten we eerlijk zijn.
0: Ja. Al voel je er niks
1: ergens,
0: van.
1: Nee, maar ergens als het niet loopt zoals het loopt... dan is dat ook wel vervelend, zeg maar. Bortoletto. Ja.
0: Poepstart.
1: Te malen. Gasly voorbij, Colapinto voorbij... En dan nu onder druk tussen van de V2 V-carbs. Met Tsunoda achter zijn teamgenootje Lindblad aan. Ah, kijk. Lindblad met een lock-up. Ingaan van de Gerlach-bocht. Ah, oh, daar is Colapinto. Ja, precies. Ik zat al te kijken. Waar blijft hij nou? Hulkenberg? Jeetje zeg. Echt. Ja, ja,
0: ja. Hoe komt hij later dan weer voor? Bam, daar het moment van je schrikt dan toch weer als je kijkt. Ze hebben later toch weer een goede plek gehad. Die Hulkenberg had mazzel zeggen. Hier, overstuur, overstuur. Oh, ja, kwijt.
1: Vangt er mooi op, hoor. Dat moeten we hem wel nageven.
0: Ja, je koopt er geen brood voor, maar... zorgt er wel voor dat hij hier wel mee kan doen... aan de herstart van deze wedstrijd.
1: Als Bortoletto zijn en je komt in die spin... en daarna, als je dus die auto weer recht hebt staan... dan zie je in één keer allemaal rommel op de baan.
0: Ja,
1: dat... Denk je ook, wat is hier gebeurd?
0: Nou, hij zag wel dat hij al ging. Want ik denk dat hij daarom extra liftte. Hij zat al niet helemaal lekker. Komt er een extra liftje bij. Dat reageert met de engine braking op de achterwielen. Ja. Waardoor het lijkt alsof je ooit in de sneeuw gespeeld hebt. Je handrem aantrekt. En ja, dan ben je hem kwijt. Maar ja, de ruimte was er voor hem wel. Voor Verstappen niet. Ik bedoel, ouderwet zou je denken het was een tankslepper bij Verstappen. Maar normaal heeft hij snelle handen. Maar deze kon hij echt niet opvangen.
1: Nee, en wat we ook zeiden, heel weinig uitloopzones. En zeker in de Arie Luijendijk-bocht, daar is gewoon een muur.
0: Ja, en het is heel moeilijk, want ik vind op stratencircuits vind ik het altijd fijn als de muren dichtbij staan. Je hebt natuurlijk op alle andere circuits, neemt die auto vaak zo'n hele gekke hoek aan voordat hij wat raakt. Want dan is er ruimte om half te draaien of drie kwart te draaien. Dus dat is het, ja... Voordeel, nadeel. Ik bedoel, als er een muur staat, boem, weet je. En je weet ook, als er een muur staat, zijn ze allemaal net even wat voorzichtiger.
1: Ja.
0: Als je een track limits af zou willen in de Formule 1, nou, dat is mooi. Zet overal maar een muurtje neer van 40 centimeter hoog. Dan maakt er niemand meer een track limit, dan zit je tegen de muur aan.
1: Juist.
0: Ja, dat dus. Maar goed, daar hebben we stratencircuits voor. En daar gaan we ook nog naartoe. Daar gaan we nog een sprint krijgen dit jaar in Singapore. Dat is het laatste van het seizoen. Ook bijzonder.
1: Ja.
0: Herstart van de wedstrijd over 4 minuten en 30 seconden, 29. 28, 27, 26, 25. Dit alles ter controle.
1: Ja, en we krijgen dus nog een Europese stratenrace ook. Madrid. Ja, stratenrace, het is een deel...
0: Nee, die wordt niet neergezet als een stratenrace.
1: Nee, zeker niet. Maar ook daar staan de muren heel dichtbij, vind ik.
0: Op bepaalde punten wel. Ja. Ik heb daar een paar bottlenecks gezien. Holy knetter. Colapinto gaat nu naar Under Investigation. Noted. Ze zijn bezig. De mannetjes zijn bezig.
1: Ergens had ik het wel lekker gevonden als ze nu gewoon uit een soort voorzorg inderdaad naar het einde van die eerste ronde hadden gegaan. Dan had je het gedoe gewoon niet rondom Lindblad, rondom Ocon. En nu ook rondom Colapinto.
0: Ja.
1: Aan de andere kant, zo zal het niet in een reglement staan.
0: Wat niet?
1: Daar weer gedoe over.
0: Was er niet in het
1: reglement? Nee, ja, over nog een ronde terug, zeg maar. Want daarmee zou je dit voorkomen. Ook de spin van Bortoletto is natuurlijk misschien een gevolg rondom de crash van Verstappen.
0: Ja, oké. Nou ja, we gaan het zien. Eén ding is zeker. Vooraan gaat zo dadelijk staan Lando Norris met Antonelli en Russell en Leclerc en Piastri en Hamilton. dan Liam Lawson, die vandaag de eer van Red Bull Racing hoog moet houden. Dan zou ik als Nederland zeggen, we gaan achter Liam staan. Want als hij daar een mooie vijfde of zesde plek uit weet te peuren, dan zou ik het hem zeker gunnen.
1: Heeft hij het goed gedaan, hoor.
0: Safety car lights on. Dus ik denk dat we hetzelfde verhaal krijgen als er straks. De safety car gaat ze de ronde richting de startopstelling brengen. Start grid in dit geval. Dan gaat iedereen staan. En dan krijgen we weer het systeem. Lampjes uit, lampjes aan en gaan. En dan gaat het nog over 69 rondjes. Want er staat gewoon op die. Nee, gaat het over 68 ronden. Want deze ronde gaat denk ik ook meetellen. Want iedereen is pitlane ingegaan.
1: Ja, dat denk, daar ga ik inderdaad wel vanuit.
0: Wij moeten ons niet even laten foppen dat we straks in de wedstrijd gaan roepen van, oh ja, het is een eerste pitstop, tweede pitstop, derde pitstop. Want er staat nu bij iedereen, omdat ze in de pitstraat gestopt zijn vanwege de corona, staat er bij iedereen nu een pitstop.
1: We moeten wel in de gaten houden dus inderdaad wie er een ander setje onder heeft gezet.
0: Ja.
1: Dat wordt nog wel interessant om te volgen.
0: Ik hoop dat de F1 Pro TV app het bijhoudt. Want die gaat natuurlijk informatie krijgen nu ineens wat hij normaal gesproken zeg maar gefaseerd binnen gaat krijgen. Dat komt nu gewoon zo dadelijk als een rambambam binnen. En ik denk niet dat Pirelli een nieuw lijstje gaat aangeven. Maar goed, we kunnen het proberen om te zien. Het kan ook zijn dat er een aantal jongens zijn die denken nu van ja, laat ik dan nog maar van deze run op hard gaan doen. De temperatuur is omhoog gaan, dus dat helpt wel. Snap je? Dan heb je dat weer niet nodig. Het is 18,5 graden als de temperatuur is naar 33 gegaan.
1: Ja, 3 graden warmer ten opzichte van het begin van de wedstrijd.
0: Ja, dat dus. Dat helpt. En dat is oké. Lando Norris heeft nog 1,5 minuut en dan weet hij dat hij weer aan de bak mag. En dan kan hij in het oranje voor de oranje fans toch nog een oranje zee gaan creëren. Zeker niet waar heel velen op gehoopt hadden. Een wonder, een mirakel misschien. Een spektakel. Als je van klappers houdt, denk je ja, een spektakel. Een klapper is ook een spektakel. Maar voor Verstappen is dit gewoon ja, heel, heel jammer. Maar het is gebeurd. En ja. Systeem, moment, banden, koud, bocht, momentje, klaar, boom. En dan zie je hoe hard het gaat. Sfeer op de tribune is er trouwens niet minder om, kunnen wij op onze belden zien.
1: Nee, deze pauze was goed voor, denk ik, even een refill van het een of ander.
0: En er waren natuurlijk mensen die nat geregend waren, die nu zelf even droog staan te dansen daar. Dus dat scheelt dan ook alweer een beetje. Right, said Fred. En dat betekent dat we over een dertigtal seconden na exactement nu weer gaan beginnen. Achter de safety car betekent helpers out.
1: Softs. Bij de McLaren van Lando Norris. Dus dat is meteen al iets om op te schrijven en te noteren. Ja. Want die had natuurlijk de medium compound band.
0: Wilson is op soft gebleven. Ik zie een aantal mensen met nieuwe mediums. Ik zie hier een harde band, maar kan lastig zien van welke auto dat is. Oh, dat is Piastri. Piastri is naar de harde band gegaan. Dan maken we even een nieuw rijtje. Ja, voor een beetje. Dan komt ze dadelijk wel duidelijk bij de herstart.
1: Dus Norris nu naar buiten op de zachte band. Dat is de eerste die we noteren.
0: Vind ik wel weer goed van McLaren dat ze dus met die twee auto's weer iets anders doen. Dus ze gaan dus proberen Piastri aan een trackpositie te helpen. Doordat hij straks de eerste pitstop kan uitstellen. Maar dan moet hij natuurlijk ook wel weer de seconden voorsprong hebben. Want weten wij uit het verleden, een pitstop is 21,5 seconden. Virtual safety car duurt die 15 seconden. 3 safety car periodes vorig jaar, 13 rondes. Dat al vorig jaar alleen. Het ook in 2023 natuurlijk gehad van rondje 16 tot 21. We hebben een code rood toe gehad rondje 64. We hebben nog een virtual safety car gehad in 2025 voor rondje 31 en 32. Vooral de start van de wedstrijd die was behoorlijk onderbroken. Vanaf rondje nummer 53 hebben we 4 ronden onder de safety car gereden. Toen 6 rondjes los en toen weer 4 rondjes onder de safety car. Dus wat dat betreft denk ik dat de safety car ook vandaag nog niet klaar is in handen van Bernd Mailander.
1: Leclerc heeft de gebruikte softs ingeruild voor een nieuwe set softs. Verder de Mercedes'en, Antonelli en Russell blijven gewoon op dezelfde set medium rijden. Ja, je zei het al eventjes, Piastri naar de harde band. Verder Hamilton en Lawson, niks aangepast. En dan een groepje die de medium compound band eronder heeft gezet. Met Lindblad daar de voorste van allemaal. Hij is straks vanaf plaats 8. En dan Gasly en Colapinto ook. Waarvan Colapinto nieuwe softs en Gasly op gebruikt.
0: Dus dan heeft hij dezelfde gehouden, want Gasly stond op mediums.
1: Ja, inderdaad. Ja. klopt. Gasly had Colapinto wel opnieuw.
0: Tsunoda gebruikt de softs gehouden.
1: Ja, zelfde set.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, niet heel mega grote belachelijke veranderingen. Maar Lando Norris was misschien toch... Dat hij straks dacht van, ik wil nog wel wat verder weg. Maar hij heeft nu Antonelli achter zich. En op een medium, kan ik hem ook vertellen... Antonelli gaat 2,18 meter verliezen. In principe als ze dezelfde start zouden hebben ten opzichte van een softband. Ho, Olly Berman. Langs de kant, start wordt uitgesteld. Weer een rondje eraf, hè?
1: Ja, dus een...
0: Marshall Post.
1: Kruis door...
0: Streep door Berman.
3: Oh, my engine broke.
7: Oké.
3: Everything broke, everything cut off.
0: It broke. Vlak voor de Hans Werner chicane.
1: Een heel groot gat ook tussen Stroll en Bortoletto, vind ik.
0: Ja.
1: Echt heel groot.
0: Correct. Gaat hier ongetwijfeld de oranje lampen knipperen zo dadelijk. De groene vlag gaat er niet komen. Ze zouden heel snel die auto van Berman de weg moeten halen, maar daar geloof ik niet in. Ik denk dat we een aborted start krijgen met een extra formation lap. Moeten ze niet te lang mee wachten, maar ja, ze willen het aan iedereen melden. Dus moeten ze nu nog wachten op Perez en Bottas. Die komen daar pas aanrijden. Nu kunnen ze dat sein geven, dan kan iedereen het zien. Dan zien de teams het ook. Als ze deze van start laten gaan, vind ik het een mirakel. Maar ja, goed, hij stond niet slecht en ze kunnen hem daar zo achteruit weggeduwd hebben. Nee, extra formation lap. Sorry dat ik gelijk heb.
1: Nee hoor, hoef je geen sorry voor te zeggen.
0: Nee, maar...
1: Psychologisch ook.
0: Jawel, maar die man met die groene vlag fop mij, die begint daar naartoe te lopen. En die denkt, what the fuck, gaan ze dat nou echt doen?
1: Maar die heeft één opdracht en die moet hij niet verpesten.
0: Ja. Oké. Wordt het zo dadelijk lap 5 van 72.
1: Is toch één iemand anders richting hard gegaan? Dat is trouwens Alex Albon. Dus Piastri en Albon en de nieuwe hards.
0: Oké. Okay. Extra formatie ronde. Nou, zit de Formule 1 op dit moment niet heel erg op brandstof sparen. Het is meer elektriciteit sparen en dat soort dingen. Maar dat scheelt natuurlijk allemaal alweer. Dus ze kunnen hem, als ze het zouden willen... kunnen ze hem één heel klein tandje minder zuinig zetten. Uiteraard rijdt deze Lando Norris een stevige outlap. Dat doet hij goed. Vorige keer werden ze nog door de safety car naartoe gebracht, nu dus niet. Want dan zou hij de safety car weer op de baan moeten brengen. Dus dit is allemaal weer op zichzelf. En dan zie je dus dat die gaten er komen. En dan moet Lando Norris wel nadenken. Kijk, ik zei al, hij stond daar niet zo slecht. Ze hebben hem gewoon achteruit weggetrokken. Dus is extra formation lap is goed genoeg. Want die marshals mogen er ook pas naartoe. Als Bottas en die zijn er weer voorbij zijn.
1: Juist.
0: Dan is het alleen maar dit stukje. En dat was niet tijd genoeg om die start alsnog normaal te plaatsvinden.
1: Nu sluit Stroll trouwens wel gewoon mooi aan ten opzichte van Bortoletto.
0: Ja, en Perez hoeft natuurlijk ook niet meer naar die pitlane.
1: Nee.
0: Want die was al onderdeel van de wedstrijd.
1: Nu langzaam iedereen richting zijn positie. Op het rechterstuk voor een derde maal. We gaan dus een tweede start meemaken. Norris dus op 1. Nieuwe set gehaald. Is dan zacht gegaan. En dan de twee Mercedes. Antonelli voor Russell deze keer.
0: Het grappige is dat we niet gaan roepen straks over 50 rondjes. Het spektakel zat in het begin. Laten we dat maar hopen. Maar goed. We hebben in ieder geval genoeg verschillende banden in de top. Want we hebben Piastri op hard, op P5. Leclerc op soft, P4. George Russell en Kimi Antonelli allebei op de medium band. Dus Mercedes kiest weer voor allebei precies hetzelfde. En dan Lando Norris op soft. Oei. Waarom ik helemaal voor Kimi Antonelli? Met name rechts voor.
1: Zo.
0: Ja. Moet je vertrouwen hebben in het systeem, hè? Kan het hebben. Terwijl als je op je dashboardje schakelt naar de temperatuur van de remmen, dat je denkt, oh my god. En ik moet wel remmen voor de Tarzan. Nou, daar komt dan de groene vlag en dan gaan we de lampen weer met je meenemen. Rechts alle lampjes op groen. Iedereen staat op zijn plek. Daar is de groene vlag. En dus gaan we het weer proberen. ...67 ronden nog. 3 lampen aan, 4 lampen aan, 5 lampen aan. uit en we zijn weer onderweg. En nu is er een betere start van George Russell. En moet zelfs... Norris moet even drukken en Russell probeert dat en die gaat hem lukken. Norris onderstuurt naar buiten. Antonelli is dat. Kimi Antonelli, want die stond natuurlijk tweede. Die had er veel beter gezet en Antonelli pakt de leiding. Op zijn softband zou hij normaal gesproken 2 meter voordeel moeten hebben. En George Russell heeft het daarachter druk met Oscar Piastri en Lewis Hamilton.
1: Ja, Piastri heeft een plekje gewonnen ten opzichte van Leclerc.
0: Dus lekker bezig.
1: En naar 3 instuurde schijflak zo. Dat is een hele mooie zeg. Ten opzichte van George Russell. Russell terugverwezen naar plaats 4 nu. En nu de Ferraris op bezoek.
0: Russell is aan het verdedigen. Russell kijkt en piert en poert. Lando Norris, Antonelli. Wauw. Dan dus Piastri. Top gedaan van Piastri. Op die harde band, joh.
1: Echt
0: niet
1: een
0: normaal.
1: Hele goede start had hij ook.
0: En Lewis Hamilton zit nu bij zijn teamgenoot. Drive-through penalty voor Arvid Lindblad.
1: Ja.
0: Dat is een stevige straf.
1: Die is pijnlijk.
0: Ja. Kan je niet doen samen met een pitstop. Dus die gaat gewoon helemaal achteruit tuimelen.
1: Ja, die heeft al een plaatsje verloren ten opzichte van Liam Lawson. Daar bij die herstart. Maar gaat dus nu nog meer verliezen. In principe. Oh nee, Lawson zat er al voor. Nou ja, zwaar.
0: Antonelli, 18e voor. Op Lando Norris. Op zijn softband. Waarom zou je dan denken? Want hij moet ook nog eerder naar binnen. Derde Piastri op die harde band. Dus we hebben een medium, een soft en een harde band aan de kop van de wedstrijd. Dat is wel lekker. Russell 4, Leclerc 5, Hamilton 6, Lawson 7, Gasly 8, Hulkenberg met de snelste raceronde 9 en 10e, Franco Colapinto. Dat voor wat betreft de puntenscorers. Baantemperatuur loopt op naar bijna 35 graden.
1: Nico Hulkenberg heeft een goede herstart gehad.
0: Ja.
1: Is opgeklommen richting plaats 9.
0: Blad al bezig geweest volgens mij met die drive-thru penalty. Fijn van de regie dat ze die dan ook laten zien. Hè? Ik moet daar toch aan toegeven dat ze dit jaar wel af en toe net niet laten zien wat je zou willen zien. Maar goed, ik had net ook even Antonelli en Russell verkeerd, maar dat kan gebeuren. Je ziet weer de startopstelling en je denkt, oh ja, nee, nou, Antonelli was er al. 17e op Norris. Kan Norris daar wat terughalen? De Mercedes dus op papier zeggen ze de snelste auto van het veld. De baan inmiddels gewoon weer helemaal droog. Alles en overal. En dat is natuurlijk wel weer gunstig. Lando Norris pakt nu de snelste raceronde. 1.16.8. Raar geluid wat ik daar hoorde.
1: Ja,
0: leek een soort grind. Ja, in de MotoGP weet je dat het een grind is. Maar hier geen idee. Oscar Piastri.
1: Ja, hier dat moment dat hij dus aanvalt bij Russell.
0: Geweldig. Schijflak binnenlangs. Man, man, man. Dan durf je hoor. Dan heb je wel vertrouwen.
1: Oh. Ja, vette shit.
0: En ik nog maar denken dat ze die harde band eronder zetten... zodat hij later door de tactiek wat verder naar voren zou kunnen komen. Door het strategische gedeelte.
1: Ja, hij dacht ik doe het zelf wel.
0: Dat is niet het geval. Norris is wel beter nu hoor. Flink wat beter ook dan Kimi Antonelli in sector 1. 26-2. Ja, mwah. Een paar honderdste. En dan zie je paar staan en denk je, ja, de Norris die komt lekker snel dichterbij. Drive-through penalty, Colapinto.
1: Ook, oké. Okay.
0: Ja.
1: En is dat een beetje in de buurt daar bij Lindblad. Ja, ook eigenlijk hij dus gepakt door die melee, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, wel helemaal zelf gedaan, is het oordeel van de wedstrijdleiding.
0: En yellow flag infringement, niet specifiek uitgelegd aan ons. Dubbele punt, comma, gaat om veiligheid. Ah, Norris. Possible class half. Dus dat is heel weinig. In 3 minutes. Ik pak mijn buienradar er
1: juist,
0: even bij.
1: Ja, doe dat, Olaf. Zeer zeker.
0: We hadden gezien dat er eigenlijk niks meer zou zijn.
1: Kimi Antonelli, snelste race ronde zojuist. 1.16.8. Of 6.8.1, moet ik eigenlijk zeggen. Maar ja, goed. Norris zit op zijn staart. Met z'n tweeën zijn ze wel echt aan het wegrijden ten opzichte van de groep hierachter. Want Piastri is wel ietsje langzamer dan de twee. Zijn hier aan boord bij Charles Leclerc, jagend op George Russell.
0: En er zweeft weer zo'n zelfde pukkeltje op zee waarvan we steeds riepen... Ah, ja, die gaat er wel langs en die heeft wel steeds de boel geraakt. Je moet kijken of er ergens een donker... Ja, die rechts, dat is hem. Er zit een beetje een donkere streep in. Box to serve drive-through penalty voor Franco Colapinto. Twee man eruit, Verstappen en Berman. Laat dat duidelijk zijn, als je dat al niet was. Want ja, dat is natuurlijk ook groot nieuws. En meteen gaat iedereen die helemaal niks met Formule 1 heeft doen. Breaking news, Verstappen crasht eraf, Verstappen crasht eraf. Ja, kan gebeuren jongens, autoraces ja, en dammen.
1: Ja, exact. Het is sorry geen dat ik het zeg.
0: En natuurlijk is het jammer, en natuurlijk snap ik dat. Antonelli, alles wat hij doet dit jaar lijkt zwaar oké te zijn. Hij heeft natuurlijk ook links en rechts wel zijn technische mankementen gehad en een pechje gehad hier en daar, maar hij heeft op dit moment gewoon die gouden stok in zijn handen, dat hij denkt van, hé, dit lukt. Ik had echt nooit gedacht dat Norris op een softband minder grip zou hebben dan Antonelli. Ja. Tenzij, maar die hebben we nog niet gehoord, tenzij er aan boord dat er een half anti-stolletje in zit en dan is hij, dan gaan we weer, dan denk je, oh, die Antonelli heeft een goede start, terwijl Norris een slechte start had op die softband.
1: Ja, en hetzelfde geldt natuurlijk voor Piastri en de Ferrari van Leclerc naast hem.
0: Ja. Ja, ik ben dan weer zo iemand die denkt van, ja, maar als je nou je eerste start gewoon doet op een medium band, doe dan je tweede ook op een medium band, want dan weet je in ieder geval dat de grip hetzelfde voelt.
1: Ja. Dat de levels hetzelfde zijn.
0: Juist. Maar ja, dat is dan wat het is. Berman heeft de pitstraat verlaten om red light.
1: Ah, dat gat van Lance Stroll naar Bortoletto. Daartussen zat Berman.
0: Ja.
1: Dus dat zou best eens het geval kunnen zijn dat Berman, of dat Stroll eigenlijk op het rode licht heeft gewacht.
0: Ja, maar dan zouden ze dus heel veel auto's een rood licht hebben moeten geven terwijl de anderen al weg waren. Dus
1: Bortoletto is nu ook noted.
0: Ja. Antonelli, 16.552. Snelste raceronde. En dus weet dat Lando Norris dat hij aan de bak zal moeten. Hij is natuurlijk in de sprint vooraan gereden. En toen werd hij door een softband later in de wedstrijd te grazen genomen. Nou, dan hoopt hij nu dat hetzelfde gaat gebeuren. Want hij is nu degene op de softband. Maar ja, voor hem rijdt wel de Mercedes van Kimi Antonelli. Hij werd natuurlijk door Charles Leclerc ingehaald in de sprint.
1: Ja, en die is goed, hè? De Mercedes van Kimi Antonelli. Kampioenschapsleider natuurlijk. 53 punten voorsprong ten opzichte van Lewis Hamilton. Die Italianen allemaal lekker onder controle.
0: Ja, de Italianen worden natuurlijk al helemaal gek dat ze natuurlijk naar Monza gaan komen. En de Italianen Monza, ja. Kripstraf. Ja. Nu al aangegeven, motorwissel. Ja, Mercedes heeft toch dit jaar al flink wat technische problemen gehad met de motoren. Daar moeten we ook wel heel eerlijk zijn. En dat komt dan dat je dan. Dat komt pas weer naar voren. Je denkt van ja, nou, Antonelli leidt het WK. We zien hem. Maar ja, er zijn natuurlijk toch dagen geweest dat het allemaal technisch niet zo liep. Je hebt maar een x aantal motoren. Ze hebben er in het begin best wel veel moeten doen. Ook met de Energy Store. Dus dat wordt een great start. En Charles Leclerc is aan het jagen en aan het kijken op George Russell, die op dit moment buiten het podium is. Ik weet één toeschouwer op Zandvoort die dat leuk vindt. Minimaal één, zeg ik dan.
1: Ja, ik wou zeggen, ik denk dat er ook wel meer zijn.
0: Verzomeren. Om het geluid van Charles Leclerc. Omhoog naar de hun terug. Doorkijken doe je dat hier al. Hier kijk je heel rechts naar boven, onder die brug. Niet helemaal naar buiten laten lopen. En hier de binnenkant goed kiezen. En dan op je gas. Dan hebben we voor de Masters bocht waar ze de curbs dan aan de binnenkant veranderd hebben. Zodat je er wat makkelijker overheen kan en je auto niet begint te stuiteren. Ik denk dat Leclerc op dit moment wel wat meer pace heeft dan dat Russell dat heeft. Zeg ik dat goed? 17-2. Het is een tiende. 1/10 dus.
1: Ja, het grootste paceverschil zit gewoon tussen Norris en Piastri. Een halve seconde geeft Piastri steeds toe ongeveer ten opzichte van Norris. Ja, dat wordt dan wel een flinker gat.
0: Er moet voor Hamilton toch frustrerend zijn dat hij Leclerc voor zich heeft. Tenzij het team hem verteld heeft, jouw schade is een x-aantal punten downforce waard. Dus mocht het bij de start zo zijn dat Charles in de buurt zit, laat hem er dan voor. Want wij hebben in principe minder pace door de schade die we hebben moeten repareren op je auto. Ik zou het logisch vinden. Ik zeg niet dat het zo is. Ik weet niet of het zo is. Maar met wat we gezien hebben is het misschien wel een logicaatje. De rondetijden van Leclerc zijn wel langzamer dan die van Hamilton. 17-7 om 17-3.
1: We hebben de eerste in de pitstraat. Dat is Gabriel Bortoletto. Naar binnen gedoken. Kijken wat hij dan zojuist deed bij. Ja, hij heeft gewoon de gebruikte set gebruikt. Nou, die heeft dus 12 ronden, waarvan veel safety car en veel rode vlag en omwarmronden en dergelijke gebruikt. Zal nu naar een andere set gaan.
0: Die under investigation van die pitlight van Bortoletto, die wordt na de wedstrijd bekeken.
1: Ja.
0: Dus dan zijn ze er niet 100% zeker van.
1: Hetzelfde geldt voor Berman. Wordt even een gevalletje uitleggen bij de stewards.
0: Maar die is al uitgevallen, dus ja, dan gaat het alleen
1: die
0: maar...
1: Die kan al langs.
0: Ja, hij kan natuurlijk een 5 of 3 plaatsen grids afkrijgen voor de volgende wedstrijd.
1: Juist. Na een 5 seconden time penalty wordt vaak inderdaad omgezet naar zo'n 3 plaatsen grids af.
0: Ja, maar hij is geen deelnemer. Gaat nooit een 5 seconden time penalty krijgen. Nu.
1: Nee.
0: Dus hij gaat iets krijgen. Als ze hem willen straffen, moet hij dat meenemen naar de volgende wedstrijd.
1: Zo.
0: Berman en Bortoletto. Dus leaving pit exit on red light. Wat ik bijzonder vind. Want er waren al heel veel mensen weggereden. Dus ja.
1: Nou, Bortoletto naar nieuwe mediums gegaan.
0: Okay. Was dat een soort met van normale stop? Of kunnen we dat niet terugzien?
1: Dit was denk ik een normale stop. Voor Gabriel Bortoletto. Rondje 12.
0: Oké. Russell, Leclerc dicht bij elkaar. Het gevecht is gaande zeg maar, voor die derde, vierde plek. Moet ik toch netjes zeggen dit. Piastri ligt 4 seconden achter op Lando Norris. En 1,1 seconde op zijn vrolijke vriend George Russell. 1,3 seconden. Norris op 1,7. Ik denk dat Antonelli op dit moment zeg maar, de pace aan het regenereren is. Dat hij een beetje de boel bijhoudt van oké, kom jij maar op met de geit. Want de afgelopen ronde tijd onderling verschil een honderdste van een seconde. Antonelli 17.058, Norris 17.065. Dat is 2 keer niks. En 3 keer boordwaarde. 14 van 72. Gevecht voor plaats 4 met dus Russell, Leclerc en in zekere zin zeg ik dan Lewis Hamilton. Het is al 18e, dus Hamilton zit 2 keer de afstand dat Leclerc op Russell zit. In het kampioenschap, als we nu gaan afvlaggen, gaat Russell naar die 2e plaats ten koste van Lewis Hamilton.
1: Ja, dan is het verschil tussen de 2 na vandaag 1 punt, als het zo zou blijven.
0: Onboardgeluiden van Charles Leclerc.
1: Nou, Hulkenberg toch aardig opgeklommen dus bij die herstart. Uiteindelijk naar plaats 9 opgeklommen. En manifesteert zichzelf daar gewoon dik prima. Geeft 2 seconden toe ten opzichte van Gasly. Maar ligt ook 2 seconden voor ten opzichte van Yuki Tsunoda.
0: Langste stint op de harde band vorig jaar was maar liefst 53 ronden. Dat was Oliver Berman.
1: Ja, lange stint. Zeer zeker.
0: Geweldig, het aanremmen voor de Tarzanbocht blijft toch een mooi moment. Dat is het punt dat je als coureur zijnde...
7: Consider original plan A.
0: Copy. Consider original plan A.

0: 2 seconden tussen Antonelli en Norris. Fernando Alonso, 13e op dit moment. Het verschil met wat Alonso uiteindelijk in zijn eerste run reed... en in de run waardoor hij naar Q2 door had moeten gaan... was 16e van een seconde. Ongelooflijk, kwam er gewoon niet aan. Heel wisselende berichten gehoord over wat Aston Martin doet met die motor. En dan in dat geval Honda. Eerste berichten, er zit 50 pk meer in. Ja, maar we doen hem op 30. Gisteren na de kwalificatie hoorde ik ineens weer verhalen. Ja, maar we doen hem op 15 pk van wat we hebben. De Japanners zijn zo voorzichtig. Want ja, die willen natuurlijk gewoon niet dat dat ding ploft. Dat snap ik wel. En Alonso was echt woedend gisteren. Zat echt op zijn stuur te klapperen. En nu is hij aan het vechten met Esteban Ocon.
1: Ja, aan de andere kant levert die 35 pk dan een halve seconde op dit circuit. Want dat is uiteindelijk wat hij toegeeft richting Alex Albon voor plaats 16. Voor Q2 dus.
0: Nee, want ik leg net uit. Hij had een eerste run die heel goed was. En zijn tweede run was 17e langzamer. Ja. Dus daardoor kwam hij er niet meer aan. En daarna is Albon harder gegaan. Dat was bizar.
1: Ongekend.
0: Ja. Medium, soft, 12-12. Norris.
2: I know how the tires, how's the pace. I'm
3: pace zero, mate. I've got nothing else.
0: I'm pace zero. Dan zou je denken, nou, dat is niks. Ja, nee, dit is wat er is. I'm pace, weet je, kan hier roepen van, ik kan hem even naar min 2 of min 3 trekken. Dit is alles wat ik heb.
1: Dit is flat out.
0: En Antonelli zit daar gewoon uit luxe. En hier zijn we aan boord bij Oscar Piastri. Wat een topstart had hij gemaakt op die harde band, zeg. Slim gedaan ook.
1: Geeft dus nu wel 5 seconden toe ten opzichte van zijn teamgenootje.
0: Jawel, maar...
1: Maar hij is dus op 2 compounds harder.
0: En die jongens voor hem moeten nog even naar binnen, hè?
1: Juist, ze zeker. Piastri precies. In theorie natuurlijk niet. Maar is puur theoretisch. Hij is dus op 2 compounds harder.
0: En die jongens...

0: over de bult. Pom, pom. En dan duik je het schijfvlak in naar beneden. Met heel veel commitment. Hier even met je rechterwiel het tandje over die curb, maar niet te veel. En dan aanremmen terwijl je instuurt. Piastri.
1: How's the tire?
2: It's okay. Better
0: than
2: the medium.
1: Copy.
0: Hoe is je band? Ja, hij voelt wel goed, maar hij is niet heel veel beter dan de medium. Nou, dat is dan dus in principe toch goed nieuws. Want dat betekent dat hij met deze band de medium pace kan rijden. Of had hij gedacht dat hij met deze band harder zou gaan dan de medium pace? Russell loopt dan wel weer eventjes weg, hè, bij die Leclerc, als het gaat over als er een rechtstuk is. Dus de rechte lijnsnelheid van de Mercedes is nog steeds echt miraculeus groot. We hebben gisteren in sprintkwalificatie ook gezien. Weet je, dat hij 2/10 goed weet te maken in alleen daar een Luindijk-bocht. Hij is naar binnen. Hij is naar binnen. George Russell gaat dat gevecht eventjes verlaten.
3: Rondje 18 gaat naar hard. Kijk. En dus een undercut die hier misschien wel heel waardevol is ten opzichte van Piastri. Maar misschien ook wel juist om het te verdedigen ten opzichte van Leclerc.
0: 18 seconden.
3: Overigens is ook Ocon naar hard gegaan. Die is net binnen geweest. Rondje 17 was dat.
0: Valt terug naar de 9e stack. Deze George Russell achter Nico Hulkenberg. Even klein achter P9. Dan weet ik waar die op terugkwam. Moet ik wel een aantal plekken voor terugkrijgen. Hij zat daar vlak voor Leclerc. Hè? Dus dan zou het uiteindelijk dat zijn. Russell was P4. It doesn't change our race yet, zeggen ze dus tegen Lando Norris. Ze hebben daar, hier gaat hier komen bij Hulkenberg, meer grip op die nieuwe band. Dat mag duidelijk zijn. Aan boord bij Russell.
3: Via de buitenkant dan?
0: Ja, hij heeft gewoon meer grip. Dus bij de exit hier gaat hij het winnen. Voordeel is, je kunt in die bocht zonder diverse radius rijden. Dus dat scheelt. Ik zie toch boven zee nog steeds weer een streep.
3: En daar komt hij wel vandaan. Box bij Piastri. Is ook naar binnen. Gaat hard inleveren. Kijk, die hadden we misschien niet naar zien komen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar dit zal zijn om te reageren. Oh, gaat niet goed. Oh. Dit duurt veel en veel en veel te lang. 5.4. Slechte stop voor Oscar Piastri. Dat helpt hem niet. Hij komt ook niet eens in een gat terecht. Oeh, dit wordt nog wel een beetje spannender met Russell.
3: Hier is George Russell.
0: Nu naar buiten, Nee, te laat. Nee, hij mag nog niet naar buiten. Hier mag hij pas naar buiten. Hij komt pal achter Russell terecht. Maar ja, hij had nog 2 nieuwe harden. Dus hij kan naar nieuwe harden gegaan zijn. Dan heeft hij misschien toch het gevoel gehad. Ja, dit dus. Lap 19 aan de band. Maar wel slechte stop. Tsunoda inmiddels ook binnen geweest.
3: Ging rechtsaf achter niet helemaal lekker.
0: Best een korte stint op die harde band van Oscar Piastri.
3: Ja, heel verrassend.
0: Kijken wat hij nu aan race pace heeft ten opzichte van Russell's situatie door deze paar pitstops. 1 Antonelli, 2 Norris, 3 Leclerc, dan Hamilton, Lawson, Russell, Piastri, Hulkenberg, Albon en Alonso. En nu hebben we 5 softbanden aan de kop van de wedstrijd rijden. En geen enkele medium meer in de top 11. Gek, hè?
3: Ja.
0: Ja, behalve Antonelli, FCC. Maar ja, die is al hier gestopt.
3: Nee, dat zal dus inderdaad nog moeten gebeuren.
0: Ja, hij is natuurlijk wel gestopt. Ja, hij heeft daar geen bandenwissel gedaan.
3: Ja. Exact. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Norris qua pitstop. Die heeft hij ook nog niet gemaakt, maar heeft dus wel zijn banden gewisseld.
0: Hulkenberg is binnen.
3: Snap de verwarring, hoor. Redelijk verwarrend staatje wat dat betreft. Hulkenberg dus inderdaad ook binnen van plaats 8 op dit moment. Maar toen zakt hij terug. Ja, Tsunoda en Gasly hebben zojuist een pitstop gemaakt. Dus zal daarop antwoorden.
0: Dit is een goede stop van Hulkenberg, hoor. 2.8. Overstuurmomentje van Charles Leclerc. Uitkomen bocht onder naam. Piastri.
1: Okay, the Ferraris are doing 17.5. We need to be better than that. We're aiming for plan 8 after that.
0: Nou, weinig druk. De Ferraris rijden 17.5. Wij moeten beter dan 17.5 zijn. Zijn beste ronde is 17.0, dus dat lukt wel. De huidige ronde die hij heeft staan is natuurlijk 35.7, inclusief een pitstop. Maar daar komt vandaag verandering in. Russell rijdt een 16.1. Die is ook de snelste tijd op dit moment. En Piastri rijdt 16-2. Dus dat is wel wat beter dan de 17-5. Dus hij antwoordt wel aan wat

0: hebben. Maar dat is de opening lap on a new set of tires. Oftewel het openingsrondje op een nieuw setje banden. Dat helpt nog niet 1, 2, 3.
1: Hulkenberg is van soft naar soft gegaan. Vind ik een verrassende keuze voor wat betreft de Audi van de Duitser.
0: Het gaat erom wat je aan pace kunt rijden als je Piastri bent. Dus deze ronde is natuurlijk altijd de gratis snelle ronde. Hulkenberg, zeg jij soft, soft.
1: Ja.
0: Ja, interessant. Ja, maar je had er nog, hè?
1: Zeker. Zeker. Had nog 3 setjes gebruikt. Daar op een van die is hij ook gestart. En had nog 1 setje nieuw liggen. En daar rijdt hij nu op.
0: De bui die ik zie is ten zuiden van het circuit. Daar, en die is ten noorden van het circuit. Je ziet zo'n donkere bui met zo'n streep erin. Die zijn de gevaarlijke. Zeg maar mijn eigen buienradertje op dit moment. Zie ik hem kijken.
1: Antonelli, box, box, box, box. En meteen gaat Norris mee. Dat is wel een interessante. We noteren een ronde 22. En dus een pitstop van de leiders in de wedstrijd. Antonelli gaat naar hard. Ja, goede pitstop. Oh, Norris die daar...
0: Even om... Ja, en Leclerc meteen mee.
1: En ook Leclerc inderdaad.
0: Allemaal hetzelfde, hè? Lap 22. Dat ook wel okidoki uit.
1: Mediums voor Leclerc.
0: Ja?
1: Ja, zeer zeker. En Lawson mee. Van soft naar medium.
0: Hoe ging die goed bij Lawson? Moeilijk is als ze snel wegschakelen. 3.3 is niet heel top, maar ook niet heel dramatisch. Maar ja, we zagen net een 2.8. Dat is natuurlijk wel wat lekkerder is. En dus gaat Lewis Hamilton nu aan de leiding.
1: Norris is ook naar hard gegaan.
0: Ja, zichtbaar.
1: Dus nu is het Hamilton aan de leiding. Dan Mercedes, McLaren, Mercedes, McLaren. Antonelli voor Norris, voor Russell, voor Piastri.
0: In de lijn van de buien, dan zit er niks meer letterlijk. Kijk, daar hangt er een, maar die is dus, zeg maar, dat zijn Muiden.
1: Ja.
0: En dan zien we zo dadelijk nog een donkerder. Helemaal links. Maar die is nog en ver weg en boven zee. En dat is meer, zeg maar, Noordwijk-Katwijk. Dit is de richting waar ze vandaan komen. Vandaar dat je dat kunt zien. De rijders zien dit ook. Maar de teams zijn er ook niet over bezig. Let op, de bui komt rechtsbovenaan in beeld. Ja, natuurlijk niet. Ze dippen. Ja. Maar de richting is deze richting, recht vooruit. Daar komt het vandaan. En dat is allemaal clear. Dus voorlopig blijven we gevrijwaard van nog meer water. Wat op dit moment juist wel in Amsterdam valt en in Durgedam. Daar is ook lekker bezig. Dus mocht je daar zitten te kijken, denk je, ja, ik heb inderdaad regen buiten. Ja, kunnen wij gewoon zien.
1: Juist. Dat is het mooie van die apps tegenwoordig. Hulkenberg is wel aan het dringen trouwens bij Pierre Gasly. Gaat dus virtueel een beetje om die laatste plekken in de punten.
0: Tsunoda, moi, zeg ik dan, 14e. Lossen, Alonso voorbij. Alonso in de top 10, hè?
1: Ja, noteren we dat.
0: Geef me een auto mee.
1: Kijken we mee.
0: Ja, maar
1: hij moet nog naar binnen.
0: Zit op die stof, want die gaat natuurlijk stoppen. 20 seconden erbij, komt hij op 52. Ja, gaat hij met die stop terugvallen tot waar Valtteri Bottas nu zo'n beetje rijdt. Maar je weet het niet. Heel veel twijfel, hè, met Fernando Alonso. Omdat de rijdersmarkt eigenlijk... waarvan men dacht, nou, er gaat misschien nog wel van alles gebeuren, maar... Er zijn mensen die contracten hebben. Ja. De grote naam Verstappen heeft geroepen, ik blijf. Bij alle anderen waren er berichten dat ze gewoon blijven, Sainz en Albon. Dus er is geen shake-up. En nu is dus de next best thing, om het even in de mooie Nederlands te zeggen, is Alonso.
1: Ja, komt
0: er een plek? Komt er een plek bij Aston Martin? Dat is de vraag. Hier zijn we aan boord bij Liam Lawson. Hij heeft Albon voor zich en zou na die stop hier toch relatief makkelijk... aan het einde van het rechterstuk wat moeten kunnen doen. Gooit zijn hoofd helemaal naar links, hè. Dan nu doorlopen. Goed naar rechts, ja hoor. ABC'tje. Ja. Nou, was een, voor het insturen er niet voorbij, maar hij doet het goed, hè. Dat kan duidelijk zijn.
1: Albon zit ook al de deur open. Logisch, is bezig met zijn eigen wedstrijd.
0: Dat moet Lawson ook gaan doen. En waarom zeg je dat? Lawson zit nu die Albon achter zich heeft. En daar zit Alonso en Sainz achter in Lindblad en allemaal dat soort jongens. In een niemandsland. Hij heeft 15 seconden achterstand op Leclerc. Die gaat hij nooit meer dichtrijden.
1: Nee.
0: Zo simpel is het.
1: De eerstvolgende op wie hij eigenlijk een grote voorsprong heeft is Lindblad. Ja, update when you can.
2: Tires are okay.
0: Nou, kort en krachtig. Tire update when you can. Tires are okay.
1: Ja, daar is Hamilton toch altijd wel goed in, hoor. Nou, fluisteren.
0: Sorry Koen. Ik hoor zo vaak, waarom zijn we al gestopt? Mijn banden waren zus, waarom zijn dat we niet gestopt? Want, dus de, ik bedoel, ja, maar, ik pak hier wel een korreltje zout bij.
1: Prima.
0: Nee, maar het is gewoon ervaring. Ik heb hem te vaak horen roepen. En dat waarom doen we nu dit en waarom doen we nu dat? Terwijl er hier en daar en lekker en gezellig geduwd en getrokken en gevochten wordt met Hulkenberg en Gasly en met iedereen maar op. Zeggen dat Antonelli over 2 rondjes in de buurt gaat komen van Lewis Hamilton. De rondetijden van Antonelli zijn 16-1. Die van Lewis zijn 17-7. Die van Piastri zijn 16-7. Maar ja, die jongens waar het eerder van riepen, die rijden 17. Dat doen ze allemaal niet meer.
1: Hij zag het aan Hulkenberg, hè? Dan heb je het geprobeerd. En dan meteen komt hij in de Kumo op je pad, zeg maar. Ja. Overstuurmoment en afhaken. En klaar, voor nu.
0: Ja, het is wel een groepje. Sainz, Lindblad, Gasly. Helemaal een box, box, box. Wederom komt de man die aan de leiding ging naar binnen. Maar daar heeft hij weer de man die de leiding had, de leiding terug. Lap nummer 25. Want daar een stapeltje stopjes worden, denk ik, hoor. Links in de balk, Hamilton inmiddels in pitlane. Ferrari staat klaar voor harde banden. Goeie stop. 2.6, gewoon goed. Is helemaal niet mega whatever, maar je ziet gewoon ram bam. Hij is goed. Dat is wat je ziet.
1: Dit is gewoon.
0: Weet je, zodra er maar een ini mini haperingetje in zit, dan zeg je ja, moi. Dat is natuurlijk heel makkelijk.
1: Het aanrijden was ook schoon, om het even zo te zeggen, want geen andere crews in de pitstraat. Kijk hier mee met Pierre Gasly. Voor ons rijdt dus Arvid Lindblad. Gaat om plaats 11 in de wedstrijd.
0: Sainz heeft een hele trein achter zich aan zitten. Lindblad, Gasly, Hulkenberg, Tsunoda. Die Sainz die maken de pis niet lauw. Deze zijn allemaal beter. Hij moet wel eens de voorvleugel denken, Gasly.
1: Ja, vroeger hadden we de Trulli Train.
0: Ja.
1: Het werd op een gegeven moment een beetje een begrip, maar niet zo. Misschien wel de Sainz Train.
0: Jawel, maar hallo. Denk even wat het betekent van Sainz als hij een 10e plaats binnenhaalt met die Williams. Hè? Ik bedoel,
1: ongekend.
0: Over een piepeljaar gesproken te hebben. En je ziet dan dus dat je trackpositie, waar we het hele weekend over hebben. Sainz heeft nu trackpositie. En het is aan de rest om te zorgen dat ze hem er vanaf rijden.
1: Ja, en ergens doet hij dit ook wel misschien voor juist Alex Albon, zijn teamgenootje. Want die zit hier ook nog voor.
0: Ja. Hij doet niks verkeerd, laat ik het voorop zeggen. Maar hij rijdt natuurlijk op een setje soft. De rondetijd van Sainz is 1.19.6. Terwijl Lawson rijdt 16.7. Die zit er een paar plekjes voor. Albon rijdt 19.1. Alonso rijdt 19.0. Oh, la. Ja hoor, lekker wel. Gewoon proberen, lekker doen.
1: Gasly.
0: Gasly, ja. 2 man. Hulkenberg en Lindblad er voorbij. Zal hij van balen. Ken de Fransman. Ja, te hard verdedigd. Dan moet hij nog opletten dat het niet de volgende is. Albon is trouwens nu naar binnen. Alexander Albon is naar binnen gedoken. Gasly ook nog op Tsunoda letten. In de stuur thuis aan bocht. Albon stopt uit 2.7. Voilà, buiten langs Hulkenberg. Tarzan uit. Dat mag je normaal niet gebeuren. Maar ja, Lindblad is nog niet zo ervaren. Je weet, als je daar zit, dan word je normaal gesproken naar buiten getrokken. Wat is het gat tussen Antonelli en Norris? De leiders in de wedstrijd, zeg maar op die manier. 1,2 seconden. Russell nu derde op 5,3. Piastri erachter op 1,8. Rondetijd Piastri 16,6. Rondetijd Russell 16,5. Norris rijdt 15,8. Hello. Dat is een hele, hele harde pace.
1: Nou, daar kun je mee thuiskomen. Niet helemaal wat we verwacht hadden van tevoren als we keken naar de race pace ten opzichte van de sprint. Want daar was McLaren toch wel zo'n 1,5/10 te langzaam per ronde ten opzichte van de Mercedes. Ah, heerlijk gevecht hier met Gasly en Lindblad nu.
0: Nou, Gasly wil terug.
1: Ja.
0: Zit er in de sandwich van allebei de Racing Bulls. Die overigens, als ze hier finishen, niet zo'n lekker weekend hebben. Moet toch weer eerlijk zijn. Maar wedstrijden zat, gaan ze met 2 auto's in de punten reden. Dat kan nog steeds gebeuren. Hè? Want ik bedoel, Albon is door zijn pitstop teruggevallen naar P15. Sainz gaat terugvallen. Ze komen wel in plekjes bij. Alonso gaat terugvallen. Dus ze kunnen nog 8e en 9e worden met die 2 auto's. Nou, moet ze ook nog een berg even de grazen nemen. Hè? Gasly kiest een andere lijn uit. Komen Tarzan richting de Gerlach. Naast elkaar gaan we toch niet wielbengen? Nee, dat gaan we niet. Het zag er even uit alsof er een poging gedaan werd. Valkenberg loopt wel makkelijk weg. Oei, foutje van Gasly. Kijk, moet hij weer verdedigen. En ziet hij nu weer in één keer. Hij ziet Tsunoda naast zich. Tsunoda aan de binnenkant van het schijflak. Oh, Gasly. Oh. Ja, ik denk hij stuurt hem gewoon in. Tsunoda toont hier wel de B. En Gasly moet liften en dan heeft hij meteen de volgende in zijn nek. Dat is Gabriel Bortoletto.
1: Ja, een beetje vuil gepikt. Lage lijn daar in de Huguenots. Ja, dat is gewoon niet de lijn. En dan neem je dat helemaal mee richting het schijflak. Ja, dan op een gegeven moment dan heeft Tsunoda gewoon meer snelheid.
0: Onboordgeluid komt van Lando Norris. Hij zit nu nog op 19e van de leider in de wedstrijd, Kimi Antonelli. Hamilton heeft de snelste race onder te pakken. 15-5 op die harde band. Dat is dat rondje waar ik het straks over had. Hè? Dat de pitlane uit, terug, bam bam. En dan dat ene rondje, dan komt... Ja, de tijd komt gratis binnen, zeg maar. Ja, je moet nog wel eens een beetje op het asfalt houden, daar niet van. Maar dit zijn wel die momentjes.
1: Ja, Lindblad nu gepasseerd door Tsunoda. Op zich ook logisch. Lindblad rijdt al 22 rondes op deze set medium. Want ja, hij heeft natuurlijk de drive-through penalty gehad. Daardoor lijkt het alsof dit helemaal logisch is en dat hij hierbij hoort. Maar is toch helemaal niet zo. Hij moet nog eigenlijk een keertje naar binnen. Als Colapinto gelept wordt door de voorste jongens, door Kimi Antonelli en door Lando Norris.
0: FIA is goed bezig. Waarom moesten ze nog even wachten bij het begin van onze herstart voor die auto van Olly Berman? De auto was niet safe, dus de marshals konden niet naar die auto. Anders hadden ze van start laten gaan, maar ze moesten even wachten tot die auto safe was. Prima informatie, dank aan de FIA. Er zijn ook dingen die zo goed doen. Toch? Negentiende tussen Antonelli en Lando Norris. Hier kijken we naar Charles Leclerc. Voor hem Piastri, daarvoor George Russell. Mooi om te zien dat Leclerc af en toe net een iets andere lijn neemt. Dat kan natuurlijk omdat je misschien je differentieel al zo afgesteld hebt. Alhoewel, bij de uitdagingsverkeer krijg je nog een momentje overstuur. Dat je net iets een krappere lijn kunt rijden. Dat die auto gewoon lekker wat makkelijker instuurt. Maar ja, dan moet die bij het uitkomen ook nog wel op te vangen zijn. Anders wordt het lastig. Dus Piastri zit daar uit luxe, weet ik eigenlijk niet. 16-4, 16-2... Dan zit Russell in vrije lucht, 16-5. Maar op Piastri trouwens 16-7 de afgelopen ronde. De
1: Ferrari zijn redelijk snel hoor. Want, ja. Ja, zeker. Lewis Hamilton reed zo'n rondje geleden de snelste race ronde. 1-15-5. Nu laatste ronde 1-16-0. Is volgens mij de snelste man op de baan.
0: Maar
1: de
0: Leclerc op een medium en Hamilton op een harde band. Ik zeg, ik hou ervan.
1: Die harde band lijkt wat meer een race tire te zijn ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat het een hele slechte band was hoor. Sowieso was dit altijd wel een circuit waar je alle drie de compounds wel goed kon gebruiken.
0: De rest krijgt blauwe vlaggen. Zijn trouwens Bottas, Colapinto en Perez die allemaal al op een rondje achterstand zitten. De eerstvolgende die hem gaat krijgen is Lance Stroll. Alonso blaft gewoon door, hè?
1: Ja, Sainz is zojuist naar binnen gedoken, achter hem vandaan.
0: Ik zie hem staan.
1: Maar daar heeft Fernando Alonso maling aan.
0: Ja, de Hulkenberg op 7 seconden. Eens kijken, Alonso. Even kijken waar hij zit. Even voor het gemak, we matten een beetje 20 seconden erbij. 48, 68. Ja, komt hij. Komt hij achter jouw kont terecht voor Lance Stroll. Als hij stop gaat maken. Maar goed, hij zal zeker op een eindstopper gaan. Er zijn meerdere die het aan het proberen zijn. Het zal duidelijk worden straks of dat ook daadwerkelijk gaat lukken. Je moet ervan uitgaan dat iemand die nu een mediumband eronder heeft zitten, dat niet gaat doen. Want in die zin uitrijden. Dat is nog wel een dingetje.
1: Interessant om al die strategieën zeker te volgen. Zo richting het eind zal het allemaal wel samenkomen en dan gaan we het inderdaad wel zien. Het is wel dat nu Leclerc eigenlijk een soort vast lijkt te zitten ten opzichte van Piastri. Piastri weer terug naar plaats 4, daar waar die de wedstrijd aanvankelijk ook is begonnen.
0: Afgelopen ronde pakt hij een tiende. Dus hij moet ook opletten dat hij niet te lang in deze vuile luchtsituatie zit.
1: Ja. Vuile luchtsituatie. Is dat natuurlijk altijd vervelend. Die vuile banden. Tenminste, ja, de schalen die dat misschien wel...
0: Nee, ze worden te warm.
1: Ja, dat ze worden te warm. Daar doelde ik op inderdaad.
0: Overwitting van de voorbanden. XJZ. Meteen erachteraan overstuur. En dat wil je niet hebben. Je moet echt van ver zien te komen. Hij kan het wel, maar hij moet hem wel goed opleiden. Want ja, hier, op dit moment, heeft hij er niks aan. Dus hij kan beter hier een tandje afhaken. Klinkt heel raar. Voorbanden een beetje op temperatuur laten komen. Dan in het tweede deel een beetje dichterbij zien te komen. Om dan die aanval te wagen, zoals hij gisteren goed gezien heeft. En hoe hij dat deed van ver op Lennon Norris. Het is dan nu wel weer in McLaren. Kijk, hij lijkt dat hier ook te doen. Moet natuurlijk ook wel oppassen dat hij niet te veel in de schoot van Lewis Hamilton valt. Hier zijn we terug bij Lando Norris, die nu Antonelli op 17e van een seconde heeft. Allebei hun banden even oud. De race pace van de McLaren in handen van Lando Norris lijkt beter dan die van Antonelli. En laten we hopen dat het komt tot een aanval op de baan. Voorlopig even niet.
1: Nee.
0: Mega moment oversturen in de Kurmanbocht voor Lando Norris. Die even gewoon hier met één handje stuurt, hè?
1: Zag je dat handje?
0: Ja, godzang.
1: Ah, shit.
0: Ja, en valt daardoor dus wel weer een tandje terug. Dus het idee was er wel, en het lukt alleen even niet. Hoe relaxed ook, hè? Gewoon die Arie Luyendijk-bocht met één hand sturen. Daar is de aanval van Charles Leclerc. Maar de buitenkant zou normaal niet moeten lukken. Dat lukt ook niet. Dan wil hij terugkruisen uitkomen. Tarzan doet hij goed. Nu moet hij de bal hebben om te laten staan. En dan zit hij nog wel goed. Dan gaat Piastri proberen die korte binnenlijn te rijden. Moet hij niet naar buiten ondersturen. Doet hij niet. En dus is dit een hele strakke van Charles Leclerc. En kan Lewis Hamilton misschien meteen aanvallen. Achter Oscar Piastri en de Ferraris naar plaats 4 en 5 brengen.
1: Deze was wel aardig, hoor.
0: Aardig.
1: Dus het was wel heel erg mooi.
0: Als je dit doet op je examen, dan moet er een dikke 8,5 achter staan.
1: Ja.
0: En die roepen dat is best aardig. Goed ingezet, goed uitgevoerd. En wat er kijkt.
1: Maar die is echt met rassenschreden dichterbij gekomen. Ja. Zie je ook nu onder in beeld, inderdaad.
0: Twee man voor je zijn aan het vechten, ja, dan weet je. Maar dan moet je je pace houden. Dan komen ze. Ze vallen in je schoot.
1: Maar ook de pace is gewoon heel erg goed. Clean leek het op 7-18e. Nou ja, goed, inderdaad, met die gevechten 1.3, 1.2 en dergelijke.
0: Oplijnen voor Lewis Hamilton. Een keertje van richting van, daar komt hij.
1: Ja.
0: Oh, als Capiastri probeert even Lewis Hamilton de muur in te jassen. Niet dat dat helemaal lukt. Hij maakt een beweging naar rechts op het rechte stuk. Maar Hamilton is er wel voorbij. Ah, dit is voor Piastri niet fijn. In één rondje tijd in de Tarzanbocht fout. In twee rondjes tijd in de Tarzanbocht twee keer een Ferrari om je neus. En Fred Vasseur zal gelukkig zijn. Want nu moet het voor Charles Leclerc reden zijn om te proberen richting Russell te komen. Dan heeft die aanval van Lewis wel wat gekost. Hè? Want die mist hij natuurlijk een heel klein beetje van zijn power. Daardoor kan Piastri weer de druk erop zetten. Hulkenberg trouwens ook weer binnen de top 10. Easy rijdend. Zit heel dicht achter Fernando Alonso. Die nog steeds op die softband rijdt. Hulkenberg ook op een softband. Maar die van Alonso zijn 31 ronden oud. Die van Hulkenberg zijn 14 rondjes oud. Alonso is binnen. Fernando Alonso is naar binnen gedoken. Vanaf die softband. Dat is wel een mooie ding.
1: Zo, lang volgehouden hoor.
0: Ja, het is niet helemaal 35 ronden. Het zijn 29 rondjes. Maar toch wel goed. 2.3 is ook een goede stoptijd.
1: Gaat hij dan achter Sainz komen, denk ik? We gaan het zien. Hamilton. Ja, de move van Piastri was quite dangerous. Laat hij weten op de boordradio.
0: Ja. Ik heb ooit Michael Schumacher, zijn teamgenoot Barrichello, in Hongarije bijna de muur in zien beuken. Nou, dat was wel even wat more dangerous dan dit dangerous. Dus niet zeuren, je bent er voorbij, je weet dat het kan. Hij mag niet twee keer, dus je weet als hij één move maakt, is hem dat ook. Weet je, take it as it is.
1: Juist.
0: Toegeven dat de race pace van Lewis Hamilton, dat we daar niet zomaar aan kunnen zien dat er heel veel schade gerepareerd is aan de Ferrari. Het was natuurlijk ook op de bargeboards. Weet je, aan de bovenkant, aan de zijkant van de roer, zeg maar achter het voorwiel, kniehoogte. daarop houden om een beetje een idee te hebben waar dat dan zit. Hij heeft er nog niks over gezegd, maar hij lijkt er ook niet al te veel last van te hebben.
1: Nee, ik heb het idee dat zijn pace echt heel, eigenlijk best wel heel erg goed is. Was natuurlijk de laatste van heel het spul die naar binnen ging.
0: Dat
1: zou ik denk ik de wedstrijd nu gewoon uit kunnen gaan rijden.
0: Het gaat niet altijd even makkelijk, hè?
1: Nee, dat is ook zo.
0: Norris daar Albon voorbij. Allemaal voor een rondje achterstand. Dat betekent dat alleen Arvid Lindblad nog in dezelfde race ronde zit. En hij ligt op dit moment op de 11e positie. Strolls binnen.
1: Over die pace van de Ferraris. Want ook Leclerc heeft gewoon een hele goede snelheid. Hij rijdt echt snel richting de kont van George Russell toe. Afgelopen ronde wint Leclerc 18e ten opzichte van de Brit.
0: Ja, maar we hebben gisteren ook George Russell gehoord dat ze dat bij Ferrari goed in de gaten, bij McLaren, zo, Mercedes goed in de gaten houden. Race pace, een beetje sparen in de snelle bochten. En we hebben gisteren ook gezien, dat was al de sprint toen ze dichterbij kwamen, ging hij ineens weer antwoorden. Dus het kan ook zijn dat hij hier de boel een beetje probeert te pielenpappen.
1: Het zou zeker goed kunnen. Even natuurlijk een gat van 8 seconden waar hij nog flink in kan duiken ten opzichte van Lando Norris.
0: Ja.
1: Wordt niet opgehouden wat dat betreft.
0: Lindblad was daar degene die nu ook op een rondje gezet werd door die mannen.
1: Ja, afgelopen ronde wint Norris weer wat tijd terug.
0: Hij is binnen. Lindblad is binnen. Hij gaat door.
1: Halve seconde wint hij ten opzichte van Kimi Antonelli. Dat foutje heeft hem natuurlijk, is hem duur komen te staan.
0: Alonso daar nog als 12e.
1: Ja, hij zit achter Alex Albon. Dat is natuurlijk dat gat waar hij vandaan kwam.
0: Ja, maar is hij niet zo ver teruggevallen als ik dacht dat hij zou vallen. Dus dat is alleen maar goed. Zit nu op de harde band. P12. Papa. Ja, goed. Doordat die jongens allemaal op een ronde achterstand te zijn, hebben die allemaal moeten liften.
1: Ook dat.
0: Ja, hij zit zelf ook op een rondje achterstand.
1: Ja, en onthoud de rol van Carlos Sainz, hè. Sainz die echt een groot groepje achter zich wist te houden voor langere tijd.
0: Piastri, Hamilton, driving erratically noted. Ik zou zeggen, no further action.
1: Ja, laat gaan.
0: Geen spijkers op laag water. Al is het app in Zandvoort. Gaan ze niet zoeken. Laat ze lekker gaan. Nou, dank u. No further investigation.
1: Juist.
0: Dat is het enige juiste. Als dit niet meer kan in de racerij, als je hier wat aan zou gaan doen. Ja, weet je jongens, kom op.
1: Ja, dan blijf je ook maar straffen uitdelen, toch? Dus is standaard hier op Zandvoort.
0: Wat is dan dat hier op Zandvoort?
1: Nou ja, dat je een klein stukje richting de muur gaat.
0: Ja, logisch.
1: Op het moment dat je wil verdedigen richting Tarzan. Ja.
0: Vooral, als je hem kan afknijpen, ga je hem afknijpen.
1: Nee, daarom. Alonso heeft het geprobeerd bij Albon. En dat is geslaagd.
0: Ja,
1: in het sturen van de Tarzanbocht. Is voorbij gekomen. Plaats 11 nu voor de Spanjaard.
0: Piastri krijgt wel een waarschuwing. Dat mag. Want ja, dit.
1: Ja. Ja.
0: Het is nog geen gele kaart, hè? Het is alleen maar een vingertje dit.
1: Juist.
0: En dat vind ik wel verstandig.
1: Ja, daar ben je er ook vanaf.
0: Nou ja, ze willen natuurlijk ook dat soort dingen soms een beetje voorkomen. Het moet niet te heftig worden. Maar ja, met wie gaat Piastri dan nu nog zitten knokken? Leg mij het even uit. Bij wie moet hij nog gaan opletten? Hij heeft 6 seconden achterstand op Hamilton. Die is weggereden bij hem. En hij heeft 17 seconden voorsprong op Liam Lawson.
1: Norris is weer aangesloten bij Antonelli. Leclerc is aangesloten bij George Russell.
0: Mooi. Dit hebben we nodig. Weinig momenten voor de coureurs ook om uit te rusten. Hier eventjes gewoon een beetje de boel ontspannen af en toe. Maar dat is dan een seconde of 6 op het rechte stuk. Meer is het niet. Kimi Antonelli moet gewoon goed gaan opletten. Want er zitten ook achterblijvers in de buurt. Hè? Gasly rijdt voor hem. Dan zit er daar nog weer een soort achterblijver tussen. Want die staat net op de driver tracker. Tsunoda zit ervoor op de baan, zeggen ze, voor Gasly. Dan heeft Tsunoda een hele slechte ronde op dit moment. En die rijdt 17-7, dus ik kan me niet voorstellen. Gasly gaat keurig aan de kant. Rechts in beeld. Prima. Kost altijd een beetje tijd.
1: Juist. goed te zien, die andere lijnen in de bocht zonder naam van Antonelli en Norris.
0: Norris remde heel diep in. Ja, schiet ook wat door. Je ziet het gewoon gebeuren. Je denkt, hé, dit is wel erg laat. Ja, en dan kun je van je 0.9 zomaar weer zo dadelijk 1.1 maken. En dus in ieder geval, als je een aanval had willen plagen op start-finish, nou, het is een seconde, hij verliest er maar een tiende mee. Maar ze had met wel twee wielen op het hart. Hey. En daar is gaan Antonelli naar binnen voor zijn tweede officiële stop.
1: Rondje 41 voor Kimi Antonelli. En dus geeft hij de leiding weer over aan Lando Norris.
0: De vorige keer gingen ze samen, dus dat is interessant. Dit is wel allemaal de laatste stop en uitrijden, hoor.
1: Ja, zeker. Ook Russell binnen. Dus de Mercedes-teamcrew heeft even druk deze ronde.
0: Ja, maar doen dus weer met twee auto's hetzelfde, hè?
1: Ja.
0: En daardoor de beide Ferraris nu in die top 3.
1: Gaat ook Russell dan naar hard? Want Antonelli is naar de harde man gegaan. En Russell is ook naar hard gegaan.
0: 30.
1: Wat je zegt, ze doen alles synchroon deze wedstrijd.
0: 31 rondjes nog. Norris zou voor baanpositie kunnen kiezen. We denken van, nou maar hoela, doe het niet. Lando Norris terug aan de leiding. Leclerc nu 2 op mediums. Derde Hamilton, 4 Antonelli, 5 Piastri. Dus ze hebben Antonelli wel voor Piastri weten te houden. Dat is op zich een goeie. Dat is al ook weer naar die nieuwe set harde band gegaan. Een van die jongens dadelijk, als het goed is, als de race onder neerzetten, want ja, zo werkt het. Laat het omdraaien. Als je het niet doet, dan heb je iets verkeerd gedaan.
1: Hamilton ook aangesloten bij Leclerc.
0: Ja, maar Leclerc zit tegen zijn laatste stop aan.
1: Zou hij nu naar binnen duiken?
0: Nog niet.
1: Nog niet.
2: Quicker than Charles. Tires are better.
0: Let's go. Quicker than Charles, my tires are better. De ronde banden van Leclerc zijn 19 ronden oud. Die van Lewis Hamilton 15 ronden oud. Dus ze moeten wel even kiezen wat ze willen. Laat ik dat vooropstellen.
1: Afgelopen ronde wint Hamilton 17e. Ja, dat is wel veel. Dat is wel veel.
0: Ja, maar je moet ook nadenken, wat kun je doen ten opzichte van de verdediging achter je? Ik bedoel, Antonelli zit op 6 seconden. Zij zeggen nu, Antonelli, Norris, after pits op 14e. Ik snap het even niet. Oh, if Norris pits now.
1: Ja, exact.
0: Oké, okay, als hij zou antwoorden, komt hij erachter terecht. Oké. Okay. Ja, soms moet je even twee keer kijken. Ik denk, wat bedoelen ze nou? Maar ja, gaat Norris al pitten? Als in de pits in. Box, Charles, what do you mean, Box nou? Als ik nu stop, kom ik achter Alonso terecht. Of zoiets schiep hij of zo, hè?
1: Ja.
0: Of Alonso zit bij me in de buurt, denk ik.
1: Ja, ik denk
0: ja Alonso, ja. Alonso zit voor hem. Dus hij krijgt een toe van Alonso, denkt hij. Kijk, daar rijdt Alonso.
1: Ja, ja.
0: Die benoemde hij wel degelijk. Maar wat hij ermee precies helemaal weer bedoelt. Of hij zegt, ik word opgehouden door Alonso. Dus als ik zo dadelijk Alonso voorbij ben, heb ik meer pace. Kijk, hij is hem wel goed genegeerd, hè? Gewoon roepen en niet doen. Ik hou er wel van. Hoe is de bos? Ja, de Leclerc is de bos. Hamilton.
2: We just lose in time.
0: Bonje in de tent.
1: Ja, zeer
0: zeker.
1: De een
0: wordt naar binnen geroepen en de ander zegt, ja, maar we verliezen nu alleen maar tijd. Ja, kan gebeuren. Je ligt tweede en derde. Antonelli op 5.5. Ja, het is wel mooi om te horen hoe Lewis Hamilton, als het weer gaat, hè, wat voor een racebeest erin en naar boven komt. Maar hij heeft dus niet de overspeed om wat te doen. Als hij in vrije lucht nu voor Leclerc komt, is hij sneller.
1: Ja, zeker. Ja, 100%.
0: Oké, okay, maar hij heeft niet de 1,2, 1,6 seconden over die hij nu nodig heeft om in te halen. En kijk, dan rijdt Alonso ook geen slechte rondetijden.
1: Nee, rijdt zeker niet. Dat ja, is maar 17-1. Langzamer dan 7, deze Ferrari.
0: 17-1, 16-8. Ja. Alonso gaat wel aan de kant, hè. Dat is dan toch weer de coureur. Nou, dan moet Leclerc het nu bewijzen.
1: Ja, Leclerc kreeg box-box. Dus zou hij deze ronde wel gaan luisteren?
0: Ja, dan is de lijn weer naar binnen gelopen.
1: Ja, maar hij kreeg hem nog een keer nu net.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: En ja, nu gaat hij wel. Goed gezien, Koen. Nou, heeft Lewis Hamilton de vrije lucht?
1: Ja, op zich ook wel logisch, hè. Dat okay, Ferrari dus kiest om hem weg te halen.
0: Ja, maar oké, heeft dus met Gelder 1 rondje gewonnen. Simpel zat.
1: Gaat nou hard.
0: Logisch. Ik denk en, bijna iedereen.
1: Een langzame stop, hoor, van Leclerc.
0: 3.5.
1: Deze is niet top.
0: Ja, hoeveel pijn gaat het hem doen? Wauw, dat zijn achterblijvers. dan moeten die wel die twee achterblijvers erbij. Dus ja, die gaan wel blauwe vlaggen krijgen, dat snap ik.
1: Gasly en Tsunoda.
0: Ja. Ja, die zijn gewoon ook voor positie bezig, hè. Russell 15-4.
2: Great way of wasting time, guys. Good job.
0: Sarcasme. Oh. Nooit goed.
1: Nee. Zeker niet over de boordradio.
0: Pracht manier om tijd te verliezen, jongens. Top gedaan. Met alles waar hij de laatste maanden over gesproken heeft en dat het beter ging. Terwijl deze jongens keurig aan de kant gaan. Het is niet nodig. Het voelt zo. En dat heeft dan, nou ja, met de boordradio erbij van Leclerc één echt rondje te lang geduurd. Maar hier zou ik, als ik Fred Vasseur was, misschien toch wel zeggen van Lewis, is dat nou nodig? Ik vind het niet nodig.
1: Nee, dat is het ook niet.
0: Hij spreekt zijn gevoel uit en dat mag, daar hebben we niks over te zeggen. En daar gaat dan Lando Norris nog niet komen. Is het weer Piastri?
1: Soft.
0: Piastri zit er allemaal op een... Ja, die heeft natuurlijk pas één stopje gemaakt. Hij heeft 25 rond op die harde band gereden. We zijn naar de soft. Lap 45. Kan dit, ja, komt ze zijn met Lawson aan het rekenen. Top 6 is veilig, hè?
1: Ja.
0: Laat het duidelijk zijn. Hoewel. Oh, tegenvallertje.
1: Ja, Lawson moet nog naar binnen.
0: Oké, maar je had hem al liever voor gehad.
1: Goed punt. Zeker.
0: Zou je dus ook weer kunnen zeggen dat dit ook een rondje te laat gebeurd is. Momentje nog even. Antonelli, Bono, I have no grip. De plaats van Antonelli. Rondetijd Antonelli 16-2. Rondetijd Lewis Hamilton 16-1. Rondetijd Lando Norris 16-5.
1: Ik heb het idee dat Lando Norris gaat proberen wat Verstappen ook probeerde in Oostenrijk. Gewoon een paar rondes later naar binnen. En dan snelheid gebruiken richting het einde van de wedstrijd. Toen kwam Verstappen niet richting de overwinning.
0: Tsunoda binnen.
1: Tsuki. Lag achtste, vooraf gaat aan zijn pitstop.
0: Ja.
1: Onderweg naar punten.
0: Stop is goed, hè? 2.4, echt een goede stop.
1: En gaat naar soft zo.
0: Eén Norris, twee Hamilton, drie Antonelli, dan Russell op 9 seconden. 5 seconden erachter Charles Leclerc. Dan Lawson die nu ingehaald wordt door Oscar Piastri op die softband. Dat is een gebruikte soft, hè, van Piastri, ja. Als de race ronde Charles Leclerc, 15-3. Russell reed een 15-4. Hamilton reed een 15-5. En Antonelli een 15-7. Daar waar het gaat over de snelste race rondes na een pitstop. Dat zijn snelle rondes. Tien seconden Lewis Hamilton. Lennon Norris. Dan zitten we wel weer in de situatie dat de pole zitter...
1: Ja.
0: Niet de hele wedstrijd op de lijn gereden heeft.
1: Ja.
0: Maar misschien wel onderweg gaat naar een mooie overwinning. Maar dat is toch nog wel eventjes weg, hoor, zo dadelijk.
1: Ja, als hij nog een pitstop moet maken, en ik acht die kans nog redelijk groot.
0: 23 rondes.
1: Dan gaat hij achter Antonelli de baan opkomen. En dan wordt het weer jagen.
0: Ja, hij komt in ieder geval wel pal voor Russell. Misschien dat ze daarnaar kijken.
1: Dat zou ook goed kunnen natuurlijk.
0: Kijk, één ding is zeker. Antonelli hoeft niet meer. Russell hoeft niet meer. Hamilton zal een twijfelgevalletje kunnen zijn.
1: Ja. Leclerc hoeft ook niet meer.
0: Alhoewel Hamilton 21 ronden nu al. Zo dadelijk nog...
1: 25 rondjes erbij. Ja, het is een randje hoor. Ik zie het aan je, je vindt het lastig.
0: Ja, ik moet hem even proberen te bereiken.
1: Ja.
0: Lukt. Nou, Norris gaat in ieder geval binnenkomen. Dus één ding is zeker, hij gaat Lewis Hamilton aan de leiding geven. Wordt al de tweede keer voor Hamilton dat hij aan de leiding komt van deze Grand Prix. Maar dat is wel weer de eerste keer dat hij dat deed sinds de Grand Prix van Catalonia. Lando Norris met zijn laatste. En dan is de vraag welke band en vooral waarom. Hard.
1: Yes.
0: Nieuwe harde band. Dat is wel lekker. Daar kan hij natuurlijk alle kanten mee op.
1: En inderdaad, Antonelli er voorbij. Hij is al voorbij de Tarzanbocht. Als Norris nog moet insturen. Dat is dus het gat. Hij gaat nu jagen. zal zijn race pace zo goed mogelijk gaan gebruiken om in ieder geval richting kont van de Mercedes te gaan.

0: Ja, hier Antonelli, die dus met rassen schreden dichterbij komt. Terwijl ook Lawson binnen is. Links in de balk te zien. Voor zijn laatste pitstop van medium naar medium. En is dan klaar.
1: 48 van 72 onderlinge verschillen per ronde. Soms groot, soms klein, soms duizendste. Maar rondje nummer 47 is dan één keer weer een halve seconde. En rondje nummer 46 is dan één keer 18e. En Lewis Hamilton heeft nu Antonelli op 2,6. Banden van Antonelli veel nieuwer. En dus kun je, als je verstandig bent van Lewis Hamilton, alleen maar nu even achteruit gaan kijken. Ja, als hij nu gaat stoppen, komt hij achter Leclerc terecht. Daar zal hij niet vrolijk van worden.
0: Nee. Ja, en val daar maar eens aan. Dat gaat dus ook niet echt gebeuren, denk ik.
1: Nee, dan krijg je hetzelfde verhaal. Ja maar jullie hebben tijd verloren. Ja, dat is, wel even hopen, hè. Dat is precies de tijd die ik zei dat we zouden gaan verliezen. Ja. Ja,
0: je kan hem bijna invullen.
1: Ja, een beetje wel.
0: De vraag is gewoon in hoeverre heeft hij die band levend gehouden om er een podium uit te slepen, denk ik.
1: Ja, maar in alle... Oké, op die manier. Ja, een podium eruit slepen.
0: Als hij hem uitrijdt.
1: Nee, dan gaat het... Met 16-3 ga je dat denk ik niet redden. Als Russell 15-8 rijdt, Leclerc rijdt 15-4, Piastri rijdt 15-0.
0: Ja, het is wel veel.
1: Nu al 16-3 ga je dat niet redden.
0: Nee.
1: Dus hij is al gezien. Dat klinkt een beetje flauw dat ik het nu zeg, maar pitstop wordt P5. En dan gaat hij stinkzagrijnig naar huis.
0: Ja, en als Piastri nog een beetje doorrijdt, wordt het zelfs P6.
1: Even kijken wat het bijdraagt.
0: Dat is de volgende uit de top 8. Voor zijn laatste pitstop van deze wedstrijd.
1: Oké, ik durf hem ook wel aan. Er komt ook geen druppeltje water meer naar beneden. Nou hebben die alleen maar voor de wedstrijd gehad. Dat was natuurlijk nog een moment. Maar
0: ja.
1: Ik denk dat we het as we speak wel gehad hebben.
0: En zo ben je dus. Als je dus langs de kant zit... Dan ben je dus heel het weekend nat geworden.
2: We are thinking something different. Happy to go to a new medium.
3: It did look great on Charles. It's a slower.
2: We are not sure.
3: But you guys have got the data, so figure it out. Please.
0: Hele discussie tussen Lewis Hamilton en zijn engineer, Bozzi. Dat is rondom van wat gaan we doen. Dat blijft de grote vraag, maar hij is wel ook strepen aan het trekken. Het idee dat de achterbanden wel een beetje begeven daarbij is. Het
1: is gewoon klaar.
0: Kijk, hier ook weer.
1: Gaat pace, hè? Hij probeert dan wel wat uit te puren. Zit nu weer op 16-2, maar ja, Lando rijdt 14-3. Want hij rijdt 15-8. Op dit moment.
0: Tja.
1: 4 punten voor Russell in het kampioenschap.
0: Maar goed, dat zou nu zijn.
1: Ja, je zit natuurlijk misschien nog wel te hopen op die safety car, virtual safety car. Maar ik denk dat we dat station ook wel een beetje gepasseerd zijn. Het veld ligt zo verdeeld over het circuit van Zandvoort. Dat ik niet zie dat daar 1, 2, 3 allerlei gekke dingen gaan gebeuren. Waar zit er nog wat? Alonso is echt, jongens. Hey, dat gaat een dag worden, dit. Alonso op dit moment 9e. Bizar.
0: Ja, dat is er wel eentje waarvan je je af kan vragen of hij nu hem uit gaat rijden. Als hij heeft 15 ronden oude hards eronder zitten.
1: Ja, het twijfelgevalletje. Albon weer binnen. Vaak niet al te goed nieuws. Want het is wel even geleden, maar niet belachelijk lang geleden.
0: Ja, 22 rondes.
1: Ja. Goed stopt het weer, 2,3. Norris heeft weer zin op Antonelli. Oh, weer over voor de curb. Het is de tweede keer dat hij in de buurt van Antonelli komt. En dan gaat hij een beetje overdriven. Ja, Vorige keer gebeurde het hier. Dat hij net even te snel, te makkelijk, te veel.
0: Antonelli daar met een momentje. Dit zou als een aanval kunnen gaan worden. Antonelli.
4: Still recommend a wider line. Exit turn 10.
2: I can't look at that. I've got me here.
1: Oei, je voelt dat de achterbanden niet goed zijn. Ja, je moet toch een wijdere bocht rijden uitkomen van de bocht zonder naam. Ja, dat lukt ervan niet, want mijn achterbanden doen niet wat ik wil. Nou zijn Formule 1-coureurs wel overdreven. Hè? I have no rears. Het zal nog wel meevallen, maar...
0: Juist.
1: Het duurt langer om te zeggen... ik heb niet het juiste gevoel in mijn achterbanden daar waar ik het heb over het gevoel in mijn achterbanden. Dat ga je on boord niet zeggen. Dus ik ben bezig, I have no rears. Mooi gevecht. En wat dat betreft zijn we vandaag, los van het feit dat Verstappen natuurlijk eraf klapte in die eerste start,
0: zo,
1: zijn we wel nog bediend met de spanning, de gevecht. En is het niet alleen maar strategisch. Dan zie je continu dat er mensen naar mensen toe rijden en proberen en kijken. En dat er verrassingen in die top 10 rijden. We zeggen dat Hamilton, ja, het gaat proberen tot aan het einde. Nou, dan zeggen ze voor Piastri, dat geeft jou laat nog een mogelijkheid.
0: Juist. Dan zou Hamilton de zesde plaats, vijfde plaats, zesde plaats uit kunnen komen. Zover hebben ze het dus doorberekend bij McLaren.
1: 16-1 om 14-5.
0: Ja, het gaat met rassen schreden.
1: Sorry hoor. Als wij dat hier met de tweetjes ongeveer zo kunnen berekenen. Hij heeft, wat heeft hij op Leclerc? 12 seconden. Wat verliest hij ten opzichte van Leclerc? 16-3. 15-0. 1,3 seconden per rondje. Dus over 12 ronden zit hij aan zijn staart.
0: Juist.
1: Als dit zo doorgaat. Ziet niet gebeuren. Er gaat ook nog tijd verliezen hier achter Antonelli en Norris. Want zo hebben we namelijk de nummers 1, 2 en 3 in de 53ste ronde. Als aan een touwtje achter elkaar. Er is nog wel een klein gaatje voor Lewis Hamilton. En het zal heel, heel, heel goed moeten gebeuren voor Lando Norris. Die slim moet zijn. Want die zou misschien wel eens een dubbele touw kunnen pakken op het rechte stuk. Hè?
0: Ja, dat zou het zijn, zeg.
1: Dat hij daar een Ricciardootje doet.
0: Richting Tarzan,
1: ja. Gewoon drie dik. De ruimte is er. Maar ja, dan moet niet iemand je in de muur in proberen te rijden. Gaan het Lewis Hamilton dan weer zeggen.
0: Ja, het feit is wel, denk ik, dat is puur hypothese, dat Hamilton aangevallen gaat worden daar door, zeker, Antonelli.
1: Ja, en door Russell, Norris. Zeker weten. Bottas ging trouwens bizar goed aan de kant. Maar ja, die reed inmiddels op nog steeds maar één rondje afstand. Alleen Liam Lawson zit er in dezelfde raceronde als de leiders in de wedstrijd. 1 Hamilton, 2 Antonelli, 3 Norris. Allemaal binnen. 3/19 van de seconde als je ze achter elkaar steekt. Norris gaat eerder aanvallen bij Antonelli dan Antonelli bij Hamilton. Maar hij duikt naar binnen, hij verdedigt. Oh. Ja, maar hij valt aan. Via de buitenkant. Oh, lekker. Ja, en nu? Ja hoor, gedaan. Norris gaat eerder aanvallen bij Antonelli dan Antonelli bij Hamilton.
0: Wat een actie, zeg. Via de buitenkant in de Tarzanbocht. Lando Norris virtueel, want dit gaat niet heel lang duren naar de leiding van de wedstrijd.
1: Hulp van de dubbele touw.
0: Ja, zeker. Ja. Lewis Hamilton is nog steeds de leider, maar richting schijfvlak.
1: Hier kan hij niet.
0: Maar het gaat niet lang duren.
1: Als hij het ook hier bij de volgende Mastersbocht probeert. Of nog een verder, of bocht van de laam. Dat zou wat zijn. Norris naar 2, inhaalactie op Antonelli. Terwijl Lewis Hamilton dat door de leiding behouden heeft. Ja, Norris ook de nieuwste banden. De banden van Lewis Hamilton, 28 ronden oud. En daar kan hij een andere lijn kiezen. Kan hij het hier gaan proberen. En zal Lewis Hamilton heel diep moeten inremmen. Ja, doet hij goed.
0: Ja.
1: Lewis neemt zijn verlies.
0: Volgens mij maakte hij een foutje, Lewis Hamilton.
1: En nu weer Lando Norris aan de leiding. Lekker hoor dit.
0: En dan hebben we weer het scenario, puur hypothetisch ook weer, dat als Norris dus de wedstrijd wint, dat hij niet vanaf pol, eigenlijk vanaf pol wel. Hey, geel inderdaad.
1: Ocon. Probleem voor Ocon, opkomen hun terug. Ocon is daar gestopt, daar gaat Antonelli Hamilton voorbij, maar er is geel. Oh, die hangt niet daar, mag ik dan hopen voor, anders heeft hij een probleem. 1 Norris, 2 Antonelli, 3 Hamilton. Hier komen ze op het punt waar Esteban Ocon is gestopt, maar staat hij op een mooi punt. Laat dat zien, de regie. Links.
0: Juist.
1: Ja, je hebt verplichtingen gekregen om te stoppen waar je moet stoppen. En er is een virtual safety car. Dit kan een voordeeltje zijn voor Hamilton.
0: Ja, nu moet Hamilton naar binnen, denk ik. Meteen.
1: Ja, het gaat hem nog steeds plekken kosten.
0: Het kost je hier maar 8 seconden. Als je een pitstop maakt onder de virtual safety
1: car. Ja, nee. Dat moet je altijd doen. Als het kan, moet je het altijd doen.
0: Zijn er jongens die ook nog zouden willen? Kijk ik naar de Mercedes misschien.
1: Nee, Antonelli niet. 14 rondjes gaat hij nooit doen. Geeft hij zijn trackpositie kwijt. Aan zijn teamgenoot gaat hij echt niet doen. Nee.
3: Are you using me as a guinea pig or what the what's going on? How long you have you stay out?
1: Lewis is, are you using me as a guinea pig or what? Misschien zegt hij wel van, nou, ik wou het zeggen, misschien heeft hij wel box gevraagd en zeiden ze, nou, we denken erover na. En dan was dit zijn antwoord, maar natuurlijk moet hij nu naar binnen.
0: Het is even kijken.
1: Sainz kan gaan, maar dat heeft niet voor belang. En Alonso zou ervoor kunnen kiezen met 19 ronden, maar Hamilton moet wel met zijn 29. En dat is dus wel een gunstige safety car, virtual safety car.
0: Gaat denk ik weer naar hard. Is daar nog een zetje van over? Ah, ze zijn softs. Gebruik de softs.
1: Ja.
0: Aha.
1: Ja, hij wil aanvallen. Ah, Leclerc gaat mee. Oh, dat is van Leclerc, want we bedrijven dat nog helemaal niet gehoeven. Maar ja, 3.3. Ook geen fijne, hè? Gestekte stop. Duurt dan net eventjes wat langer. Maar wel iets met verhaal en koe en horens en proberen. Piastri ook naar binnen gegaan. Ook weer naar een gebruikte set softs. Veel stops.
0: Ja.
1: Dat is niet meer duidelijk is. Maar ja, voor een hoop mensen zijn virtual safety car stops zijn gewoon no-brainers. En dan hebben ze zoiets van, ja, oké, we hebben nog meer dan, 16 rondjes te gaan?
0: Ja, zeker. Natuurlijk
1: maar
0: waarvan
1: proberen.
0: Nog de vraag is hoeveel er daadwerkelijk op race snelheid.
1: Ja, met de virtual safety car is natuurlijk vrij gebeurd. Want het is een kwestie van die auto.
0: Dat ik lijkt mij ook.
1: Hangt al in de kraan volgens mij. Ja, zie je, daar is de takel al. Dus die is met de lontje wel weg. Dat is alleen maar de andere kant van de vangrail. Overigens, de plek waarmee die je neerzet verplicht. Hè. Als je auto kapot gaat, boven op de hunt rug, moet je hem aan de linkerkant parkeren, als dat lukt. Hier die inhaalmanoeuvre van Lando Norris. Derde op dit moment. Je denkt Antonelli gaat het doen. Die zit er in de Lissan Cruise. Antonelli gaat naar de buitenkant. Die verdedigt daar. Ja, dit doet hij zo goed. Deze is echt geweldig. En eigenlijk is het jammer dat hij niet meteen door kan. Dat hier nou net niet een lijn ligt, waardoor hij meteen er nog een had kunnen pakken. En dan doet hij het hier op zijn exit.
0: En ja. Antonelli binnen geweest. Ja,
1: Antonelli toch nog het risico genomen.
0: Ja.
1: Ja, dan zou je zeggen, waarom Russell dan niet? Oei. Blijft hij voor Lewis Hamilton? Dat blijft hij. 1 Norris, 2 Russell, 3 Antonelli, 4 Hamilton, 5 Leclerc. We krijgen nog wel een mooie start van deze wedstrijd.
0: Ja,
1: hoor.
0: Zeker. Ook omdat Norris en Russell gewoon op hard rijden. Zo'n andere set hebben en een wat oudere set.
1: Ja, de enige die opnieuw een soft rijdt is Charles Leclerc.
0: Ja, de rest inderdaad al.
1: Haalt hij dat setje vandaan dan?
0: Ja, die had hij nog.
1: Ja, nee,
0: ik denk dat het idee ook was om gebruikte soft naar hard, naar gebruikte soft naar soft te gaan.
5: I think we need to take it. I'm a bit worried now.
6: We check.
1: Ja, dit kan laat zijn. Moeten we hem nemen? Ik denk, ik ben een beetje.
0: Ending.
1: Ik vind het een beetje spannend.
0: Ending.
1: Ja, dan kan hij hem al niet meer nemen, want dan is hij de bok. Had hij teruggevallen naar de derde plaats.
0: Uitrijden die app nu.
1: Ah, 16 seconden Pantanelli. Race pace van de McLaren op de harde band is op zich wel echt goed, hè? Here we go. 57 van 72. Wauw.
0: Pantanelli moet iets minder dan een seconde per ronde gaan winnen. Ten opzichte van Norris. Ja, is goed.
1: Situatie 58 van 72 na virtual safety car en wat stops en wat veranderingen. 1 Norris, 10 ronde oude banden. 2 Russell, 17 ronde oude harde banden. 4 Antonelli op gebruikte softs. Sorry, 3 Antonelli op gebruikte softs. 4 Hamilton op gebruikte softs. En dan Charles Leclerc die opnieuw de softs naar buiten ging. En dan daarachter ook nog weer Piastri, ook hij op gebruikte softs.
0: Gasly en Tsunoda waren daar voor het laatste punt nog lekker in gevecht. Gasly heeft hem uiteindelijk te grazen genomen. Ingaan van de Tarzanbocht. Is heerlijk om te zien.
1: Kijk even naar Alonso, joh.
0: Ja. Zou een groot feest zijn daar bij Aston Martin.
7: Just think about we can work in the team here. If, give me a guy the plate.
8: Hey, Pup.
1: Nadenken hoe we als team gaan werken als Kimi uit het gevecht is. Want Kimi is out of the fight. Wat bedoelt hij daarmee? Kimi mij niet aan laten vallen?
0: Ja.
1: Wat ook zijn, hè?
0: Laatste ronde wint Antonelli zeker niet genoeg. Wint ten opzichte van Lando Norris 200ste van een seconde. Dus.
1: Ja, oké, okay, maar dat is deze eerste.
0: Juist, exact. Maar nu moet het gebeuren.
1: Nog even in de tussentijd is ook onze vrolijke vriend Lance Stroll weer gestopt. Maar je weet het bij dat soort teams nooit. Want voor het weet gaan ze een beetje buiten. Tot om wat te proberen. Maar die staat hier als retired. En dat betekent een retired op zijn Engels. Dat zal gebeurd zijn bij een stop. Vier stops achter zijn naam staan. Dan vallen dus eentje in het begin, dus zijn er drie geweest. Norris is op een twee-stopper. Russell voorlopig op een twee-stopper. Antonelli al op een drie-stopper. Hamilton op een twee-stopper. Leclerc op een drie-stopper. Piastri idem dito. En Lawson in niemands land, maar volgens nog foutloos. Ik denk dat Verstappen ook zevende geworden was vandaag.
0: Kijk, hier dat gevecht tussen Gasly en Yuki Tsunoda in Tarzanbocht. Met z'n tweeën naast elkaar.
1: Lekker setje, hoor.
0: Ja, lekker. Zijn echt de hele dag al aan het bakkeleien.
1: Ja, maar goed, die hebben natuurlijk ook allebei een Red Bull verleden. Ik denk, ja, ik moet wel even laten zien dat ze aan mij de verkeerde weg gestuurd hebben. En het gaat om punten, hè. En Yuki heeft natuurlijk zo vaak 11e plekken gereden. Ook in zijn Red Bull-tijdje. Ik dacht, man, waarom lukt het nou een keertje niet? Ik zit wel te genieten van die Aston Martin. Gewoon alleen maar voor het idee.
0: Zeker. Alonso geeft ook niet per se tijd toe ten opzichte van Gasly. Lijkt gewoon redelijk de snelheid te hebben, hoor.
1: Hij heeft natuurlijk al 2 punten, hè, dit jaar. Dus het mirakel wordt daar niet groter van. Maar het is wel leuk. Zou je dan toch een keer misschien tegen die Honda-gasten gezegd hebben... vrienden, niet zei ik, schroef dat ding open. Dan kan ik het je laten zien.
0: Juist. Nou, ik denk het wel. Alonso kennende. Die ramt al met de vuist op tafel.
1: Ja, oké. Maar hè, je weet, Japanners kennende. Je weet niet of ze dat ook zomaar doen.
0: Dat is ook zo.
1: Misschien heeft hij een checkboek gepakt. Van, nou, weet je wat, als ik kapot ga, betaal ik het wel. Oké. Okay. Betaal ik het van het geld wat jullie mij elke maand betalen, weet je? Okay. Ja, dus we betalen het zelf. Ja, dan kan je het goed zelf opschroeven, weet je? Dat is dan een discussie. Dat is van Antonelli. Antonelli 19e dichterbij aan George Russell.
0: Ja, in de afgelopen ronde wint hij 2/10 ten opzichte van Norris. Maar nu gaat Norris weer een klap sneller ten opzichte van de afgelopen ronde. Dus we gaan even kijken wat Antonelli daar weer tegenover zet. Of de leiding in de wedstrijd.
1: En Russell is beduidend langzamer ook. Ja.
0: Ja, zeer zeker. P2 gaat hij wel halen qua snelheid. Dan is de vraag wat dat Russell dan gaat doen.
6: Draag dat idee.
0: Poeh.
6: Ja, Norris.
0: Ja.
6: Als hij hem binnensleept, heeft hij wel een gevecht gehad. Antonelli ook gewoon. Ja, dus valt voor iedereen weer wat te zeggen. Weet je, er valt natuurlijk ook als je heel eerlijk bent voor Lawson wat te zeggen.
0: Ja, voor Alonso Hulkenberg.
1: Voor Alonso Hulkenberg valt dat te zeggen. Als je dat moment van die Hulkenberg, die bijna zijn teamgenoot te grazen neemt. Oh my god.
0: Dat is echt een geweldige herstart. Ja, die moet wel even een nieuwe onderbroek halen. Ja, na deze wedstrijd, denk ik. Ja.
1: Even snel kijken wat Charles Leclerc op dit moment de snelste man op de baan. Logisch, want die had die nieuwe setsofts. 14-2, hè? Dan is de pace van Lando Norris. Als het nou 14-2 nu de snelste raceronde is... dan is de pace van Lando Norris met 14-4, 14-5, 14-6... is echt niet zo slecht.
0: Nee, afgelopen ronde ook weer 14-7. Dat is echt dikke prima.
1: Nou, die McLaren is op die harde band ongelooflijk sterk.
0: Ja, en ik heb zelfs nieuws voor Antonelli. Ik denk dat hij achteruit moet gaan kijken... in plaats van aan Lando Norris.
1: Zit Hamilton eraan te komen?
0: Want Hamilton wint iedere ronde 1/10, 2/10, 3/10. De vraag is wel, gaat Hamilton het dan halen? Maar ik denk dat Norris echt weer weg is.
1: Nou, zij roepen bij AWS dat Antonelli over 3 ronden George Russell te grazen gaat hebben. Maar dan moet volgens Russell de team game gepleed worden, toch? Dat was het nou.
0: Ja.
1: Los een yellow flag infringement noted.
0: Rondom Ocon dan? Of is dit ook nog vanaf het begin?
1: Geen idee. Ja, we hebben natuurlijk net een virtual safety car gehad. Dus dat kan inderdaad niet van Ocon zijn. Als hij daar net aan het knokken was en wat geprobeerd had, zou ik jammer vinden. Maar goed, wat heeft hij voor marge? 39 seconden. Geef hem lekker een 5 seconden. Geef hem lekker een 10 seconden straf.
0: Ja, exact.
1: Hij zou met 35 seconden na hij kan ook nog een drive-thru pakken.
0: Ik wou zeggen, drive-thru overleeft hij ook nog wel.
1: Ja, die kan hij ook nog hebben. Lekker man, het zonnetje begint te zakken in Zandvoort. Mensen zijn dit weekend, als je een paspoort had voor alle dagen, 3 keer nat geregend. 2 keer te laat en 1 keer te vroeg.
6: Toto Wolff gaat toch vandaag wel zien dat zijn team lekkere punten binnen gaat halen. Daar waar het gaat over het constructeurskampioenschap. Nog een 33 puntjes bij. Maar ja, aan de andere kant, als ze zo finishen, pakt McLaren ook 33 punten. En McLaren Mercedes. Dus dat is op zich niet zo heel slecht. Ja, aan de andere kant, als ze zo finishen, pakt McLaren ook 33

0: Verstappen komt dichterbij naar de vierde plek. Gaat Leclerc voorbij. Leclerc zakt de plek. Dus Ferrari zakt vandaag met allebei de auto's een plek in het WK. Dus ja, maar ja, als je, zoals je nu daaruit ziet, vierde en vijfde gaat worden, dan is dat niet wat de vriend Vasseur gewenst had.
1: Nee, het kan nog wel een beetje van dit afhangen. Of Antonelli Russell gaat passeren. Laat Russell theoretisch 3 punten verliezen.
0: Maar we zeggen dat de rekensom er niet is. Dat het waarschijnlijk met nog 10 rondes gaan net niet gaat lukken. En voor de constructeurs maakt het natuurlijk geen bal uit.
1: Nee, dat is zeker zo.
0: En we gaan straks wel duidelijk horen wat George Russell bedoelde met let's play the team game once the fight is over. Oftewel, ik denk dat ze zegt, mij niet aanvallen.
1: Ja. Maar Antonelli, als ik hem was...
0: Ja, WK-stand is belangrijk.
1: Ernaast.
0: Dan zou je als team game natuurlijk ook kunnen zeggen, we willen de man die de aanleiding gaat van het WK zoveel mogelijk punten uit laten lopen. Maar ja, de team game gaat weer over het constructeurskampioenschap. En daar zou het niet uitmaken wie er dan in dit geval tweede of derde moet worden.
1: Ja, en de team game kan ook weer zijn de snellere man. En dat is ook Kimi Antonelli. Van voorlaten. Dus wat dat betreft.
0: Nou, denk ik niet dat Russell er zo in zit. Maar we gaan het zien straks. Misschien komt Toto nog wel. George.
1: Hij is er bijna.
0: George, I like you to pass, Kimi. Hi, George.
1: Ja.
0: Ja, maar dit is ook de coureur Antonelli die we nu weer zien. En die denkt, ja, maar die heeft ook gehoord dat er iets op die boordradio speelt. Niet misschien letterlijk, want ze horen niet alles, krijgen niet alles mee. Maar die denkt ook gewoon van, oh, box voor tire, ik schrok even. Maar het verbod was in dit geval.
1: Niks aan
0: de
1: hand.
0: Die Antonelli denkt gewoon, ja, als ik de drukte erop zet, dan zal de teamleiding moeten roepen wat we gaan doen. Want dan kan ik een keer roepen, hallo, I've got the pace. Of zoals Snap altijd riep, I've got the power. 14, 18, 15, 6. Het zijn ook wel even de rondetijden. Dan gaat Antonelli denk ik nooit meer Lando Norris aanvallen. Maar ze kunnen hem in zijn WK-stand natuurlijk wel helpen.
1: Juist.
0: Maar ja, wil George Russell dat ook?
1: Russell.
2: Nou. George, we will invert cars this lap. We have this since turn one.
0: Nee, ik wacht even. Nee, ja, als het goed is, heeft hij het zelf aangevraagd. Ja. Let's play the team game.
1: Ja,
0: once the fight is over.
1: Nou,
0: we'll invert the cars into turn one. Dus Tarzan bocht, moet hij even aan de kant. En dan moet hij... Oh, komt hij.
3: Is he fighting for the win? Or is he planning to catch Norris?
1: De stilte zegt hier alles.
0: Is hij aan het vechten voor de overwinning? Of... niet.
1: Ja, maar het blijft ook stil op de radio.
0: Ja, maar wat moet hij?
1: Gaat hij het doen?
0: Hij gaat nooit 11 seconden dichtrijden.
1: Oh, ja, hij doet het.
0: Ja, natuurlijk doet hij het.
1: Ja, het is toch ook wel misschien wel een vorm van te lief zijn, hoor. Want het is...
0: Nee.
1: Misschien, hè?
0: Nee, we hebben het antwoord hierna weer niet gehoord. Hè.
1: Nee, dat is ook
0: thinking
1: zo.
0: Whatever. Nee, the win is gone. We like to maximize the points, hebben ze zeer waarschijnlijk geroepen. Ook omdat ze daarmee... ten opzichte van Hamilton het gat weer groter maken.
2: Thank you. I know. Head down.
3: Yeah, we've lost the double podium here, mate.
1: I've lost the podium here, mate. Doelend op Hamilton.
0: Ja, dat zou dan wel interessant zijn. Want dan weet ik ook weer mensen die dat heel grappig zouden vinden als dat gebeurt. En dat zou ook wel pijnlijk zijn. Hij heeft het wel netjes gedaan. Maar inderdaad. Heel veel was Hamilton dit nog... Hamilton rijdt 14-8... Russell reed 15-4. Hamilton kan natuurlijk nog wel. En dat zou voor Hamilton ook wel weer mooi zijn. En dan zou ik weer met alles wat we Lewis hebben horen roepen van... Ja, maar ik zit hier vast en ik zit hier knijp en ik zit dit. Oh, vet shizzle dit.
1: Komt het toch weer naar hem toe, somehow, some way.
0: Eigenlijk, hoe pijnlijk het begin ook was toen we Verstappen op dit punt verloren... schitterende Grand Prix.
1: Prachtig.
0: Met heel veel... tactische dingen, jongens die aan het vechten zijn... mensen die van alles vragen aan hun team... bandenwissels, verschillende banden. We hebben nu een harde band aan de leiding... en een softband erachter, weer een harde band. Er zit een medium band op P7. Het hele zootje zit erin, hè? Maar ja, er rijden ook nog maar 7 man in dezelfde raceronde.
1: Ja, Albon die daar wijd ging, ik schrok even. Ik dacht dat het Antonelli was, maar het was Albon.
0: Ja, Russell moet nu doen wat hij in de sprint gedaan heeft. Breed houden... en het leven van zijn landgenoten proberen zo zuur mogelijk te maken. Aan de andere kant, als je mindset op de boordradio is... I've lost the podium now.
1: Exact. 15 rondes zijn de banden jonger van Lewis Hamilton.

0: en twee compounds. Want ja, Russell rijdt op hard. En Hamilton dus op de zachte band.
1: Ja, ik vind dat de harde band zich heel goed gehouden heeft op Zandvoort. Serieus.
0: Ja, dat vind ik ook. Sowieso, ook deze wedstrijd weer. Alle drie de compounds, heb ik het idee, die kun je prima gebruiken.
1: Nee, ja, we zijn begonnen met soft, medium, hard over het veld. En we rijden met soft, medium, hard over het veld. Dus ja. Hoe vaak gebeurt dat? Ja, niet zo heel vaak. Er wordt wel echt hard gereden vandaag ook. Hè. Er wordt wel echt voor gestreden. Ze willen natuurlijk graag allemaal onze koning een hand geven afgelopen.
0: Juist.
1: En die mooie bokalen. Nou goed, alles is mooi. 68 van 72.
0: 10 seconden time penalty, Franco Colapinto. Dat zal dan dus voor die yellow flag, yellow flag infringement zijn.
1: Kan niet hebben, want daar zit 16 seconden voor Alexander Albon.
0: Zwa, doen we het mee.
1: No rain, no pain. No brain, no pain. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat scheelt een beetje. Norris, Antonelli, Russell 1, 2, 3. Hamilton, Leclerc, Piastri. Ja. Gevecht om plaats 3 tussen George Russell en Lewis Hamilton. 4/10. Hier is het punt. Oeh, moment voor Lewis Hamilton. Die had even een beetje overstuur. Uitkomen van de bocht zonder naam. En ook nu weer Hamilton denkt, ja, het mag nog 5 rondjes duren. Russell denkt, vlag maar af die app. Ja. Oeps, Antonelli roept, there's something wrong with the car, like aero degradation. There's nothing on the data.
0: Liam Lawson on the investigation. Ja. Yellow flag infringement.
1: Ja, goed. Die kan wel van straf krijgen. Lewis Hamilton kijkt aan de binnenkant van de Tarzanbocht in de 69ste ronde van de Grand Prix op Zandvoort. En redt het daar nog niet, maar George Russell is gewaarschuwd. Russell moet nu slim zijn.
0: Komt van heel ver Lewis Hamilton daar.
1: Moet het gat naar Antonelli eigenlijk laten oplopen, omdat Lewis Hamilton in is. Kan daar zien we een olievlag. Dat betekent dat er ergens iets op de baan ligt wat glad kan zijn. Een bananenschil, noem het maar op. Maar daar geven ze die vlag niet voor. Dus er zal iemand wat gelekt hebben. Want ja, Bottas is natuurlijk ook nog even uitgevallen. Hè? Vergis je niet. Dat zijn dat er nog mee te maken heeft. Ook Lewis Hamilton. Nou, dat was tof wat er achter zijn auto vandaan kwam. Ik denk, ik zie daar wat rook. Ja, er zit wel wat rook, hè. Oh, weer aan het proberen. Hij is aan het stampen, hoor. Russell moet verdedigen. Hier komt Lewis Hamilton. Russell pakt de binnenkant. In principe gaat het niet lukken, Lewis. Dat moet je weten. Hier moet hij hem opvangen. Geweldig gevecht. En daar komt Leclerc ook nog aan, hè? Gaat hij zich er ook nog mee bemoeien straks?
0: Ja, dat is de volgende.
1: Gaan zij met z'n tweeën lopen ramballen? Gaat Leclerc naar het podium toe? Maar kijk hier, de power van die Mercedes. Die hebben hier wel dingen. We hebben een virtual safety car. Want er was dus iets op die vuiligheid.
0: Ja, ik dacht bovenaan richting schijfvlak te zien dat iemand door een soort schuimbarrière is gegaan. Kan ook, aan de zijkant heb je allemaal van die dingen.
1: Oké, maar piepschuim gaan ze geen virtual safety car voor doen. Nee. Er was een olievlag.
0: Zie je hier. Kijk, hier
1: ligt
0: van al.
1: Ja, maar er liggen toch spulletjes ook. Hè? Dit is allemaal carbon fiber. Dit is geen piepschuim.
0: Nee, ze zeker niet.
1: 10 seconden. Spannend. Ja, heel goed. Heel verstandig. Bij de Williamson. Oeh, lekker blokkeren. Oh. En natuurlijk, joh. Gewoon lekker tegen elkaar aanrijden. Teamgenoten, maakt allemaal niet uit.
0: Albon is ook naar binnen en heeft hem geparkeerd. Dat is denk ik naar aanleiding van dit incident.
1: Ja, dan moet je toch als James Vowles daar wel wat van zeggen. Het gaat godsamme titel over plaats 15 en 16 aan dat Rob. Virtual safety car ending. Uithuilen, overnieuw beginnen. 70 van 72. Bam, daar is hij. En ze mogen. Is dit de lifeline geweest die George Russell nodig had om te zorgen hoe het ging? Dat Bernard afvlacht lijkt mij niet meer dan normaal. Maar nu nog niet, Bernard. Ja.
0: Niet te vroeg.
1: Een van de oprichters van het feest wat hier de laatste jaren geweest is. 71 van 72. En dat betekent dat we de laatste ronde zo dadelijk ingaan. The last lap. Jij mag in de gaten houden van wat gebeurt. Maar ik begin met Alberto Ascari in 1953 en 1952. Juan Manuel Fangio in 55. Sterling Moss in 58. Joe Bonnier in 59. Jack Brabham in 68. Wolfgang von Trips in 61. In 62 Graham Hill. Dan een paar jaar Jimmy Clark van 63 tot 65. Jack Brabham in 66. Jim Clark in 67. Jackie Stewart in 68 en 69. Jochen Rindt in 70. Jackie X in 71. Jackie Stewart in 73. Nicky Lauda in 74. James Hunt in 75 en 76. Lauda weer in 77. 78. Mario Andretti. Alan Jones in 79. Nelson Piquet in 80. Alain Prost in 81. DJ Peroni in 82. En René Arnoux in 83. Alain Prost in 84. En Nicky Lauda in 85. Dan 21 tot en met 23. Max Verstappen in 2024. Lando Norris in 2025. Oscar Piastri. En zo gaan we zo dadelijk richting de finish. Zij hebben allemaal de namen die ik zojuist noemde ooit die last lap in Zandvoort gedaan. Die laatste ronde die, as we speak, nu ingaat voor Lando Norris. Met nog steeds deze drie mannen heel, heel dicht bij elkaar. Grote namen, Ferrari's, Van Wolfs, BRM's. En Russell moet het zien vol te houden. Lando Norris gaat de Dutch Grand Prix op zijn naam schrijven. En gaat hier de geschiedenisboeken in. En George Russell riep, ik ben mijn podium kwijt. Maar vooralsnog is dat niet zo. Wat een waanzinnig mooi gevecht voor die tweede positie. Piastri 6, Lawson 7, Hulkenberg 8, Alonso 9 en Gasly 10. Dat is ook nog wel een dingetje. Lawson heeft natuurlijk die straf, maar goed, dat doet hem geen pijn. Die zagen we net nog even voorbij komen. Sainz heeft ook causing a collision, helemaal terecht. Dat allemaal in de onderkant, in de gedrochten van deze wedstrijd.
0: Ja, zeer zeker inderdaad. Ja. Hamilton en Leclerc die het nog eventjes aan de stok hadden daar in schijfvlak. Ja, Hamilton gaat het echt niet lukken, lijkt wel. Richting George Russell. Maar Norris zou nu ongeveer richting streep moeten gaan.
1: Norris, daar is hij al. Op start, finish. Lando Norris, wat een voorsprong. 11,3 seconden. Hij pakt de last lap in Zandvoort van de Heineken Dutch Grand Prix 2026. Dan moeten ze nog 11 seconden wachten. Dan komt Kimi Antonelli eraan voor die tweede positie. Die is er al. Daar is George Russell die toch dat podium weet te halen. En Hamilton en Leclerc daarachter met z'n tweetjes. Er gaan nog dikke debriefs komen dit weekend. Want Hamilton riep dat hij tijd verloor. Had en die riep dit en die riep dat. Prins Bernhard van Oranje heeft de wedstrijd afgevlacht. En daarmee is de last lap echt een feit op het circuit in Zandvoort. De Heineken Dutch Grand Prix 2026 met nog allerlei jongens die voor allerlei dingen met keizersbaards van dingen proberen. Albon dus naar binnen, Bottas kapot, Ocon kapot, Stroll, Berman en als allereerste vandaag Max Verstappen, maar gelukkig ongedeerd uit het wrak van zijn Red Bull gestapt. Komt een dik bolletje aan. Dit gaat om plaats 12. Ja, en die Alonso weet, die
0: Alonso
1: gewoon negende wordt.
0: Dat ik net noemen. Net over de streep gekomen. Negende. 2 punten voor de Aston Martin.
1: Ja. Maar voor de mannen van het racecafé, best of the rest. Oh nee, die doen we niet vandaag.
0: Nee, die doen we niet. Maar dat is een goede shout, hoor.
1: Winnaar. Lando Norris.
2: What am I? Very well done. Gorgeous.
3: Well done. Well executed. Well executed, good strategy. Won me the race today. So thank you guys. Woo! Another one, well done. Thank you everyone. Just keep pushing. It's not easy enough. Thank you for the hard work. Let's keep bringing upgrades. Let's keep bringing performance, please. The fight's still on. Let's keep going.
1: Mooiste zin, it's not easy enough.
0: Nee.
1: Let's keep pushing. Hij heeft er ook echt voor moeten rijden vandaag.
0: Ja, zeker. En we hebben gewoon weer een Grand Prix van Nederland gehad. Waarbij de polezitter eigenlijk de leiding verliest.
1: Waarvan je denkt, Formule 1 management gaat even mee. In dit kippenvelmomentje. Thank you Zandvoort. Maar dan zou je toch echt moeten zeggen. Thank you racefans. Thank you Nederland. Dank ook aan de organisatie van het circuit in Zandvoort. Dank ook aan de gemeente Zandvoort en de Zandvoorters.
4: It's P2. Not the race we could have had, but that is not a bad result. So George managed to hang on for P3 there, so great drive from him as well.
3: Yeah, great job, but on strategy that was too risky. I think it was a bit too risky for both of us.
1: Ja, hij zegt doorrijden was er gevaarlijk geweest. Dat snap ik ook wel. Wel fijn dat dit dus op het rechte stuk gebeurt. Hè? En niet ergens in de small pitstraatje. Dit is voor de fans natuurlijk ook geweldig. Vuurwerk aan het einde van het rechte stuk in de Tasmanbocht. Ook hier weer een groot bord. Thank you, Zandvoort. Het is wat het is. We hebben wellicht in onze voorbeschouwing Jan Langmans gehoord. Die daar een mooi dankwoord aan had. Aan alle Zandvoorters en iedereen. Zoals het ook hoort, wat je van Jan ook verwacht. Niet alleen een van de mededirecteuren van het circuit, maar natuurlijk ook Zandvoorter in hart en nieren. De Zandvoorter zelf. Die ook weet wat dit evenement de afgelopen jaren gebracht heeft. Van hele mooie momenten tot vandaag natuurlijk een dramatisch moment met Verstappen. Die altijd gloreert op die thuisrace. Maar deze man, Lando Norris, vorig jaar zijn teamgenoot. En dus ook gewoon een goed applaus voor Lando Norris. Maar het ging niet van een leien dakje vandaag. Ze hebben er hard voor moeten rijden. Het is zelfs zo dat je in je hoofd nu moet terugkrijgen. Oké, hoe was het nou? Undercut, overcut? Dat is niet normaal. Maar ja, dat heb je met zo'n korte baan, hè?
0: Ja, heerlijk wat dat betreft. En sowieso de baan zelf is ook niet makkelijk. Ik denk dat veel coureurs dit echt wel een prachtige baan vinden. De Huguenots gaan we bijvoorbeeld echt wel missen op de kalender.
1: Antonelli, 242 punten aan de leiding van het kampioenschap. Russell stijgt naar plaats 283, gelijk met Lewis Hamilton nu. 4, Lando Norris stijgt 159 punten. 4 punten voor Leclerc, die net wat zakt. Verstappen blijft steken op de 112. Inderdaad, tweede keer dat hij wint op dit circuit. Lando Norris, Belgische moeder, kan zeggen 1, 2, 3 en dankjewel. En dat is het ongeveer.
0: Nou, misschien gaat hij dat wel doen.
1: Nee, heeft hij al in het verleden heeft hij het wel eens gedaan. Maar 1, 2, 3 had hij natuurlijk hij heeft geen reden om 1, 2, 3 te roepen.
0: Nee, goed punt.
1: Ik weet dat hij het kan. Maar de vreugde en de blijdschap is erg groot bij het team van McLaren. Laat dat duidelijk zijn. Het is wel grappig dat alle Nederlandse Grand Prix gewonnen zijn door supporters die in het oranje zijn. Maar dat zijn wel ofwel Verstappen oranje fans of het zijn mensen van het team van McLaren. Ja. We kennen maar wij zijn, toch?
0: Ja, hij is ook wel echt geliefd hoor in Nederland, Lando Norris.
1: In 85 won McLaren, toen was het ook de laatste Grand Prix, wonnen ze hem ook met Niki Lauda. Erg goed. Antonelli komt nu op 59 punten voorsprong in het kampioenschap. Het hoogste wat hij tot op heden gehad heeft. En nog even voor de volledigheid. 1 Lando Norris, 2 Antonelli, 3 George Russell, 4 Hamilton, 5 Leclerc, 6 Piastri, 7 Liam Lawson. Eigenlijk geen poot verkeerd gezet dit weekend. 8e Hulkenberg, knap. 9e Alonso, wel gegund. 10e Gasly en 11e Yuki Tsunoda. 12e Arvid Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Perez en Sainz.
0: Ja, toch weer 11 hè, voor Tsunoda.
1: Ja, niet normaal.
0: Had het er nog over.
1: Zo. Moet hij helemaal gek worden zo langzamerhand.
0: Ja, en dan mag je eindelijk weer een keertje instappen. Doe je het eigenlijk hartstikke goed.
1: Ja.
0: Word je weer 11e.
1: Hij ziet er toch nog redelijk zo lang uit. Maar het is buiten natuurlijk niet heel heet, dat scheelt.
0: Nee, het is wel weer een klapje warmer geworden. Zeg maar goed, 19,3 nu.
1: Voor George Russell zijn allereerste podiumfinish hier sinds 2022. Hè? Dus dat zijn ze ook wel. Hier het topshot van bovenaf gezien dus. Van het rechterstuk waar de auto's op het rechterstuk geparkeerd zijn. En de mannen hier geïnterviewd gaan worden door Julian Palmer.
5: What a performance, Lando Norris. So it's the last race here in Zandvoort. They've all been won from pole, but my word, you really had to work for that one. What a job.
6: Yeah, amazing. A tough race. I think yesterday I said, need to put on a bit of a show for everyone for the final race here. So yeah, I made it tough for myself today. But a good race, well fought. Probably one of my better wins. We had to fight for it well, but the pace was very strong. I managed things incredibly well today. So over the moon, very, very happy, and nice to win the final race here in Zandvoort.
5: Yeah, such great work. All of the drama at the start, the restart, obviously you lost the lead to Kimi, but talk us through the overtake, because that was brilliant.
6: Yeah, the move was good. I mean, I knew I was not going to get many chances. Every lap I spent behind him, my odds were getting lower and lower, so I saw Lewis defended. And I knew that was my moment. I did a couple clicks of brake balance. I knew I was going to commit to the braking, and that move won me the race. So just well played from high part. I knew I had to make it, and I probably had one chance to really make it happen, and I made the most of it. So yeah, another win here. Very, very happy.
5: Superb. Well done, Lando. We'll come back to you in just a moment. Don't go anywhere. Kimi, championship leader, you put on a show there. Not quite to be in the end. You were talking about a little bit of aero degradation. You felt like the car went away from you.
6: Yeah, I mean, it was a very intense race and managed to get the lead. And stint one, I felt actually okay. But then from stint two onwards, just didn't have the feeling with the car. I was sliding a lot overall. And at the end, Lando passed me and I knew I had no chance after that. But then, of course, George was a great team player and really happy for him to have held on to P3 as well.
5: And still great points. I mean, it doesn't feel like that long ago we were talking about your starts being really difficult, but we had two of them here today and both times you moved forward. So things are looking good on that front.
6: Yeah, definitely on that regard, we've done a tremendous job and improved a lot. And today paid off. So really happy with that. And but of course, now as a team, we need to find a little bit of time because McLaren have done a huge step. So yeah, we got to keep pushing.
5: Well done, Kimi. The championship lead.
6: Thank you. Thank you so much.
5: Stretches out. George, I mean, it's been a good weekend for you. Still started on the front row. You had a sprint win. You're back on the podium. The start was difficult. The end was tense. But talk us through the battle with Lewis to start off with.
7: Yeah, it was a difficult start for me, obviously losing the position. And these two were very quick at the beginning. Then Lando was just exceptionally fast towards the end of the race. So it was tough to hold on those old tyres. Happy to be standing here on the podium because it was could have gone either way.
5: And you weren't very happy with the team late on. We heard you trying to get a little bit of team orders to stay ahead of Kimi, I guess, to help the defence. In the end, the team might feel exonerated because your defence was superb. It looked like the tyres were going away, but you just positioned the car exactly where you needed to be.
7: Yeah, I mean, Kimi was ahead of me anyway, so he deserved to finish ahead. And of course, when you're in the race, you want to fight for every single position. But with the pace, with the new tyre, we would have overtaken anyway. So it was the right decision. And it was, as I said, just happy to be standing on the podium. It's been a little while for me. It's been a strong weekend overall, so I'll take the positives.
5: Yeah, well done, George. It's been
7: Thank
5: a good
7: you so
5: weekend.
7: Much.
5: You're right.
7: Thank you, everybody.
5: So, Lando, if I can interrupt you two for just a moment, what a weekend it's been. Back-to-back race wins for you. Upgrades working. Championship lead just sniffing down. Are you thinking at all that this might be on for the big Max Verstappen-esque comeback?
8: It sounds boring, but one race at a time. I know a lot of people say it now, but it's the truth of it. There's no point thinking that far ahead. I need to concentrate now on having a nice little break. Obviously, two great weekends, but we just need to reset, to learn as much as we can. I think there's still plenty of things we can do better. And we need to do better if we want to fight for a championship. So I'm very pleased with the team. I'm pleased with how much work everyone's doing and so happy that I can deliver it for them and bring two wins in a row. But it's harder than I would like and I want a bigger gap. So we have to keep working hard. There's still plenty of races, plenty of opportunity for everyone. So keep my head down, keep working and they'll keep coming.
5: Well done. Thank you all three of you. Go and enjoy some celebrations.
1: We moeten een hoop dingen beter doen.
5: Thanks to Zandvoort.
1: Zegt hij ook. Ja, heb je de mogelijkheid om een verstappertje te doen om dat WK nog binnen te halen? Hij is natuurlijk wel lekker bezig.
0: Ja, zeer zeker. De man in vorm. Natuurlijk weet hij nu eindelijk hoe het is. Dus.
1: Ja, absoluut. Jongen, wat een wedstrijd. Wat een mooie dag. En wat een fijn weekend. En wat een mooie serie hebben we in Zandvoort neer mogen zitten. Met van allerlei ups en momentjes van downs. En mooie winnaars. Maar gelukkig inderdaad altijd in dezelfde kleur oranje. Con, ik wil je bedanken voor deze vandaag.
0: Jij bedankt.
1: En we gaan nog even nagenieten van de nabeschouwing. Kijk veel verder waar je verder wil kijken. Maar blijf vooral luisteren naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. Want de nabeschouwing gaan we doen met Nout van Sommeren en Meindert van Buren.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
10: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
11: Meindert van Buren, voormalig Formule 2-coureur. De laatste GP van Zandvoort in één woord. Hoe omschrijf jij hem?
12: Chaos toch wel een beetje, hè?
11: Chaos.
12: De eerste ronde.
11: Ja, inderdaad. Dat mag je een understatement, zeg maar. Maar de rest van de race, het algemene gevoel, even los van de start.
12: Ja, weer spannend, hè? Weet je, kijk, uiteindelijk was er een soort switch van de sterkte van Mercedes naar McLaren. McLaren die uiteindelijk toch de overhand had. Dus ik zeg, ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk om te zien. Want Antonelli is natuurlijk het hele jaar eigenlijk de snelste geweest. Ja, en daar is nu toch Lando Norris die even heeft laten zien wie de baas is.
11: Ja, precies. Olaf zei dit al. Een leuk dingetje dat eigenlijk alle winnaars toch in het oranje waren de afgelopen jaren in Zandvoort. Zandvoort.
12: Ja, dat is toch wel waar we trots op kunnen zijn. Ja, vergeet niet natuurlijk, Lando Norris heeft daar toch de Belgische moeder. Hè?
11: Ja.
12: Kijk, België ligt toch wat verder van Zandvoort vandaan dan. Maar ja, uiteindelijk Max Verstappen. Het had niet heel veel gescheeld of Max Verstappen had ook een Belg geweest. Dus uiteindelijk, ja, Lando Norris toch een klein dichtbij tintje en in het oranje. Dus ik zeg ja, toch wel happy.
11: Over Max Verstappen gesproken, zo dadelijk zijn reactie over wat er gebeurd is, die hoor je hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Meinert, laten we even bij het begin beginnen. De start, even terug naar dat moment.
13: 1, 2 lampen aan, 3 lampen aan, 4, 5 lampen aan. Uit en we zijn onderweg en iedereen... Nou, George Russell komt niet lekker weg en die begint meteen te duwen en te trekken en te palen. En oh,
0: stappen met Hamilton.
13: Ja, je gaat een beetje door het gras heen. En dan zitten de beide Red Bulls naast elkaar. Verstappen zit aan de buitenkant bij Liam Lawson. Die zal hem wel wat lucht geven. Hamilton is een plekje, denk ik, verloren. Nou, niet helemaal.
0: Leclerc heeft Piastri te pakken,
13: ja.
0: En Hamilton.
13: Precies.
11: Ja, dat was de start, Meijndert. Het was wat glibberen en glijden ook, hè, in het begin. Vanwege die bui die even daarvoor geweest was.
12: Ja, dat klopt. Weet je, dan spoelt gewoon alle grip weer even weg. En dan is het hier en daar nog wat vochtig. En ja, voor mensen die veel op Zandvoort hebben gereden, weten het wel. Het asfalt is niet helemaal 100% kaarsrecht. Het ligt een beetje in een bobbel. En dat betekent dat eigenlijk de ene kant beter droogt dan de andere kant. Ja, en daar zie je dus dat gripverschil vandaan komen. En we hebben deze auto's eigenlijk nog nooit echt in de volle bakken regen zien rijden. Dus ja, dat heeft natuurlijk met het loslaten van het vermogen ook nog eens te maken. Dat best wel lastig is.
11: Leclerc die had een hele goede start. Kwam dat een beetje door het gevecht tussen Verstappen en Hamilton toen?
12: Ja, zeker, ja. Daar ontstond natuurlijk een gat. En ja, daar kon hij precies mooi tussendoor.
11: Ja, en dan het moment waar we allemaal toch misschien wel even de hand voor ons mond sloegen. Die dikke klapper, Verstappen in de Luiendijkbocht. En rode vlag als gevolg. Wat is er volgens jou gebeurd?
12: Te veel op de curb aan de binnenkant, zat te ver naar beneden toe. Nam ook te veel risico. Uiteindelijk, auto krijgt dan een tankslepper, zoals wij dat noemen in de autosport. En gaat haaks linksaf. Ja, en daar is de muur op die snelheid te dichtbij. En dan is het gewoon klaar, dan houdt niemand er meer. Maar ja, het begint natuurlijk vooraan al dat hij eigenlijk voor de bocht te veel risico neemt. Gaat er te hard in, blijft te veel aan de binnenkant. En dan neemt hij ook nog eens de witte lijn, de curb, een klein beetje mee aan de binnenkant. Ja, en daardoor schrijft hij hem gewoon compleet af.
11: Ja, hij zei ook meteen sorry, dus hij ziet ook wel meteen in dat het zijn eigen schuld was.
12: Ja, dat is ook wel een beetje, je kan niet anders concluderen. Nee. Misschien hij zat er ook dit weekend, hij was wat ziek, zat er niet lekker in. Alles liep op dit moment ook natuurlijk niet fantastisch. Het hele weekend was wat zoeken voor Max. En dan uiteindelijk, helaas, finisht hij de laatste Dutch Grand Prix dan niet. En dat is zonde, maar aan de andere kant, dat is ook weer autosport, hè?
11: Zeker. Verstappen, normaal is hij toch wel een soort van ijskoning, zeg maar. Laat zich niet snel beïnvloeden door wat er om hem heen gebeurt. Heeft toch een beetje de druk, de laatste Grand Prix, het werkt allemaal niet zo. En dan ook nog eens een keer je fysieke gesteldheid. Denk je dat dat toch echt invloed heeft gehad op deze fout?
12: Nee, die eerste, wat je zegt, die druk totaal niet. Max is dat wel extreem gewend. Kijk, zeker als je 4 keer wereldkampioen bent, dan kan je alle druk van de wereld wel handelen, ja. Zeg maar. Maar ja, misschien dat laatste, dat hij toch wat niet helemaal 100% is. En dat daarin toch te makkelijk de laatste bocht in is gegaan met eigenlijk... Te veel snelheid eigenlijk. Want daar komt het op neer. Te veel snelheid en een verkeerde lijn. Ja, dan is die weg. Ja, dan doet het net als een beetje zo'n oval. In de IndyCar. Ja, het moment dat je dan eenmaal die slepper krijgt. En dat overstuurmoment. Ja, dan ben je hem ook gelijk kwijt.
11: Heb je zelf wel eens meegemaakt in jouw Formule 2 tijd. Dat je lichamelijk niet helemaal lekker was. En dat invloed heeft gehad?
12: In mijn Formule 2 tijd niet, maar ik heb wel een keer een kartwedstrijd in Miami gehad.
11: Ja.
12: En toen reed toevallig op dit moment de zwager van Max Verstappen reed toen ook mee. Piquet junior en Latifi. En toen had ik een voedselvergiftiging. Dus en toen lag ik inderdaad aan kop en 2 rondjes voor het einde. Had ik gewoon de kracht niet meer in mijn arm om aan het stuur te draaien. En uiteindelijk werd ik nog wel vierde. Maar ja, dat dat is gewoon zonde dat je, als je niet 100% de focus hebt of het gesteldheid hebt en dan ook niet de juiste voedsel binnen kan houden, dan verzwakt je lichaam gewoon.
11: De overal wel schoon gehouden, daar beneden?
12: Ja, alles uiteindelijk wel schoon gehouden. Alleen als je 3 dagen niet eet, dan is het niet dan vraagt het gewoon heel veel van je. En de focus is natuurlijk hoog. Ja, en wellicht heeft Max daar toch wel wat last van gehad.
11: Over bruine vlekjes in raceoverals gesproken, Hulkenberg. Jee, dat ging maar net goed toen zijn teamgenoot Bortoletto net achter Verstappen daar ook eventjes dwars over het circuit ging. Poppel.
12: Ja, weet je, je denkt dan ik heb geen mislamp nodig, maar deze man, dat is gewoon een roulette tafel van gaan we links, gaan we rechts en we gaan links. En hij sloeg een klein kruisje voordat hij er doorheen ging en dat ging allemaal precies goed.
11: Als dat fout gegaan was, dan hadden we echt een hele smerige crash gehad volgens mij. Maar gelukkig is dat allemaal goed gegaan. Nou, dan krijgen we die rode vlag. Het duurt eventjes bijna een half uur. De herstart is om na 3:30, zeg maar. Berman die valt uit naar het rijden, terwijl die rijdt naar de start. Auto kapot, neem ik aan, hè? Dat technisch probleem.
12: Ja, technisch probleem. Zo zag het er ook een beetje naar uit. Parkeerde de auto eigenlijk na bocht 4. Of uitkomen bocht 3 is dat. Dat is het dan. Ja, en dan heb je een technisch probleem. Daar kan je ook niet zo heel veel aan doen.
11: Dan hebben we die herstart. Antonelli heeft dan wel een berenstart. Hè? Hij pakt de leiding. Piastri ook een plek gewonnen. En Russell die had een slechte start. Die viel terug naar 4.
12: Ja, die had even toch moeite met het verhaal. En uiteindelijk toch niet helemaal de temperatuur in zijn banden om uiteindelijk die plek vast te houden.
11: Meijner, zo dadelijk praten we verder over de laatste Dutch Grand Prix verreden in Zandvoort. Er zijn ook nog heel wat straffen uitgedeeld. Daar gaan we het over hebben. En misschien dat er nog wat uitgedeeld gaat worden. Daarvoor hebben we Elvira, die houdt het nauwlettend in de gaten. Zo dadelijk dus meer over de grote prijs van Zandvoort in de nabeschouwing. Thank you.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Jongens, eten.
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: verrijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, tested to work.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de rijbaan van de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. Dat gebeurde bij Grauw. De weg is daar dicht en dat duurt nog tot 6 uur volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. Een kwartiertje vertraging voor het verkeer op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg tot aan de Duitse grens 2 kilometer file.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Nout van Sommeren.
10: Met onderweg de reactie van Max Verstappen.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met Katy Perry en Firework. Ja, vuurwerk was het zeker. We blikken terug op de grote prijs van Zandvoort. De allerlaatste is vrede. Ik doe dat samen met oud-Formule 2-coureur Meindert van Buren. Meindert, ik heb een quizje. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik weet niet of ik heel goed in ben, maar...
0: Ja, zien we zo wel. Ik heb iets. Stroll is op een gegeven moment uitgevallen, heel stilletjes. Wat is de reden dat hij is gestopt? Nou, A, geen benzine meer. B, een technisch probleem. C, hij had gewoon geen zin meer. Of D, de race liep uit, dus hij moest hij stoppen, want hij moest het vliegtuig nog halen. Wat denk jij dat het geworden is?
1: Nee, zijn moeder die had de melkfles klaar, dus hij werd uit de auto gehaald. Dus dat was natuurlijk een probleem, dus daar moet hij terug naar zijn moeder. Dus nee,
0: okay,
1: Aston Martin had een hoop updates meegenomen. Ja. Het moest allemaal heel veelbelovend zijn, maar uiteindelijk valt het nogal een klein beetje tegen.
0: We hebben Elvira gelukkig bij ons met het juiste antwoord. Elvira, wat is de reden dat Stroll is uitgevallen?
2: Aston Martin die heeft via de social media laten weten... Lance had problemen met de wegligging... wat naar ons vermoeden veroorzaakt werd door schade aan de auto. En daar moesten we hem uit de race halen.
0: Plausibel antwoord, Meindert. Jouw inziens?
1: Ja, kijk, ik zou er dan nog wel een toevoeging aan doen. Gewoon een coureur wisselen. Dat heeft misschien iets met de wegligging ook te maken. Weet je, als je je rijstijl aanpast... dan kan je ook de auto iets aanpassen. En dan kan je om het probleem heen rijden. En daar is Stroll altijd niet zo goed in. Dus op zich kan je dan ook gewoon weer... Als je een andere coureur erin zet... dan kan je misschien wel de race finishen.
0: Ja, precies. Want zijn teamgenoot Alonso... in de top 10 geëindigd, op 9...
1: Ja, dat bedoel ik. Gewoon punten.
0: Precies.
1: Dus ja, misschien... En ik ga er niet vanuit dat Aston Martin... echt twee hele verschillende auto's in die race heeft ingezet. Nee. Er zal misschien een beetje een verschil tussen zitten... tussen de vleugelstanden. Maar uiteindelijk qua wegligging... Zijn die auto's nagenoeg bijna hetzelfde afgesteld.
0: Elvira, je hebt meer nieuws binnenstroomt vanuit Zandvoort, hè?
2: Nou, om even aan te haken op jullie... Ja, waar jullie het over hebben, over Alonso... die heeft zelf gezegd, lovely car to drive and more to come. Oftewel, hij is ontzettend tevreden over de auto. En ja, dan ligt Lance Stroll er weer uit.
0: Ja, het is bijzonder. Maar goed, het is wel hoopvol voor Alonso, die ik het natuurlijk wel gun. Ik denk dat jij die mening ook wel deelt, Meindert.
1: Zeker. Alonso is natuurlijk gewoon, hij hoeft niet meer. Hè. Hij heeft alles bewezen wat hij kan bewijzen. Maar uiteindelijk zit hij daar nog steeds. En ja, presteert hij ook gewoon nog. En dat is natuurlijk het mooie van Alonso.
0: Inmiddels hebben we de reactie van Max Verstappen binnengekregen nadat hij keihard crashte. Gaan we even naar luisteren.
3: Hey Max, obviously firstly that looked like a big hit. So how are you feeling right now?
4: Good. I think I still hit the safer barrier maybe, potentially, but... I think also a more frontal impact is actually a bit better than a sideways one. So from that sense, all okay.
3: What's the overarching emotion? Obviously difficult to have a result like this at the last home race.
4: This weekend, of course, disappointing. I think disappointing pace, disappointing end to the weekend. I think you can sum it up like that.
0: Ja, hij klinkt opvallend, moet ik zeggen, toch wel positief een beetje. Hij is niet down in ieder geval. Hij heeft het meer over de impact, zeg maar. En dat het hele weekend al niet liep.
1: Nee, dat zei ik natuurlijk net ook al. Het hele weekend is gewoon niet... Het tempo was er niet, de pace was er niet. En ze kregen de auto ook gewoon niet gedraaid. En het moeilijke is natuurlijk dat je... met zo'n sprintweekend, dat je natuurlijk in het begin... alles in één vrije training moet doen. En dan moet je daar staan. En dan kan je gedurende het weekend heel weinig aanpassen. En dat lukte gewoon niet. En ja, dan uiteindelijk... Kijk, dan ga je zo'n wedstrijd in met eigenlijk in je achterhoofd... dat je weet dat het moeilijk is om zo'n weekend om te draaien. En dan is het natuurlijk vervelend als je er natuurlijk zo afgaat. En dan ben je blij als je dat wrak ziet, dat je er goed uitstapt.
0: Zo.
1: Maar het is natuurlijk eigenlijk een kleine klassieker, hè? Want uitkomen... De laatste bocht is natuurlijk gewoon heel veel gebeurd. Als je net het YouTube-kanaal intuks, het laatste bocht in Zandvoort, dan moet dat natuurlijk wel, dan komt er genoeg uit.
0: Ja, ook een filmpje van jou toevallig?
1: Nee, niet. Zandvoort heeft mij... ik heb, omdat ik altijd toch wel van gelijk in de autosport... op formule-autoniveau heb ik niet heel veel op Zandvoort gereden.
0: Okay.
1: Maar de momenten dat ik op Zandvoort reed... heb ik wel op podium gestaan. Dus dat is wel...
0: Ah, kijk. We hebben wel een ander leuk filmpje. Nou ja, leuk. Behoorlijk filmpje was Monaco, toch? Of niet?
1: Monaco, ja. Mijn naam op YouTube met Monaco... krijgt mij gelijk te boven in een Lotus... stond ik rechtop. Ja, kijk, soms dan zie je wel eens wat knappe vrouwen op begon staan. Dan denk je, nou, ik ga het toch eens even van dichterbij bekijken. Maar dat was niet helemaal handig om dat tegelijk te doen, terwijl je in een Formule 2 auto zat. Dus dat was niet zo handig voor mezelf, moet ik zeggen.
0: Dus Meinert van Buren in toets met Monaco erbij in YouTube en je vindt hem, zeg maar. Hey, even terug, even terug naar de race. Behoorlijk wat straffen uitgedeeld. Met name yellow flag infringement. Een beetje opvallend toch. Zit men niet goed op te letten? Of is het een beetje kenmerkend van Zandvoort dat je dit laat in de gaten hebt of zo?
1: Dat is precies wat je goed zegt. Het is heel kenmerkend voor het circuit. Want uiteindelijk is het natuurlijk een duincircuit. Het ligt midden in de duinen. Het is heel glooiend. En dat zie je al op tv. Maar in een formuleauto is dat nog extremer. Want je zit natuurlijk gewoon met je gat op de grond. En dan zit je heel laag. En dan heel veel bochten zijn blind. En dan gaan die lampen wel aan. Maar je zicht is niet gefocust op die lampen. Hè. Die gaan natuurlijk altijd uiteindelijk uit naar het circuit. En dan mis je wel eens wat. Dus dat is in Zandvoort gewoon een klein nadeeltje. Bijvoorbeeld op hele vlakke circuits is alles heel overzichtelijk. Ja, en hier ben je toch meer in de glooiing van het landschap mee aan het rijden. Waardoor je toch last hebt van dat je dingen mist. Ja, en dat zie je toch terug ook bij die coureurs.
0: Ja, Lindblad en Colapinto die kregen al meteen een drive-through penalty. Als eerste, zeg maar. Ik heb ook nog wat 10 seconden straffen voorbij zien komen. Maar dat waren weer voor andere dingen. Hè? Dit is een yellow flag. Infringement is echt een drive-through, toch?
1: Ja, dat is gewoon. Kijk, dat wordt heel zwaar bestraft. Omdat het gewoon met veiligheid te maken heeft. Kijk, een gele vlag geeft gewoon aan. Er is gevaar op de baan. Je moet en altijd dan van je gas afgaan. Doe je dat niet? Ja, dan is dat de consequentie. Dus dat is eigenlijk gewoon overal ter wereld hetzelfde. En ja, hier komt hij dan iets erger naar voren.
0: Elvira, nog wat updates met betrekking tot de straffen? Soms komt er nog wel eens na de race iets naar buiten. Of ben ik dan nog een beetje te vroeg hiermee?
2: Je bent eigenlijk net nog te vroeg.
0: Ja, ben ik vaak. Nou goed, oké. Okay. We houden het nou net in de gaten. Als er nieuws is, dan breekt Elvira vanaf de redactie in. Meinert, zo dadelijk gaan we verder met het nabeschouwen op de race in Zandvoort. De laatste Dutch Grand Prix. Alles erover hoor je hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. MUZIEK

0: Grand Prix Radio met Martin Garrix en Ed Sheeran. Martin Garrix was trouwens ook nog op het circuit om zijn grote vriend Max Verstappen aan te moedigen. Ja, helaas viel Verstappen dus al na ronde 1 uit. Harde crash, hebben we het zojuist over gehad. Straks natuurlijk in de sport in het kort nog veel meer daarover hier op Grand Prix Radio. Elvira op de redactie, jij hebt nog wat over strafpunten en dergelijke.
1: Klopt inderdaad. Wij hebben nu de documenten binnengekregen waarop staat welke straf welke coureur heeft gehad. En daarop zien we dat Liam Lawson en Colapinto een strafpunt hebben. Nou, en dan hadden we natuurlijk ook nog de straf van Sainz, want die is tegen Albon aangereden.
0: Nou.
1: En daardoor is hij gewoon laatste geworden. En verder is er eigenlijk nog niks over bekend.
0: Meijndert, even terugkomend op die botsing tussen Sainz en Albon. Dat was wel erg... je teamgenoot.
2: Ja, een beetje gek moment als ik heel eerlijk ben. Want uiteindelijk moet je natuurlijk als teamgenoot altijd zorgen dat je het beste resultaat voor het team haalt. Ja. Althans, dat wordt je geacht. En ze hebben natuurlijk Sainz heeft natuurlijk een contractverlenging gehad. Dus die kon wel wat hebben. In die zin, hij had zijn kruid heeft hij al binnen. Zijn gaapje zat hij al wat bedrogen. Ja, en dan bijt hij even van zich af. Maar net op een manier dat ik denk, doe dat nou even niet. Want er zijn genoeg ruimte. Het ging nergens om. Hè. Gaat het nou om punten of ben je erbij? Maar dat wordt lastig. Dan maakt hij toch een beetje een domme actie, als ik eerlijk ben. Waardoor we denk ik in het in de debriefing binnen het team wel enige discussie gaan krijgen.
0: Dat denk ik ook wel. Nog even iets anders. Opvallend puntje tijdens de race vond ik. Hamilton, de laatste tijd is hij weer helemaal in de zevende hemel. Het gaat goed, Ferrari beste team. Maar hij was boos. Hij werd niet voorbijgelaten door Leclerc. Leclerc kreeg op een gegeven moment de oproep om naar binnen te gaan. Hij reed nog een rondje door. Had Hamilton daar een punt?
2: Nou, eigenlijk moet je altijd luisteren natuurlijk naar je team. Want die hebben, zoals ik het altijd zeg, de helikopterview. Ja. Dus die zien precies welke strategie iedereen heeft. Jij voelt al het enige, de feedback die je kan geven is dat moment, hoe rijdt mijn auto en hoe zijn mijn banden eraan toe? En het team geeft een bepaalde call om een bepaalde reden. En als je die dan negeert, niet handig.
0: Nee, daarna had hij ook nog een sarcastische opmerking over de boordradio. Daar had ik zoiets van, dat vond ik niet echt helemaal nodig. Hij zei iets van, lekker bezig jongens, lekker wat tijd verloren. Dat zijn dingetjes die moet je dan eigenlijk even bewaren voor de debriefing, zoals jij net al zei.
2: Ja, tuurlijk, dat is zo. Maar soms dan in topsport zijn de emoties hoog. En Vettel heeft het ooit mooi gezegd. Ja, geef een voetballer een microfoon in onder zijn mond. En dan vraag je dan af of er dan zulke aardige dingen uitkomen. Ja. Dus uiteindelijk is het natuurlijk van belang dat er natuurlijk niet zo heel veel... je moet daar natuurlijk op letten als Hamilton zijn. Hè? Maar uiteindelijk lopen de emoties hoog op.
0: Over Hamilton gesproken, op het eind ging hij nog lekker het gevecht aan met Russell. Stevig gevecht, genieten geblazen voor ons.
2: Ja, zeker. Ja. En dat gaat natuurlijk om serieuze punten. Hamilton staat tweede in het kampioenschap. Dus uiteindelijk gaat het ook gewoon serieus ergens om. Ja, dus moet je ook gewoon keihard van je afbijten en moet je er voorbij.
0: Daar hadden we die virtual safety car, dus vanwege die brokstukken. Antonelli toch nog even snel naar binnen gegaan. Je goede keuze geweest? Of zeg je van, daarmee heeft hij misschien wel een overwinning het putje ingeboord?
2: Hij lag al tweede en Norris was al te ver weg. Ja. En daarmee, het was alleen het risico van, zou je dan Russell bijhalen? Maar dat ging eigenlijk heel gemakkelijk.
0: Norris die twijfelde ook nog een beetje. Hè? Die zat echt met het team zo van, kunnen we nog naar binnen gaan of niet? Uiteindelijk niet gedaan. Maar goed, hij heeft hem wel gewonnen, de grote prijs van Zandvoort. Dus uiteindelijk een goede beslissing geweest, denk ik.
2: Goede beslissing. Ja, het tempo van Norris was gewoon extreem hoog op die harde band. Op het laatste moment. Halverwege de race was echt zo'n switchback van Norris qua pace ten opzichte van de Mercedes'en. Want Antonelli liet het daar ook gewoon liggen. En die liet zich in mijn ogen ook een klein beetje verrassen. Misschien de onervarenheid nog. Inmiddels heeft Norris natuurlijk een rugzakje bij zich van het strijden voor het wereldkampioenschap. Ja, dat heeft Antonelli dan niet. En die was in mijn ogen te zeker daar. Die liet eigenlijk gewoon Norris zich verrassen door Norris.
0: Kunnen we zeggen dat McLaren een beetje terug is? Ze hebben wat updates aan de auto gedaan voor deze race.
2: Zeker. Nou, Zandvoort natuurlijk wel echt een beetje een speciaal circuit. Hè. Het is vrij technisch. Het downforce level ligt heel hoog hier in Zandvoort. Laten we dat gewoon nog eens even in de komende 2-3 Grand Prix aankijken. Ja, en als ze er dan bij zitten, dan wordt het misschien tegen het einde van het jaar nog wel spannend.
0: Zeker weten. Dan krijgen we weer zo'n spannende seizoensluiter zoals vorig jaar. Maar ik ben bang dat het niet met Verstappen zal zijn op 2 puntjes na.
2: Nee, dat kan je nu wel uit je hoofd zetten. Max die gaat dit jaar gewoon gebruiken om de auto voor volgend jaar, denk ik, extreem goed te ontwikkelen. En en dingetjes te proberen. Want uiteindelijk, ja, nu loop je natuurlijk ook weer achter de feiten aan. Nu dat je 0 scoort, dat werkt niet mee.
0: Nou heeft hij afgelopen week bijgetekend bij Red Bull tot 2030. Slimme keuze volgens jou?
2: Nou ja, Max kan daar uiteindelijk het beste antwoord zelf op geven. Die weet wat er in het team speelt. Die weet wat de verwachtingen zijn. Die weet ook waar het team mee bezig is voor de komende paar maanden. En hij heeft daar waarschijnlijk heel veel vertrouwen in gehad. En anders heeft hij wel de keuze gemaakt om te stoppen. Want dat zei hij ook echt, dat bij de opties hoorde.
0: Ja. Dus hij weet waarschijnlijk wel iets meer. Maar hij zal waarschijnlijk ook wel een clausule erin hebben staan die kan laten ontsnappen, zeg maar.
2: Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat is natuurlijk, dat weten we nog niet. Er zijn wat mensen die ernaar gevraagd hebben. Maar daar willen ze voorlopig nog geen antwoord op geven. Dus zeker weten doen we dat niet.
0: Er zijn maar een paar mensen op deze wereld die dat zeker weten. Dat is Max. Dat is
2: Raymond Vermeulen en Jos Verstappen, denk ik.
0: Ja, en Laura Mackies zal het misschien ook wel weten.
2: En Laura Mackies weet het ook. Bij de boel weten ze het ook wel, ja.
0: De volgende race, Meinert, dat even uit mijn hoofd, is Monza, toch?
2: Ja, dat is Monza, 5 september. Dan gaan we naar de Speed.
0: De High Temple of Speed.
2: De High Speed.
0: De Temple of High Speed.
2: De Temple of Speed.
0: De Temple of Speed. Het hele snelle circuit in ieder geval.
2: Ja. Dat hele snelle circuit met een paar chicanes. Ja. En dat is wat je nodig hebt.
0: Ja, oké. Okay. Dus wat gaan we daar zien als je deze race in Zandvoort hebt gezien? Of ja, het zijn natuurlijk twee hele verschillende circuits. Dus dat kun je niet echt vergelijken
2: met elkaar. Dat kan je totaal niet met elkaar vergelijken. We gaan van een high down voor circuit naar een low down voor circuit. Dat is natuurlijk wel een extreem verschil. En daar denk ik toch dat Mercedes de meeste kans heeft.
0: Oké, nou we gaan het zien dan 5 september. Meinert, ik dank je hartelijk voor nu en we gaan elkaar snel weer spreken. Ja, hartelijk voor nu en we gaan elkaar snel weer spreken.

0: Campy Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Campy Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: GrandPrix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GrandPrix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De laatste Formule 1-race op Zandvoort is gewonnen door Lando Norris van McLaren. Prins Bernhard van Oranje zwaaide de finishvlag en de koning reikte de prijs uit. Max Verstappen crashte in de eerste ronde en viel uit. Hij zegt dat hij probeerde te versnellen op een nat stuk van de baan en noemt het ongelukkig. Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Nevada is geëvacueerd omdat een natuurbrand te dichtbij komt. Ook een deel van de stad Reno is ontruimd. De brand is moeilijk te blussen door de harde wind en verspreidt zich razendsnel. In Oekraïne is een trein vol passagiers aangevallen door een Russische drone. De locomotief vloog in brand. Tijdens de evacuatie was er een tweede aanval, maar niemand raakte gewond. De passagiers zijn met de bus verder gegaan. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen gewonnen van China. Het werd 4-1. Het is de tweede groepsfase. Oranje was al zeker van de halve finale. En wielrenner Koen Bouwman is in de tweede etappe van de Vuelta eerste geworden in het bergklassement. Hij won tot twee keer toe een sprint op een col en krijgt dus de bollentrui. De wolken trekken weg en dan wordt het een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu

0: extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niet.

0: 30 augustus start de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
3: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
2: Zondagavond, goedenavond. Nou, dat was hem dan. De voorlopig laatste Grand Prix in Nederland op Zandvoort. Vanavond voetbal voor je in Frankrijk en Italië. Ik ga je zo bijpraten nu de Spin Doctors.

Grand Prix Radio op jouw sportradio. Zondagavond de Spin Doctors, Two Princes. Voetbal in Italië, de Serie A. Twee wedstrijden starten om 6:30 en twee wedstrijden starten om 9:15. Dus als je een beetje zet, dan kun je alles wel aardig volgen. Om 6:30 Venezia tegen Lecce. En om 6:30 speelt Frosinone tegen Juventus. Dan de wedstrijden die beginnen om 9:15. Torino tegen AC Milan en Atalanta tegen Sassuolo. Dat zijn de wedstrijden vanavond in Italië in de Serie A. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennislegende Serena Williams vormt tijdens het dubbelspel op de US Open een koppel met de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz. Het duo heeft een wildcard gekregen voor het gemengd dubbelspel. Dat is omgebouwd tot een tweedaags toernooi met 16 teams. Dit is Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Williams is het haar eerste optreden in New York sinds 2022. Ze won het gemengd dubbelspel daar in 1998 samen met Max Mernet. In het enkelspel kwam ze dit jaar alleen in actie op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld na een knieblessure. Of ze daar meedoet in het enkelspel is nog onzeker. Alcaraz die keert na een lange polsblessure terug op de baan. De nummer 2 van de wereld stond sinds april aan de kant en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz verdedigt tegelijkertijd zijn titel in het enkelspel op de US Open. Het vernieuwde gemengd dubbelspel brengt meer topduo's samen. Zo vormen Arina Sabalenka en Novak Djokovic een team. Bij de mannen ontbreken grote namen. Yannick Sinner, de nummer 1 van de wereld, meldde zich af met een knieblessure, waardoor een finale tussen Alcaraz en Sinner er opnieuw niet in zit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio op jouw sportradio. Jorre Bruno Mars, na Just Might. Het weer voor maandag. De nieuwe week die start uitstekend. Met een droge dag, een flink wat ruimte voor de zon. In het zuiden trekt af en toe nog wat sluierbewolking over. En in de loop van de dag ontstaan er nog een paar stapelwolken. Maar daar blijft het bij. Temperatuur uitstekend tot 22 graden. Dit is Sam Hunt op Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
10: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Karel Oosterhuis.
26: Wie gaat er zometeen voetbal in Frankrijk? Ik ga het je zo vertellen.

gewoon sportradio met een lekker duo. Waarom gaan die niet vaker de studio in? Waarom hebben ze dat niet gedaan? Tenminste, bij mij weten niet. Brian Adams, Melanie C en When You're Gone. Voetbal in Frankrijk. Er is nog één wedstrijd die moet starten. En die start om 9:15. PSG tegen Stade Rennais. Die wedstrijd moet nog beginnen. Le Havre tegen AS Monaco. Die wedstrijd begon om 5:15 en is nog bezig. Hoe dat allemaal gaat aflopen, je kan het volgen. Zondagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff die verwacht dat het nog een paar jaar duurt voordat Max Verstappen eventueel de overstap naar zijn Formule 1-team maakt. Laat de Oostenrijker weten nu zowel Mercedes als Red Bull hun rijders voor de komende periode hebben vastgelegd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mercedes verlengde eerder de contracten van George Russell en Kimi Antonelli voor 2027. Tegelijkertijd legde Red Bull de viervoudig wereldkampioen opnieuw vast voor de komende jaren. Volgens Wolff was de situatie daardoor heel anders dan een jaar eerder, toen beide partijen openlijk verkenden of een samenwerking mogelijk was. In iedere seizoenen voerden Mercedes en Verstappen al wel verkennende gesprekken, maar de timing was toen steeds niet optimaal. Wolff die benadrukt dat de deur voor de toekomst nooit helemaal gesloten is, maar ziet een overstap op korte termijn absoluut niet gebeuren. De teambaas van Mercedes toont begrip voor het besluit van Verstappen om langer bij Red Bull te blijven. Wolff stelt dat teams van topniveau hun zaken op orde krijgen naarmate de teams wennen aan de nieuwe reglementen. Hij verwacht dat Red Bull zich na een wisselvallig seizoen met mindere resultaten weer zal mengen in de strijd om de overwinningen. Met de contractverlenging van Verstappen is er voorlopig een einde gekomen aan de aanhoudende speculaties over zijn toekomst in de Formule 1.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

op jouw sportradio op zondagavond. Het verhaal van Maradona en de hand van God. Dat verhaal, dat ken je, hè? Dat hoeven we niet meer uit te leggen. Nu lijkt het erop dat er een soortgelijk verhaal is in Nederland. Want in het voetbal heeft Almere City vrijdagavond met 0-3 gewonnen van Vitesse. Na afloop was er ophef over de openingstreffen van Ferdi Druijf. De spits die gaf zelf toe dat hij de bal met zijn arm raakte. Maar de goal werd door de scheidsrechter Erwin Blank toch nog goedgekeurd. De overwinning in Arnhem betekent een succesvolle start van het seizoen voor de ploeg uit Almere. Al zal er over het eerste doelpunt nog lang worden nagepraat door de opmerkelijke betekenis van de maker. Maradona in de hand van God. Maar dan een versie voor Almere City met in de hoofdrol Ferdi Druijf.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Komende week wordt er weer verder gesproken over de begroting. Morgen gaat Pro met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën praten. SGP en JA21 gaan deze week ook op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. In Australië is voor het eerst vogelgriep ontdekt bij een zoogdier. Het gaat om een soort zeeleeuw die alleen in Australië voorkomt. Het dier werd doodgevonden op een strand in het zuiden van Australië. Daar gaat een zeer besmettelijke variant rond van vogelgriep. Maar tot nu toe was het nog niet bij een zoogdier ontdekt. In de hoofdstad van Guinea is een vuilnisbelt ingestort na dagen van zware regen. Een golf van afval kwam over de huizen heen. De regering had mensen al gevraagd om te vertrekken. Er zijn zeker 18 lichamen uit het puin gehaald, maar het precieze dodental is nog onbekend. Er wordt gevreesd voor nog veel meer slachtoffers. En na de Grand Prix in Zandvoort is Kimi Antonelli verder uitgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij werd vandaag tweede achter Lando Norris. George Russell heeft net zoveel punten als Lewis Hamilton, maar Russell staat tweede omdat hij meer races won dan Hamilton. Max Verstappen viel vandaag uit en staat zesde. Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets.

0: op odido.nl/business.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
5: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
5: Okay.
10: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu?
8: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
5: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
12: Oh,

0: heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
0: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
0: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Karel Oosterhuis.
1: Zondagavond, goedenavond. Wordt er nou binnenkort gevochten? Komt die Battle of Britain er nu wel of niet? Er is iets gaande. En daar moet ik het zo even met je over hebben. Nu Magnetic.

Sportradio De Bauza, Magnetic. In het boksen staat het lang verwachte gevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua op losse schroeven. Volgens Fury zijn de contractuele problemen ontstaan die de Battle of Britain in gevaar zouden brengen. Het duel tussen de twee Britse zwaargewichten stond gepland van november, maar Fury meldde vrijdag op de socials dat zijn landgenoot hebzuchtig is. Hebzuchtig. Je zou bijna zeggen dat is gewoon een grove belediging. Dat moeten de mannen eens eventjes onderling gaan uitvechten. Sterker nog, doe het in een ring, met handschoenen aan. Zet de camera's op en voilà, dan is daar alsnog de Battle of Britain. De oneenigheid over de voorwaarden zorgt ervoor dat de toekomst van dit prestigieuze gevecht momenteel zeer onzeker is voor alle boksliefhebbers. Dit wordt vervolgd, maar ik zou zeggen, hebzucht, belediging, kom maar. In de ring, handschoenen aan. En dan gaan we ervoor. Dan heb je hem alsnog, de Battle of Britain. Zondagavond, je luistert naar Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft onthuld dat Pep Guardiola de absolute droomkandidaat was om de landelijke selectie over te nemen. Toch viel de keuze uiteindelijk op Xavi Hernandez. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, na het vertrek van Ronald Koeman stelde de KNVB een shortlist op met de 4 potentiële namen, waarin Guardiola direct bovenaan stond als allerbelangrijkste prioriteit. Omdat al snel duidelijk werd dat de succescoach een sabbatical wilde nemen, schakelde de bond al snel door naar Arne Slot als de volgende logische optie op de lijst. Na 2 diepgaande gesprekken over zijn voetbalvisie en werkwijze liet de trainer weten dat hij liever actief wil blijven als clubcoach, wat volgens de Jong volledig gerespecteerd dient te worden. Vervolgens bleven Xavi en Jong Oranje trainer Michael Reiziger over als de finalisten, met wie beide begin augustus uitgebreid is gesproken. Volgens de Jong speelde eventuele kritiek vanuit de media op Reiziger geen enkele rol in het selectieproces en blijft het volledige vertrouwen bestaan in zijn toekomst als bondscoach. Peter Bos stond daarentegen nooit op de shortlist, omdat de selectie uitsluitend plaatsvond op basis van het juiste profiel, kwaliteiten en de actuele beschikbaarheid. De definitieve keuze viel vervolgens op Xavi vanwege zijn passie, dominantie en het omarmen van de voetbalcultuur.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Op jouw sportradio. De nieuwe week start uitstekend. Met een droge dag, flink wat ruimte voor de zon. In het zuiden trekt af en toe wat sluierbewolking over. En in de loop van de dag ontstaan er een paar stapelwolken. En that's it, daar blijft het bij. Temperatuur? 22 graden. Prima. Je luistert de Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
16: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
17: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
18: Yes!
17: Esso. Omdat elke rit telt.
19: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
22: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
26: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Karel Oosterhuis.
28: De sportschurkalender van morgen, wat staat erop? Ik ga

Grand Prix Radio op jouw sportradio. Morgen is het maandag 24 augustus. Wat staat er op de scheurkalender? Ik heb hem hier. Blaadje eraf, dan kan ik het je vertellen. Sport en de geschiedenis. 24 augustus 1999. Zwemmer Ian Thorpe uit Australië schepte Sydney zijn eigen en slechts één dag oude wereldrecord op de 200 meter vrije slag aan. Nieuw record voor de beste man. En een dag later. 24 augustus 2001. Atleet Gert-Jan Lievers verbetert in Brussel het ruim 5 jaar oude Nederlands record voor Marco Koers op de 1500 meter. 24 augustus 2003. In het Wageningenstadion in Amstelveen wint de Nederlandse mannenhockeyploeg voor de 7e keer de Champions Trophy. En de laatste die ik met je wil delen. 24 augustus 2011. Het Nederlands voetbalelftal bereikte de eerste plaats op de FIFA wereldranglijst. Dit voor de eerste keer sinds de oprichting van de lijst in 1992. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Reinier de Ridder heeft zijn eerste gevecht in de licht zwaar gewichtklasse bij de UFC met succes afgesloten. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vechtsporter werkte zijn 3 jaar oudere tegenstander Roman Dolidze in de eerste ronde naar de grond en besliste het duel met een krachtige reeks stoten in het gezicht, waarna de scheidsrechter het gevecht direct beëindigde. Het optreden markeert een belangrijk debuut voor de Ridder in deze gewichtsklasse binnen de belangrijkste bond voor Mixed Martial Arts, waar hij sinds 2024 vooruitkomt. Mixed Martial Arts voegt elementen uit onder meer worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen met elkaar samen. Eerder vocht de Ridder in de middengewichtsklasse, waarin zijn laatste 2 partijen tegen Caio Borralho en Brandon Allen werden verloren. In een eerdere fase van zijn professionele loopbaan was de Neder al wel succesvol als lichtzwaargewicht bij ONE Championship. Na afloop van het gevecht was de Ridder zichtbaar geëmotioneerd door de zwaar bevochten overwinning. Hij deelde dat het verliezen van een wedstrijd al ontzettend zwaar valt en dat 2 opeenvolgende nederlagen voelen als het einde van de wereld. Omdat de intensieve trainingsperiode ervoor zorgde dat hij al 8 weken van huis is, kijkt hij nu enorm uit om naar huis te gaan en zijn kinderen weer vast te kunnen gaan houden.
2: Dit is
0: jouw sportradio. Shut up.

Nu Radio, jouw sportradio. Sporten om je op te verheugen. Morgen Keukenkampioen Divisie Voetbal. De derde speelronde in de Keukenkampioen Divisie wordt morgen afgesloten met 2 wedstrijden. Beide belofteteams komen in actie op eigen veld en hopen de punten in huis te houden. Jong FC Utrecht krijgt bezoek van de degradant Heracles, terwijl Jong PSV het in Eindhoven opneemt tegen Topos. Om 8:00, 2 wedstrijden. Jong FC Utrecht tegen Heracles en Jong PSV tegen Topos. Dat is morgen sporten om je op te verheugen. Everything.

0: Thank you, DJ.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio.
1: Is jouw sportradio.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
2: 8 uur, 97.6 FM.

0: Amerikanen gebruiken. Iran zou plannen hebben om militaire bases in die regio aan te vallen, waarbij ook Bulgarije gevaar zou lopen. Militaire bases op Cyprus zouden ook een doelwit zijn. Daar werd eerder al een Britse basis aangevallen. President Zelensky ontkent opnieuw dat Oekraïne achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen zat 4 jaar geleden. Vorige maand zei justitie in Duitsland dat Oekraïne de opdracht gaf voor die aanval. Oekraïne zou wel meewerken aan het Duitse onderzoek. Woensdag werd in Kroatië een Oekraïense verdachte opgepakt. En bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord zijn 5 fans van Cambuur gewond geraakt door vuurwerk dat werd afgestoken vanuit het vak met Feyenoord-supporters. Fakkels kwamen in het publiek terecht. Ook de keeper van Feyenoord kreeg een fakkel om zijn oren, maar werd niet geraakt. Gevoetbald werd er ook. Feyenoord won met 5-2 van Cambuur. Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: We leven een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoper.

0: Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Carlos Sainz heeft het personeel van Williams gevraagd om tegenslagen vooral persoonlijk aan te trekken. Na een moeilijke start van het seizoen met een te zware auto hield hij een speciale toespraak in de Britse fabriek van het team. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, in die toespraak legde Sainz uit dat een Formule 1-team nu eenmaal bestaat uit individuen die briljant zijn in wat ze doen en mentaal sterk genoeg zijn om door dit soort lastige periodes heen te breken. In plaats van de problemen weg te wuiven, spoorde hij alle medewerkers aan om verantwoordelijkheid bij zichzelf neer te leggen. Volgens de coureur zorgt die persoonlijke benadering ervoor dat personeel sterker uit de strijd komt en verder groeit als team. Medewerkers moeten het zich persoonlijk aantrekken, omdat ze weten dat ze er aan de andere kant sterker uitkomen. En als ze dat doen, neemt het zelfvertrouwen enorm toe. Williams die kende een valse start van het seizoen vanwege gemiste privétests en een zware auto onder de nieuwe reglementen. Ja, ondanks die sportieve tegenvaller verlengde Carlos Sainz en teamgenoot Alex Albon onlangs hun contracten. Sainz benadrukt dat doorzetten en de regie pakken uiteindelijk zal leiden tot een succesvollere toekomst voor het team.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike van Duinen heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller gaat aan de slag bij VV Katwijk. Daarmee begint hij aan een nieuw hoofdstuk na ruim 15 jaar in het betaald voetbal. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duinen begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en maakte daar zijn debuut in de Eredivisie. De speler groeide uit tot een vaste waarde en kwam uiteindelijk tot 117 wedstrijden voor de Haagse club. Daarin wist hij 27 keer te scoren. Na de periode in Den Haag volgde een buitenlandse stap naar Fortuna Düsseldorf. Vervolgens speelde Van Duinen in Nederland nog voor Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle. Tussendoor kwam hij ook nog uit voor het Griekse OFI Kreta. In 2022 keerde Van Duinen terug bij Excelsior, waar hij zijn loopbaan als profvoetballer afsloot. In totaal kwam de aanvaller tot ruim 300 eredivisieoptredens. Die ervaring neemt hij nu mee naar VV Katwijk, waar voormalig teamgenoot Luigi Bruins de hoofdtrainer is. De club laat weten erg blij te zijn met de komst van de ervaren speler. Hiermee krijgt de selectie een belangrijke impuls voor de landelijke competitie. Het is voor Van Duinen een bewuste keuze om zijn loopbaan te vervolgen op Sportpark De Krom en zijn waardevolle ervaring over te dragen aan een team.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio in de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Ze hebben volgens de club brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Het vuurwerk werd gegooid vanuit het vak met Feyenoord-supporters. De club en supportersvereniging vinden het volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd. In Badmen, net buiten Deventer, is een trein tegen een aanhanger gereden die op een overweg stond. De aanhanger was volgens de regio-omroep losgeschoten van een tractor. De bestuurder kon het alarmnummer niet meer bellen om de aankomende trein te laten stoppen. De trein kon niet meer verder, maar er raakte niemand gewond. In Guinea, in het westen van Afrika, zijn meerdere huizen bedolven onder een berg afval nadat een vuilnisbelt instortte. Er zijn al 30 lichamen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval in Guinea. En wielrenner Mathieu van der Poel is terug op de mountainbike, maar greep net naast de winst bij een wereldbekerwedstrijd in Frankrijk. Hij eindigde als 2e achter een Fransman. Van der Poel bereidt zich in Frankrijk voor op het WK van volgende week. Hij wil over 2 jaar ook naar de Olympische Spelen op de mountainbike. Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu!
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor.

0: bekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Voetballer Uge Sietse van Lingen kijkt uit naar een nieuwe club in of dichtbij Europa. Het contract bij zijn vorige Thaise werkgever Chonburi is ontbonden vanwege financiële problemen bij de club. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Lingen vernam het nieuws over zijn contract via de media, in plaats van dat hij rechtstreeks door de club zelf werd geïnformeerd over de situatie. Persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol bij het vinden van een volgende bestemming. Samen met zijn Franse partner wil de spits graag terugkeren naar de vertrouwde omgeving dicht bij de familie. Frankrijk en België genieten daarbij de eerste voorkeur, maar de voetballer sluit andere opties in het buitenland niet direct volledig uit voor de toekomst. Aan belangstelling is trouwens in ieder geval geen enkel gebrek. Verschillende ploegen uit onder meer Vietnam, Maleisië, Indonesië, Australië en het Midden-Oosten hebben inmiddels interesse getoond in zijn diensten. Ondanks die concrete aanbiedingen gaat de bewuste keuze nu uit naar een verblijf dichter bij huis vanwege de gezinssituatie. In het recente verleden was Verlingen nog goed voor vele doelpunten en beslissende passes bij de club uit Thailand. Momenteel verblijft de Vries in Leeuwarden om daar zijn conditie op peil te houden in afwachting van een definitieve stap. De speler geeft aan rustig af te wachten wat de komende tijd brengt.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelheid wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
7: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennislegende Serena Williams vormt tijdens het dubbelspel op de US Open een koppel met de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz. Het duo heeft een wildcard gekregen voor het gemengd dubbelspel. Dat is omgebouwd tot een tweedaags toernooi met 16 teams. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Williams is het haar eerste optreden in New York sinds 2022. Ze won het gemengd dubbelspel daar in 1998 samen met Max Mernet. In het enkelspel kwam ze dit jaar alleen in actie op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld na een knieblessure. Of ze daar meedoet in het enkelspel is nog onzeker. Alcaraz die keert na een lange polsblessure terug op de baan. De nummer 2 van de wereld stond sinds april aan de kant en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz verdedigt tegelijkertijd zijn titel in het enkelspel op de US Open. Het vernieuwde gemengd dubbelspel brengt meer topduo's samen. Zo vormen Arina Sabalenka en Novak Djokovic een team. Bij de mannen ontbreken grote namen. Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, meldde zich af met een knieblessure, waardoor een finale tussen Alcaraz en Sinner er opnieuw niet in zit.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Sigrid Kaag werd 10 jaar geleden gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties, zei ze bij Zomergasten. Amerika vroeg of ze zich beschikbaar wilde stellen om secretaris-generaal te worden. Dat gebeurde niet omdat Nederland toen ook met andere dingen bezig was. Kaag denkt dat ze mede daardoor wel de Nederlandse politiek is ingerold. In Ridderkerk is een vrouw met haar baby van een balkon gesprongen om te ontsnappen aan een man die haar mishandelde, schrijft het AD. Ze zag toevallig de politie rijden en probeerde hun aandacht te trekken. Moeder en baby vielen vanaf de eerste verdieping in de bosjes en raakten licht gewond. Later werd een man aangehouden. Israël dreigt met zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Aanleiding zijn 4 vliegers zonder explosieven die dit weekend opdoken, waarschijnlijk uit Gaza. Volgens het leger vormen ze toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn eerder wel aanvallen gedaan. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden nog eens goed bekeken na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord vanmiddag. 5 supporters raakten gewond. Zij liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de KNVB. Vannacht koelt het flink af tot onder de 10 graden. Landinwaarts zelfs al een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Wat groeien ze hard hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Ontdek ook.
6: Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
9: Nu?
8: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.

0: surprise.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Mercedes-teambaas Toto Wolff die verwacht dat het nog een paar jaar duurt voordat Max Verstappen eventueel de overstap naar zijn Formule 1-team maakt. Laat de Oostenrijker weten nu zowel Mercedes als Red Bull hun rijders voor de komende periode hebben vastgelegd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mercedes verlengde eerder de contracten van George Russell en Kimi Antonelli voor 2027. Tegelijkertijd legde Red Bull de viervoudig wereldkampioen opnieuw vast voor de komende jaren. Volgens Wolff was de situatie daardoor heel anders dan een jaar eerder, toen beide partijen openlijk verkenden of een samenwerking mogelijk was. In iedere seizoenen voerden Mercedes en Verstappen al wel verkennende gesprekken, maar de timing was toen steeds niet optimaal. Wolff die benadrukt dat de deur voor de toekomst nooit helemaal gesloten is, maar ziet een overstap op korte termijn absoluut niet gebeuren. De teambaas van Mercedes toont begrip voor het besluit van Verstappen om langer bij Red Bull te blijven. Wolff stelt dat teams van topniveau hun zaken op orde krijgen naarmate de teams wennen aan de nieuwe reglementen. Hij verwacht dat Red Bull zich na een wisselvallig seizoen met mindere resultaten weer zal mengen in de strijd om de overwinningen. Met de contractverlenging van Verstappen is er voorlopig een einde gekomen aan de aanhoudende speculaties over zijn toekomst in de Formule 1.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: We leven een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
13: KWF, tegen kanker voor het leven.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Ufone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft onthuld dat Pep Guardiola de absolute droomkandidaat was om de landelijke selectie over te nemen. Toch viel de keuze uiteindelijk op Xavi Hernandez. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, na het vertrek van Ronald Koeman stelde de KNVB een shortlist op met de 4 potentiële namen, waarin Guardiola direct bovenaan stond als allerbelangrijkste prioriteit. Omdat al snel duidelijk werd dat de succescoach een sabbatical wilde nemen, schakelde de bond al snel door naar Arne Slot als de volgende logische optie op de lijst. Na 2 diepgaande gesprekken over zijn voetbalvisie en werkwijze liet de trainer weten dat hij liever actief wil blijven als clubcoach, wat volgens de Jong volledig gerespecteerd dient te worden. Vervolgens bleven Xavi en Jong Oranje trainer Michael Reiziger over als de finalisten met wie beide begin augustus uitgebreid is gesproken. Volgens de Jong speelde eventuele kritiek vanuit de media op Reiziger geen enkele rol in het selectieproces en blijft het volledige vertrouwen bestaan in zijn toekomst als bondscoach. Peter Bos stond daarentegen nooit op de shortlist, omdat de selectie uitsluitend plaatsvond op basis van het juiste profiel, kwaliteiten en de actuele beschikbaarheid. De definitieve keuze viel vervolgens op Xavi vanwege zijn passie, dominantie en het omarmen van de voetbalcultuur.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Jeppe. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden een topfunctie voorstelde bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij zomergasten. Ze kreeg de topfunctie niet, maar daar heeft ze niet om getreurd. Mede daardoor kwam ze namelijk in de Nederlandse politiek terecht, onder andere als D66-leider en minister. In Guinea, in West-Afrika, zijn tientallen doden gevallen omdat een vuilnisbelt instortte. Meerdere huizen werden bedolven onder een berg afval. Het dodental staat nu op 30, maar lokale autoriteiten denken dat dat nog verder oploopt, omdat er ook nog tientallen gewonden zijn. De instorting gebeurde na dagen van zware regenval. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, wordt voorzitter van een voetbalclub. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zei hij bij de bekendmaking. Wiels gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Nu speelt de club op amateurniveau. En tennisser Robin Haas heeft naast zijn eerste titel gegrepen in het dubbelspel van de Masters-toernooi. Hij en zijn Duitse partner Fransen verloren de finale in Cincinnati, Amerika, met 6-4, 2-6 en 10-7. Het had zijn eerste titel van het jaar kunnen worden en de 11e in totaal. Het is fris met temperaturen ver onder de 10 graden. Ook kan er mist ontstaan. Morgen veel zon en net iets warmer dan vandaag, met 20 tot 24 graden.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
8: Mama
7: niet mee.

0: Bol.nl of in een van onze winkels.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Reinier de Ridder heeft zijn eerste gevecht in de lichte zwaargewichtklasse bij de UFC met succes afgesloten. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vechtsporter werkte zijn 3 jaar oudere tegenstander Roman Dolidze in de eerste ronde naar de grond en besliste het duel met een krachtige reeks stoten in het gezicht, waarna de scheidsrechter het gevecht direct beëindigde. Het optreden markeert een belangrijk debuut voor de Ridder in deze gewichtsklasse binnen de belangrijkste bond voor Mixed Martial Arts, waar hij sinds 2024 vooruitkomt. Mixed Martial Arts voegt elementen uit onder meer worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen met elkaar samen. Eerder vocht de Ridder in de middengewichtsklasse, waarin zijn laatste 2 partijen tegen Caio Borralho en Brandon Allen werden verloren. In een eerdere fase van zijn professionele loopbaan was de Neder al wel succesvol als lichtzwaargewicht bij ONE Championship. Na afloop van het gevecht was de Ridder zichtbaar geëmotioneerd door de zwaar bevochten overwinning. Hij deelde dat het verliezen van een wedstrijd al ontzettend zwaar valt en dat 2 opeenvolgende nederlagen voelen als het einde van de wereld. Omdat de intensieve trainingsperiode ervoor zorgde dat hij al 8 weken van huis is, kijkt hij nu enorm uit om naar huis te gaan en zijn kinderen weer vast te kunnen gaan houden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!
7: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Veyo. Levenzonderbril.nl.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, testen to work.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz heeft het personeel van Williams gevraagd om tegenslagen vooral persoonlijk aan te trekken. Na een moeilijke start van het seizoen met een te zware auto hield hij een speciale toespraak in de Britse fabriek van het team. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, in die toespraak legde Sainz uit dat een Formule 1-team nu eenmaal bestaat uit individuen die briljant zijn in wat ze doen en mentaal sterk genoeg zijn om door dit soort lastige periodes heen te breken. In plaats van de problemen weg te wuiven, spoorde hij alle medewerkers aan om verantwoordelijkheid bij zichzelf neer te leggen. Volgens de coureur zorgt die persoonlijke benadering ervoor dat personeel sterker uit de strijd komt en verder groeit als team. Medewerkers moeten het zich persoonlijk aantrekken, omdat ze weten dat ze er aan de andere kant sterker uitkomen. En als ze dat doen, neemt het zelfvertrouwen enorm toe. Williams die kende een valse start van het seizoen vanwege gemiste privétest en een zware auto onder de nieuwe reglementen. Ja, ondanks die sportieve tegenvaller verlengde Carlos Sainz en teamgenoot Alex Albon onlangs hun contracten. Sainz benadrukt dat doorzetten en de regie pakken uiteindelijk zal leiden tot een succesvollere toekomst voor het team.
1: Dit

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: Middernacht.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Huppe. De KNVB gaat zijn eigen regels rondom vuurwerkincidenten nog een keer goed bekijken. Vanmiddag raakten 5 supporters gewond door vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op, maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. In Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen, is een 49-jarige man overleden na een steekpartij. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer doen voor de man. De politie heeft de 46-jarige man opgepakt, maar het is nog niet bekendgemaakt of dit de dader is. Oekraïne zat volgens president Zelensky niet achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen 4 jaar geleden. Hij zegt dat nog een keer nadat justitie in Duitsland vorige maand zei dat Oekraïne wel de opdracht gaf voor die aanval. Woensdag werd in Kroatië ook een Oekraïense verdachte opgepakt. En in Washington D.C. heeft president Trump vanmiddag het startsein gegeven voor een autorace door het stadscentrum. Die wordt gehouden omdat Amerika 250 jaar onafhankelijk is. Trump maakte eerst zelf een rondje over het circuit in zijn gepantserde limousine. Daarna zwaaide hij met de groene vlag om de wedstrijd te laten starten. Het is koud, ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Morgen schijnt de zon en wordt het warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited...

0: jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Mike van Duinen heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller gaat aan de slag bij VV Katwijk. Daarmee begint hij aan een nieuw hoofdstuk na ruim 15 jaar in het betaald voetbal. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duinen begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en maakte daar zijn debuut in de Eredivisie. De speler groeide uit tot een vaste waarde en kwam uiteindelijk tot 117 wedstrijden voor de Haagse club. Daarin wist hij 27 keer te scoren. Na de periode in Den Haag volgde een buitenlandse stap naar Fortuna Düsseldorf. Vervolgens speelde Van Duinen in Nederland nog voor Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle. Tussendoor kwam hij ook nog uit voor het Griekse OFI Kreta. In 2022 keerde Van Duinen terug bij Excelsior, waar hij zijn loopbaan als profvoetballer afsloot. In totaal kwam de aanvaller tot ruim 300 eredivisieoptredens. Die ervaring neemt hij nu mee naar VV Katwijk, waar voormalig teamgenoot Luigi Bruins de hoofdtrainer is. De club laat weten erg blij te zijn met de komst van de ervaren speler. Hiermee krijgt de selectie een belangrijke impuls voor de landelijke competitie. Het is voor Van Duinen een bewuste keuze om zijn loopbaan te vervolgen op Sportpark De Krom en zijn waardevolle ervaring over te dragen aan een team.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Voetballer Oege Sietse van Lingen kijkt uit naar een nieuwe club in of dichtbij Europa. Het contract bij zijn vorige Thaise werkgever Chonburi is ontbonden vanwege financiële problemen bij de club. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Lingen vernam het nieuws over zijn contract via de media, in plaats van dat hij rechtstreeks door de club zelf werd geïnformeerd over de situatie. Persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol bij het vinden van een volgende bestemming. Samen met zijn Franse partner wil de spits graag terugkeren naar de vertrouwde omgeving dicht bij de familie. Frankrijk en België genieten daarbij de eerste voorkeur, maar de voetballer sluit andere opties in het buitenland niet direct volledig uit voor de toekomst. Aan belangstelling is trouwens in ieder geval geen enkel gebrek. Verschillende ploegen uit onder meer Vietnam, Maleisië, Indonesië, Australië en het Midden-Oosten hebben inmiddels interesse getoond in zijn diensten. Ondanks die concrete aanbiedingen gaat de bewuste keuze nu uit naar een verblijf dichter bij huis vanwege de gezinssituatie. In het recente verleden was Verlingen nog goed voor vele doelpunten en beslissende passes bij de club uit Thailand. Momenteel verblijft de Vries in Leeuwarden om daar zijn conditie op peil te houden in afwachting van een definitieve stap. De speler geeft aan rustig af te wachten wat de komende tijd brengt.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Juppe. In Ridderkerk is een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong samen met haar baby in paniek vanaf haar balkon naar beneden toen ze toevallig politie zag rijden. Volgens Rijnmond wist een speciaal zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk in de buurt te arresteren. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden vroeg of ze wilde solliciteren voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij Zomergasten. Dat gebeurde uiteindelijk niet, omdat Nederland vooral met andere dingen bezig was. Mede daardoor rolde ze uiteindelijk de Nederlandse politiek in. Onder andere als leider van D66. Israël waarschuwt voor zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Dit weekend doken er 4 vliegers op, waarschijnlijk uit Gaza. Die hadden geen explosieven, maar waren volgens het leger toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn namelijk eerder wel aanvallen gedaan. En de eigenaar van de Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde en aan 41 mensen het leven kostte, is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Het echtpaar wordt vervolgd voor het drama in hun bar en wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van de brand. De temperatuur komt vannacht niet boven de 10 graden uit. Morgen is het overal zonnig en met 20 tot 24 graden iets warmer dan gisteren.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennislegende Serena Williams vormt tijdens het dubbelspel op de US Open een koppel met de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz. Het duo heeft een wildcard gekregen voor het gemengd dubbelspel. Dat is omgebouwd tot een tweedaags toernooi met 16 teams. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Williams is het haar eerste optreden in New York sinds 2022. Ze won het gemengd dubbelspel daar in 1998 samen met Max Mernet. In het enkelspel kwam ze dit jaar alleen in actie op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld na een knieblessure. Of ze daar meedoet in het enkelspel is nog onzeker. Alcaraz die keert na een lange polsblessure terug op de baan. De nummer 2 van de wereld stond sinds april aan de kant en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz verdedigt tegelijkertijd zijn titel in het enkelspel op de US Open. Het vernieuwde gemengd dubbelspel brengt meer topduo's samen. Zo vormen Arina Sabalenka en Novak Djokovic een team. Bij de mannen ontbreken grote namen. Yannick Sinner, de nummer 1 van de wereld, meldde zich af met een knieblessure, waardoor een finale tussen Alcaraz en Sinner er opnieuw niet in zit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Mercedes-teambaas Toto Wolff die verwacht dat het nog een paar jaar duurt voordat Max Verstappen eventueel de overstap naar zijn Formule 1-team maakt. Dat laat de Oostenrijker weten nu zowel Mercedes als Red Bull hun rijders voor de komende periode hebben vastgelegd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mercedes verlengde eerder de contracten van George Russell en Kimi Antonelli voor 2027. Tegelijkertijd legde Red Bull de viervoudig wereldkampioen opnieuw vast voor de komende jaren. Volgens Wolff was de situatie daardoor heel anders dan een jaar eerder, toen beide partijen openlijk verkenden of een samenwerking mogelijk was. In iedere seizoenen voerden Mercedes en Verstappen al wel verkennende gesprekken, maar de timing was toen steeds niet optimaal. Wolff die benadrukt dat de deur voor de toekomst nooit helemaal gesloten is, maar ziet een overstap op korte termijn absoluut niet gebeuren. De teambaas van Mercedes toont begrip voor het besluit van Verstappen om langer bij Red Bull te blijven. Wolff stelt dat teams van topniveau hun zaken op orde krijgen naarmate de teams wennen aan de nieuwe reglementen. Hij verwacht dat Red Bull zich na een wisselvallig seizoen met mindere resultaten weer zal mengen in de strijd om de overwinningen. Met de contractverlenging van Verstappen is er voorlopig een einde gekomen aan de aanhoudende speculaties over zijn toekomst in de Formule 1.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Juppe. De woningnood moet worden opgelost met het bouwen van nieuwe woningen. Niet met het ombouwen van al bestaande panden. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die bijvoorbeeld kantoren wil veranderen in woningen. Dat ombouwen levert steeds minder nieuwe woningen op. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 12 migranten overleden nadat hun boot zonk. Naar 2 andere passagiers wordt nog gezocht. In de stad waar de meeste migranten vandaan kwamen, braken grote protesten uit tegen de leefomstandigheden in het gebied. De gebruikte route via de Middellandse Zee is een van de dodelijkste ter wereld. Een grote natuurbrand in Nevada, Amerika, breidt zich razendsnel uit. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en mogelijk verdubbelt dat aantal nog. Ook werd er een ziekenhuis geëvacueerd. Het is er heet, droog en er staat veel wind. Dat maakt het werk van de brandweer enorm moeilijk. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, maakt een opvallende carrière-switch. Hij wordt voorzitter van een voetbalclub. Hij gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde.